0: 538 Nieuws.
1: 2 uur.
2: Alleenstaande mensen die normaal verdienen maar verder niet echt spaargeld hebben, maken steeds minder kans op de huizenmarkt. Op Funda zijn er voor die mensen in heel Nederland nog maar 1000 huizen te vinden die ze kunnen betalen, schrijft het AD. Vorig jaar lag dat aantal relatief gezien een stuk hoger. Steeds vaker loopt een ruzie tussen klanten en verkopers van auto's of motoren uit op een juridisch conflict. Rechtsbijstandverleners signaleren dat ze er vooral niet uitkomen als het gaat om klachten over bijvoorbeeld elektronica of software. Ook zetten mensen met klachten vaker AI in om een juridisch uitziende klachtenbrief te schrijven. In Nigeria is een boot omgeslagen en daarbij zijn meer dan 50 mensen omgekomen. De meeste slachtoffers zijn kinderen. Het gebeurt vaker in Nigeria dat boten kapseizen. Vaak zijn ze slecht onderhouden en zitten ze overvol. Vorige maand ging het ook al een keer mis. En de Franse wielrenner Alaphilippe stopt per direct met fietsen. Dat meldt sportkrant L'Équipe. Alaphilippe was in 2020 en 2021 wereldkampioen op de weg en won 6 Tour de France-etappes. Hij reed vaak mee om de winst, maar was daar in die eindsprint lang niet altijd even succesvol. En dat zou ook de reden zijn om te stoppen. Blijft vannacht op de meeste plekken droog. Later in de ochtend kan het weer gaan regenen. En het wisselvallige weer houden we dan de hele dag. Het wordt een graad of 20. En dit was het nieuws van 538.
3: Dan 538 verkeer voor je dan Flitsmeister. Maar dan flits op de A6 Muidenberg Lelystad bij Lelystad 62.2. Dan de A12 vanaf Maarden richting Utrecht bij Driebergen-Rijzenburg 75.0. De A31 dan vanaf Harlingen richting Leeuwarden bij 33.2. En de laatste van u op de A58 richting Vlissingen bij Herens-Arendskerken opgepast bij 160.6. Veilige reis.
0: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
4: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
3: Met onderweg voor je Kelly Clarkson, wiens leven er bijna compleet anders had uitgezien. Hoe dat komt, dat hoor je aan een dame in de David.

hits, je 538 met Cameron Whitcomb. Je hoorde Kingdom of Fear. Ja, en angst, dat kreeg Kelly Clarkson ook toen zij meedeed aan de audities voor Idols. Nog voordat het programma überhaupt op tv was, moet je dan van die voorrondes doen. En Kelly Clarkson was in dat gebouw en zij dacht, nou weet je, ik ga lekker auditie doen. Maar voordat ze dus auditie deed, kreeg ze zo'n angst dat ze dacht, ja weet je, ze gaan mij sowieso niet kiezen om door te laten in het programma. Ik ben veel te anders. Ik kan helemaal niet goed zingen. Ik ben er klaar mee. Ik ga naar huis. Dus zij pakte de spullen. Ze ging naar huis. Ondertussen belde ze een vriendin van haar. En ze zei, jongen, ik heb het zo gehad. Ik durf het niet. Ik ga het niet doen. Waarop haar vriendin zegt, nou, je bent helemaal gek. We gaan het wel doen. Jij pakt nu je spullen. Je gaat nu terug naar dat gebouw. En je gaat alsnog auditie doen. En we kunnen inmiddels stellen, de rest is dit geschiedenis. Want ze deed gewoon mee aan het programma. Daar is ze opgevallen. Kreeg een platenalbum of een platenlabel. En je hoort er nu bij 538. Dit is Because of You.

538 met Direct. Je hoorde, oh my god, it's happening. En het gaat ook zeker weer gebeuren, hè. Vandaag nog op het circuit in Zandvoort, de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix. En mocht je er heel graag bij willen zijn, maar heb je geen kaarten weten te scoren? Goed nieuws, want vandaag maak je nog kans op kaarten. Hoe dat zit, hoor je zo meteen. Ook de

0: 538 met de Fugees. Je hoorde Killing Me Softly.
1: De allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.
0: Oh, spannend hoor. Nog maar een paar uur. Dan gaan we beginnen op het circuit in Zandvoort tijdens de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix. Ik ben er inmiddels al twee keer geweest. Dat is de zin die ik wou zeggen. Nou, als je er ooit geweest bent, het is krankzinnig als je dat ziet. Het gaat zo ongelooflijk hard. Je ruikt de geur van rubber. Je proeft het asfalt op je tong. Je ziet gewoon als die coureurs een milliseconde te laat remmen. Dan kan het echt een verschil zijn tussen leven en dood. En ik kan me voorstellen dat je het heel graag zelf ooit ook een keer wil meemaken. Dan is vandaag dus je allerlaatste kans. Want ook deze ochtend geven we gewoon nog kaarten weg. Hoor de oproep voorbij komen. Bel dan met de racewagen. Hoor je de racewagen voorbij komen. Bel dan naar de studio 0909-30538. Want kom je dan in de uitzending, dan win je nog steeds complete weekendkaarten. Kunnen dus vandaag, morgen en overmorgen zondag tijdens de race er gewoon bij zijn. Dus hoor je zo meteen vanaf 6 uur de racewagen voorbij komen. Bel dan met de studio 0909-30538.

Goedenacht. Kilio vanuit hier. En heb jij een guilty pleasure eigenlijk? Ja? Goed nieuws als je er eentje hebt. Hoe dat zit hoor je zo meteen. Ook de Dance Smash komt eraan. En eerst de nieuwste van Ella Langley. Just when I-

0: met de Backstreet Boys bij 538. Je hoorde Everybody. Ja, een heerlijke guilty pleasure als je het mij vraagt, hoor. Ja, heerlijk. Heb je guilty pleasures eigenlijk? Mocht je niet weten, dat zijn van die platen waar je heel graag naar luistert, maar je er stiekem toch een klein beetje ervoor schaamt dat je naar luistert. Dus als je bijvoorbeeld bij het stoplicht staat en het liedje staat keihard te blazen door je speakers en je ziet iemand naast je bij het stoplicht komen staan, dat je hem dan toch ietsje zachter zet. Dat zijn guilty pleasures. Tuurlijk, ik heb er ook een paar. Bijvoorbeeld deze. Dit is toch heerlijk?
1: Heb je even voor mij? Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij. Maak wat
0: tijd voor. Ja, heerlijk. Of deze. Oh, Jeroen van der Boom.
1: Je bent het anders gekend en zo. Zou ik jou het liefste houden? Je bent zo.
0: Ja, heerlijk. Nou, wat het onderzoek blijkt dus, dat het hebben van een guilty pleasure echt ontzettend goed voor je is. Het zorgt er namelijk voor dat je stressniveau vrij snel verlaagt. Je wordt er vrolijker van en daardoor krijg je over het algemeen een beter humeur. Wat er dan weer voor zorgt, dat is echt onderzocht, dat je 5 jaar langer leeft. Dus mocht je nog een guilty pleasure hebben, ik zou zeggen, zoek hem op. En dan kan je vertellen, we draaien een hoop guilty pleasures hier bij 538. Dus misschien maken we je dag elke dag toch wel weer even goed. Je hoorde in ieder geval een goede guilty pleasure van de Backstreet Boys. En Everybody natuurlijk bij 538. Onderweg voor je Eva Max, ook Teddy Swims komt eraan. Dit is deze week de Dance Mash van Kygo. Dit is Take Me Back.

538, je hoorde Salt. Hey, zometeen naar 3 hier op 538 non-stop. De allerbeste hits om je nachtdienst zo goed mogelijk door te komen. Dus ik kan je nu al vertellen, dat wordt een hele snelle nachtdienst. Onderweg voor je de nieuwste Hugo, ook Calvin Harris komt eraan. En vanaf 6 uur hoor je ze weer. Tim, Rick, Niels en Florentien en de 538 ochtendshow. Met ook deze ochtend jouw laatste kans op kaarten voor de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix op Zandvoort. Hoor de racewagen, bel dan bij de studio 0909-3000-538. Ik ga voor je duimen. Een fijne nacht. Dit is Teddy Swims en Mr. Know It All.

0: 538 Nieuws.
1: 3 uur.
2: De Iran-oorlog zorgt voor hogere energieprijzen. Toch hebben de meeste mensen in ons land er niet enorm veel last van. Dat zegt ABN AMRO, dat er onderzoek naar deed. Het is anders dan toen de oorlog tussen Oekraïne en Rusland uitbrak. Toen ging de energierekening bij veel mensen door het dak. De Belgische brandweer heeft afgeschaald in natuurgebied de Hoge Venen. Want de brand daar is nu overal onder controle. Het is tijd voor veel brandweermensen om even op adem te komen en pauze te hebben, zegt de brandweer. De brand was moeilijk te bestrijden doordat het terrein moeilijk begaanbaar is. In het Zwitserse plaatsje Schaffhausen zijn zeker 11 mensen gewond geraakt bij een brand in een appartementencomplex. Veel bewoners moesten hun huis uit vanwege het vuur. De brandweer heeft de brand inmiddels onder controle. De politie zoekt nu uit hoe het vuur precies is ontstaan. En goed nieuws voor de bemanning van het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln. Na meer dan 240 dagen onafgebroken op missie te zijn geweest, varen ze nu eindelijk naar huis. Aan boord zou nauwelijks vers eten meer zijn en het is er smerig. Een ander vliegdekschip neemt de missie bij Iran nu over. Het blijft vannacht op de meeste plekken droog. Later in de ochtend gaat het wel weer regenen. En dan krijgen we wisselvallig weer dat de hele dag aanhoudt. Het wordt een graad of 20. En dit was het nieuws van 538.
0: 538. Luister naar Radio 538. En win exclusieve weekendtickets voor...
3: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.

0: 538 Nieuws.
1: 4 uur.
2: Alleenstaande mensen die normaal verdienen, maar verder niet echt spaargeld hebben, maken steeds minder kans op de huizenmarkt. Op Funda zijn er voor die mensen in heel Nederland nog maar 1000 huizen te vinden die ze kunnen betalen, schrijft het AD. Vorig jaar lag dat aantal relatief gezien een stuk hoger. Als het aan de Amerikaanse president Donald Trump ligt, wordt het binnenkort veel drukker in de ruimte. Hij wil namelijk dat er in 2030 tenminste 1000 Amerikaanse ruimtelanceringen per jaar worden uitgevoerd. Dat zou een enorme stijging zijn. Heel vorig jaar voerde de VS nog geen 200 lanceringen uit. Een primeur in Kroatië, want wie daar een taxi boekt, kan vanaf deze week terechtkomen in een zelfrijdende taxi. Het is het eerste land in Europa waar ze nu echt mensen van plek A naar plek B mogen vervoeren. Er zit voorlopig nog wel iemand achter het stuur. Dat is om te checken of de zelfrijdende taxi echt vlekkeloos rijdt. En op het Indonesische eiland Bali is een 26-jarige Zwitser veroordeeld tot een jaar cel. Hij had namelijk de heilige feestdag voor de stilte verstoord. Iedereen op Bali is dan stil, winkels zijn dicht en er is geen vervoer van en naar Bali. De man ging ondanks waarschuwingen toch de straat op, filmde alles terwijl hij erover klaagde en werd toen opgepakt. We krijgen een wisselvallige dag met regen, maar soms ook zon. Het wordt niet warm, de temperatuur komt vandaag niet boven de 20 graden uit. En dit was het nieuws van 538.
0: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
1: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.

0: 538 Nieuws.
1: 5 uur.
2: Agenten hebben een man neergeschoten voor het politiebureau in Sittard. Dat gebeurde na een melding van een verdachte situatie. Wat dat precies was, is nog niet duidelijk. De man van 34 komt uit Nijmegen en raakte gewond aan zijn been. De Rijksrecherche onderzoekt het. Dat gebeurt altijd als een agent zijn vuurwapen gebruikt. Als Amsterdam wil dat auto's langzamer en dus veiliger gaan rijden in de stad, dan moet er meer gebeuren dan alleen het snelheidsbordje van 50 naar 30 vervangen. Anders rijden automobilisten gemiddeld nog geen 2,3 km per uur langzamer, blijkt volgens het Parool uit een groot onderzoek. Rijstroken versmallen werkt beter. Het stikstofpakket staat, maar boeren mogen meepraten over hoe het verder vormgegeven wordt. Dat is een van de conclusies na gesprekken tussen boerenlobbyclub LTO, premier Jette en landbouwminister Van Essen gisteravond. LTO is er blij mee en ziet ruimte om het pakket stevig te verbeteren. En de Dakota, die jarenlang gebruikt werd in de musical Soldaat van Oranje, wordt op dit moment teruggebracht naar waar hij vandaan kwam, Aviodroom in Lelystad. Die had het vliegtuig uitgeleend als decorstuk nadat een andere Dakota tijdens het transport gesneuveld was. Eigenlijk zou de Dakota in 2012 al terugkomen naar Aviodroom, maar dat werd toch wat langer. We krijgen een wisselvallige dag met regen, maar soms ook met zon. Het wordt niet warm. De temperatuur komt vandaag niet boven de 20 graden uit. En dit was het nieuws van 538.
0: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
1: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.

0: 538 Nieuws.
1: 6 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Agenten hebben een man neergeschoten voor het politiebureau in Sittard. En dat gebeurde na een melding van een verdachte situatie. En wat dat precies was, dat is nog niet duidelijk. De man van 34 komt uit Nijmegen en raakte gewond aan zijn been. De Rijksrecherche doet nu onderzoek. Dat gebeurt altijd als een agent zijn vuurwapen gebruikt. Het stikstofpakket staat, maar boeren mogen meepraten over hoe het verder vormgegeven wordt. En dat is een van de conclusies na gesprekken tussen boerenlobbyclub LTO, premier Jetten en landbouwminister Van Essen gisteravond. LTO is er blij mee en ziet ruimte om het pakket stevig te verbeteren. Een prima resultaat voor Ajax in de play-offs voor Europees voetbal. Het versloeg in Zwitserland Sion met 4-2. Veel fans waren trouwens boos. Ze konden de wedstrijd alleen voor €5 bekijken via streamingsplatform Kijk, maar dat lag het eerste kwartier uit. FC Twente speelde ook nog en verloor thuis met 1-0 van Karabach. Gaan we naar het weer. We krijgen een wisselvallige dag met regen, soms ook zon. Het wordt niet heel warm. De temperatuur komt vandaag niet boven de 20 graden uit. Tot zover het nieuws op Radio 538.
2: Florentien, dankjewel. Situatie op de weg dan. 538 verkeer door Flitsmeister. Geen vertragingen, wel wat controles op snelheid al. Eerst op de A12 Maarn-Utrecht, hectometerpaal 75.0. A27 Almere-Hilversum 112.4. En de A28 Zwolle-Amersfoort 59.6. A31 Hardingen-Leeuwarden 33.2. En de A58 de laatste Goes in de richting Vlissingen op de rem bij 160.6. Op zoek naar de eerste luisteraar voor deze 21 augustus, deze vrijdagochtend. En je kunt het worden, heel makkelijk zelfs, door te bellen 0909-30538. Dus 0909-30538 en misschien is het t-shirt zometeen voor jou.
3: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
4: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
5: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
4: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
5: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort. Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwig aandenken aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Heineken 0.0. Heerlijk, hè?
0: 538! Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor...
6: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. De 538 Ochtendshow.
2: Ja, goedemorgen. Oh, lekker vrijdag, bijna weekend. En dit is de Ochtendshow. Het is 6:02 en Jennifer Lopez is hier. Radio 538.
7: Dit programma is al gek genoeg.
8: Ja.
7: En dan hoef je echt niet gekker te doen. Als je gewoon jezelf bent, dan word je eigenlijk al buiten gearresteerd.
6: Begin de dag met een lach.
0: Tim,
6: Niels, Rick,
0: Florentien. De 538 Ochtendshow.

0: Jennifer Lopez. En ja, misschien wel het gevoel dat je momenteel hebt. Als je nog één dagje moet werken en je bijna weekend hebt. Dat je waiting for tonight. Oh, vanavond gaan we lekker naar de kroeg. Festivaletje pakken. Lekker bank hangen. In ieder geval even lekker weekendje vieren. Heerlijk. Heerlijk. Of zoals ze bij Heineken zeggen.
1: Heerlijk, hè?
0: Heerlijk, hè? 5:05. Goedemorgen, de vrijdagochtendshow van 538. Fijn dat je er alweer lekker bij bent, show voor dag en dauw. Kleine duik in de actualiteit, wat er allemaal aan de hand is in het nieuws. Ja, de zonsverduistering van vorige week. Misschien heb je het wel meegekregen. Heb je er weinig van gezien, omdat het zo donker was, kan natuurlijk ook. Ja, er zijn toch enkele mensen die oogschade hebben opgelopen. Doordat ze niet met de juiste bescherming tegen de zon in hebben gekeken. Hans Wingerling van het Nederlands Oogheelkundig Gemeenschap legt uit wat de gevolgen hiervan kunnen zijn.
2: Nou, zij zien een vlek in het midden waar ze focussen. En die kunnen daardoor heel veel dingen niet meer doen. Moeilijk lezen, autorijden. Overal zit die vlek in het midden. Bij de meeste mensen trekt die in de loop van de weken tot maanden weer weg. Maar bij een aantal mensen zal die blijven.
0: Ja, ja, dat is toch. Ik was aan het hardlopen vorige week met die zonsverduistering. Toen ik toch gedacht van, ja, misschien het is nu zo donker, nu kan ik er wel tegen inkijken. Toch niet gedaan. Maar toch, als je dit hoort, ben ik toch blij dat ik het, dat ik het niet gedaan heb. Hetty, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Heb jij tegen de eclips ingekeken, zeg maar, tegen de zon toen de zonsverduistering was?
3: Ik heb wel gekeken, maar met een keurige laskap voor.
0: Oh, maar zo'n laskap, ja, dat is makkelijk.
3: Ja, dat is voor mij. Dat is heel goed.
0: Maar dat is echt je hele gezicht beschermd.
3: Ja.
0: Ja. maar heb je zo'n. Ja, je had dan kennelijk zo'n. Heb je zo'n ding thuis liggen? Of had je dat even geleend van iemand?
3: Nee, ik heb hem niet thuis liggen. Maar ik woon op een terrein waar mensen lasapparaten hebben. En die hadden er toevallig twee liggen. Dus ik kon even meekijken via hun lasapparaatgeval.
0: Maar dan vraag ik me direct: wat voor een terrein is dat dan waar jij woont?
3: Nou, ik woon op een particulier terrein en dit terrein heeft van alles. Die heeft beestjes lopen, een paard, schapen. Oh. En ik woon op dat terrein. En de mensen waar ik het huis van huur, ja, die doet van alles. Die doet met hout, die doet lassen, die doet verzinnen maar.
0: Oh, wat leuk.
3: Dus nou, die had dat ook liggen.
0: Een bezige gezelligheid daar bij jou.
3: Een bezige gezelligheid.
0: Ik heb het al in de gaten. En maar was het leuk om te zien dan ook? Want ik heb het dan niet kunnen bekijken met eigen ogen. Ik heb alleen de foto's ervan gezien. Maar was het een mooi beeld?
3: Het was een mooi beeld, maar ja, dat is het dan ook, vind ik. Ja. ik heb het gezien. Oké, ik weet het weer.
0: Ja, ja, nou, dan kunnen we weer 80 jaar verder, want volgens mij duurt het zo lang tot de volgende. Ja, heel goed, Hetty. Heb je nog leuke weekendplannen?
3: Ik ga eens een beetje werken vandaag en dan ga ik op mijn kleinzoon passen. En dan heb ik wel zaterdagavond nog een klein windje staan. En dan zondag verder niks. Dus ik denk met de hond het bos in en gewoon even niks.
0: Maar je hebt zaterdag dienst?
3: Ja, ik heb avonddienst. Ik werk in de zorg en ik werk vanochtend, maar ik werk ook zaterdagavond.
0: Oh, en wat voor zorg is dat?
3: Ik zit in de thuiszorg in Leersum en Amerongen en Overberg, ja.
0: Oké, en wie verzorg je, wat voor mensen? Die kijken?
3: Nou, wij verzorgen voornamelijk de oudere mensen, gewoon thuis. Ja. Dus dan zetten ze weer in de dag, zo noemen we dat. Dus wassen aankleden, oogdruppelen, steunkousen aan, spuiten, wondzorg. Nou ja, verzin het maar.
0: Nou, daar ben je wel even mee bezig.
3: Ja. We hebben er ook gemiddeld zo'n, ik denk zo'n 12 op een ochtend, die wij dan in de dag zetten. Ja.
0: Maar dat lijkt me heel dankbaar werk, Hetty.
3: Dat is het ook.
0: Het zijn volgens mij ook mensen die de wilde eenzaamheid ook nog wel eens toeslaan. En, en dat
3: heel
0: er dan
3: erg.
0: Iemand langskomt die je eventjes helpt. En ik denk dat het sociale stuk ook een groot deel is. Dat je gewoon even een praatje maakt.
3: Ja. Nou ja, het praatje proberen we wel zoveel mogelijk te maken onder het werk. Maar ze hebben gewoon helaas te weinig tijd.
0: Ja, nou, dat
3: kan zijn maar 10 minuutjes werk, kwartiertjes werk, half uurtjes werk en dan ben je gewoon weer weg.
0: Ja, het is efficiënt met de tijd omgaan. Maar ja, volgens mij, ik hoor al in jou dat helemaal goed komt. En maar ook dat die mensen een heel gezellig kletspraatje aan jou hebben.
3: Ja, zeker. Ik probeer ook altijd even te gaan zitten. Even een luisteren door. Ja.
0: Ja. Ja, wij kunnen nog uren zo doorpraten, Hetty.
3: Ja, zeker.
0: Ja, dat gaan we. Maar ik heb mijn sokken inmiddels aan, dus.
3: Hoef jou dus niet meer te helpen.
0: Nee, zo is het. Nee. We gaan even naar het goede nieuws, want jij bent vandaag.
4: De eerste luisteraar.
0: De eerste luisteraar.
3: Nou, Fantastisch. Ik dacht, ik ga het eens proberen. Helemaal leuk.
0: Zoals een grote voetbalfilosoof ooit zei, als je niet schiet, dan weet je zeker dat je niet scoort.
3: Nou, dat bedoel ik.
0: Ja, niet geschoten is altijd mis. Van harte gefeliciteerd. Het t-shirt komt je kant op, Hetty.
3: Dank je wel. Helemaal leuk.
0: Wens ik je een mooie dag. Veel plezier met de kleinkids en ook met de oudjes.
3: Helemaal goed. Jullie ook. Fijne uitzending nog.

0: Armin van Buuren en Chef Special Larger Than Life bij 538. Goedemorgen, 16 minuten over 6, vrijdagochtend. Lekker op weg naar het weekend met de 538 Ochtendshow. Misschien heb je trouwens wel voor je werk dat je een bepaalde outfit moet dragen. Een werkoutfit, misschien wel beschermende kleding voor je werk. Rick heeft dat ook lange tijd gehad, het ging er even over. Ja, die had altijd bij het draaien een feestjasje.
1: Op een gegeven moment, het jasje lag altijd in mijn achterbak en er kwam een keer een klein beetje melk overheen of een beetje koffie. Dus dat ging een beetje plakken en een beetje boterolie stinken. En op een gegeven moment dacht ik, wat stinkt hier zo? Maar dat was een jasje. Oh. Ik heb het jasje weggegooid.
2: Maar dat is eigenlijk een beetje zoals carnavalsvirus het ook.
3: Het deed mij altijd een beetje denken aan, het zijn de dikdakkers.
1: Ja, jij vond helemaal niks.
3: Het zag er gewoon niet uit. Het was niet, het is niet, dit ben jij niet.
1: Nee, het jasje heeft
3: jij zat in een, het jasje heeft je nooit goed gepast.
1: Nee, het jasje heeft me nooit goed
2: alsof je in een verkeerd lichaam.

0: Goedemorgen, de ochtendshow voor vrijdagochtend. Oh, lekker op weg naar het weekend. Fijn dat je erbij bent. Nieuwe ronde, lekker naar de wekker in de startblokken zometeen. Twee muzikale opties die iets te maken hebben met de dag van vandaag. En aan jou de vraag, ja, welke vind je lekkerder om mee wakker te worden vandaag? Ja, en op de vrijdag ook traditiegetrouw.
1: De vreemde eend.
0: Ja, nog even een extraatje, gewoon omdat hij lekker is om naar te luisteren. Dat allemaal zometeen met jouw kans op de groene of de paarse badjas. Ook Florentien en het nieuws zometeen. Wat zit erin?
2: De Dakota, het vliegtuig uit Soldaat van Oranje, krijgt een nieuwe bestemming.
3: Zo klinkt Zandvoort na de zomer. Maar komend weekend
4: gaan nog één keer alle remmen los.

0: Heineken Dutch Grand Prix.
1: Check 538.nl.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
1: De Formula One Heineken Dutch Grand Prix 2026. Geniet van de eerste bocht tot het laatste rondje. Met de verfrissende smaak van Heineken 0.0. Samen proosten we op het laatste rondje. Heineken 0.0. Heerlijk, hè?
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
6: nu
5: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
6: Nu halen, hè? Dus niet straks.
7: Hands van voordeel.
5: Aldi.
8: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
5: Nu ook bij Aldi verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen 500 gram maar 1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix 1 kilo maar 1,95.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we ook alweer?
9: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Wie was er aan de beurt?
12: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
11: Hit it!
13: Voor die

0: 8 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
2: Nu nog voordeliger bij Trekpleister, alles van termen 1 plus 1 gratis.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
6: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
7: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
9: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pickwick 1 kopstee, een doos van 20 stuks, 1 euro. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
8: Welkom bij de
7: naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
10: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
11: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
12: Ping, ping, ping, ping, ping.
11: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
10: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
13: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
14: Goedemorgen, het is een wisselvallige dag met regen, maar soms ook zon. Het wordt niet zo warm, temperatuur komt vandaag niet boven de 20 graden uit. Even kijken naar de weg dan, 538 verkeer door Flitsmeister. Goed nieuws, het is
15: rustig.
14: Geen vertragingen, wel wat controles op snelheid gemeld. Eerst op de A12 Maarn-Ede, hectometerpaal 83.1. A15 Rotterdam-Maasvlakte 46.6 en de A27 Almere-Hilversum 112.3. A28 Zwolle-Amersfoort 59.6 en de A50 Apeldoorn-Zwolle 213.1. A58 de laatste, goed in de richting Vlissingen op de rem bij 160.6. 3 minuten over 6:30, Florentien en de hoofdpunten van het nieuws.
16: In Sittard heeft een agent een man in zijn been geschoten vlak voor het politiebureau. Het is niet bekend wat er precies aan de hand was, alleen dat het om een verdachte situatie ging. De 34-jarige man uit Nijmegen is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. De Dakota, die jarenlang gebruikt werd in de musical Soldaat van Oranje, die wordt op dit moment teruggebracht naar waar die vandaan kwam. Aviodroom in Lelystad. Die had het vliegtuig uitgeleend als decorstuk nadat een andere Dakota tijdens het transport gesneuveld was. En eigenlijk zou hij in 2012 al terugkomen, maar dat werd toch iets langer. En de hockeymannen die hebben op het WK met moeite van Japan gewonnen. En dat is opmerkelijk, want op papier had het een makkie moeten zijn. Pas in het laatste kwart gaf Oranje gas en werd het 4-1. Op zich maakte dat weinig uit, want de hockeyers hadden zich al geplaatst voor de volgende ronde, waarin India en Engeland de tegenstanders zijn. Tot over de hoofdpunten.

0: One Republic. All the right moves. 7:09. Goedemorgen, dit is 538.
1: Lekker na de wekker.
0: En wat is er lekker na de wekker vandaag? Ja, zorg ervoor dat je de app van 538 op je telefoon zet. Dat is namelijk de plek waar je jouw voorkeur doorgeeft tussen de muzikale opties van vandaag. Lekker na de wekker. Wat is lekker om mee wakker te worden op deze vrijdag 21 augustus? Twee opties die iets te maken hebben met de dag van vandaag. En op de vrijdag traditiegetrouw, ja.
1: De vreemde eend.
0: Ja, dat is wel leuk. Ik kreeg ze maar een kwartier geleden kreeg ik al berichtjes in de app van 538. Van mensen die zeiden, ja, doe maar optie 3. Gewoon zonder dat je weet wel om wat het gaat. Het is die...
1: De vreemde eend.
0: Ja, het effect van die vreemde eend. Leuk om dat te zien. Eerst nog eventjes naar de tracks die iets te maken hebben met vandaag. Het is vandaag in 1979 dat de R&B-zangeres Kelis wordt geboren. De Amerikaanse zangeres. 47 wordt ze vandaag. Optie 1 in Lekker naar de Wekker vandaag. Kelis en Trick Me.

stoere zangeres vind ik dat. Klinkt ook stoer, dit nummer. Dat is dus optie 1, Kelly's Trick Me. En dan 1986, een beetje op dezelfde dag, ook iemand die, die wereldwijd voor aandacht heeft gezorgd. Maar dan op een andere manier, vooral met zijn snelheid. Usain Bolt, de Jamaicaanse atleet, werd in 1986 geboren vandaag. 40 wordt hij vandaag. Optie 2 in Lekker naar de Wekker, want ja, Usain Bolt kennen we vooral van het rennen. Brian

0: is ook goed, hè? Die is ook goed. En dan hebben we natuurlijk nog, ja...
1: De Vreemde Eend.
0: Hij was al aangekondigd. Gewoon omdat hij lekker is, heeft niet zozeer iets te maken met vandaag. House of Pain, Jump Around.
2: Jump around.
0: Ja, misschien even een lekker vreugdesprongetje, omdat het bijna weekend is vandaag. Welke mag het zijn volgens jou? 1 stuur je in de app van 538 rechtsbovenin. Even op het WhatsApp-icoontje klikken, word je naar WhatsApp gestuurd. En dan stuur je dus 1 voor Khalees en Trick Me. 2 voor Bryan Adams, Run To You. Of 3 voor, ja, De Vreemde Eend. Of zoals zo mooi gezegd wordt...
1: De Vreemde Eend.

0: Goedemorgen deze morgen, jongens. Bij de weekend.
1: Dit zijn je vrienden in de ochtend.
2: Tim, Niels, Rick,
3: Zolotin.
4: Goedemorgen.
5: Dit is de 538 Ochtendshow.

0: goedemorgen.
1: Hi, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Hallo.
0: Heb je zin in vandaag?
1: Zeker, altijd.
0: Ja, dat hoor ik ook aan je stem. Ja. Ja, en dan wel vrolijk en lachen op de vroege ochtend. Lekker hoor.
1: Ja, goed beginnen.
0: Wat staat er op de planning vandaag waar je zo'n zin in hebt?
1: Gewoon weer lekker werken. En gezellig met mijn collega's. Ah. Weekend vieren strakjes.
0: Wat zei je?
1: Weekend vieren strakjes.
0: Oh, laten we even bij je werk beginnen. Wat voor werk doe je?
1: Ik zit in de mondzorg en ik verzorg eigenlijk alle aanvragen en begrotingen voor de patiënten, voor de verzekeringen.
0: Oh.
1: Dus als iemand een prothese wil of als iemand een ongelukje heeft gehad, dan ga ik dat regelen voor ze.
0: Oh, oké. Okay. Dus jij zit niet aan de stoel met haakjes en boren in je handen? Zeg maar.
1: Nee, heb ik wel gedaan. Alleen ik heb de overstap naar kantoor gemaakt.
0: Ja, oké. Okay. Wat was de reden dat je dacht, ik wil weg van die stoel en ik wil naar kantoor?
1: Het was eigenlijk een wisseling van een baantje met een vriendinnetje, een collega van mij, die een ziek kindje had, die eigenlijk gewoon wat meer rust wilde. Dus toen hebben we eigenlijk gewisseld.
0: Oh, het is rustiger aan de stoel, zeg maar.
1: Ja, denk het wel.
0: Ja, oké, okay, interessant. Ja, en nu doe je eigenlijk waar je bij, dus bij de stoel mensen een beetje af en toe ook pijn deed, doe je ze nu eigenlijk steeds minder pijn in de portemonnee als je werk goed doet, zeg maar.
1: Ja, nou maak ze alleen maar blij, heerlijk.
0: Oh, heel goed. Nou, en dan gezellig met collega's hoorde ik al. En nog voor het weekend leuke plannen?
1: Een verjaardag en voor de rest niet zo heel veel. Lekker een beetje...
0: Lekker uitrusten.
1: Nee, lamballen, ja precies dat.
0: Lamballen? Hey, wat ga je dit weekend doen? Ik ga lekker lamballen. Heerlijk.
1: Lamballen.
0: Heel goed, Debbie. Of je gelijk hebt. Zit je ook nog in lekker naar de wekker? Als je nog niet vrolijk genoeg was, zit je ook nog in lekker naar de wekker. Welke mag het zijn voor jou? Optie 1, Kelly's Trick Me. Optie 2, Brian Adams Run To You, hoorde ik al. En nog voor het weekend leuke plannen?
1: Een verjaardag en voor de rest niet zo heel veel. Lekker een beetje...
0: Lekker uitrusten.
1: Nee, lamballen, ja precies dat.
0: Lamballen? Hey, wat ga je dit weekend doen? Ik ga lekker lamballen.

0: grappig. Ja. Jij was al, zeg maar, voor 6:30 kwam jij al in de app van 538 door met... Ja, doe maar optie 3. Doe maar optie 3.
1: Iedere keer denk ik, ach, laat ik eens een keer gewoon een appje sturen. Ja. En nou was ik er dus.
0: Ja, je was er vroeg bij en je weet het nu ook zeker. De vreemde eend is het geworden, heeft ook de meeste stemmen gehad. Is mijn laatste vraag, Debbie, de groene of de paarse badjas voor jou?
1: Nou, de paarse.
0: Helemaal goed, gaan we die je kant op sturen. En spring lekker mee, hè.
1: Ga ik doen.
0: Hey, House of Pain, Jump Around is hier bij 538.

0: House of Pain, Jump Around. De vreemde eend die lekker naar de wekker vandaag. Onder andere uitgekozen door Debbie. Het is 7:04. Goedemorgen, de ochtendshow van 538 voor vrijdagochtend. Waar je nog kans maakt op tickets voor de Formule 1. De Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix. Ja, die begint dus vandaag al in Zandvoort. Dus als je nog zoiets hebt van... ja, ik heb nog een heel leeg weekend. Ik ben nog op zoek naar te gekke weekendplannen. Luister lekker naar 538. Hoor je de raceauto voorbij tetteren? Dan bel je 0909-3000-538. Voor jouw kans om er het hele raceweekend bij te zijn. Stel je even voor, dat zou toch lekker zijn. Florentine en het nieuws zometeen. Wat zit erin?
1: Alleenstaande zijn enorm de dupe. Waarvan hoor je zo.
2: De grootste rockband van Nederland keert terug op het podium.
3: En jij staat heel dichtbij.
2: 538% direct live in Rotterdam Ahoy. Luister komende week, win.
3: En ga vrijdag 13 november met z'n tweeën naar
2: direct.
3: Check alle details op 538.nl.
4: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
1: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
0: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio, levenzonderbril.nl.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
7: Of je nou ervaring hebt of net begint, bij G4S is er altijd een functie die bij jou past. Van meldkamer tot kantoor, van ministerie tot haven. Eén jij, eindeloze mogelijkheden. Kijk op werkenbijg4s.nl.
8: Voel mij zo free.
9: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
10: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
9: Wow, dit is echt nice.
10: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
7: En waar maak jij het morgen veiliger? Kijk op werkenbijg4s.nl.
11: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000-serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?

Wow deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris make-up 1 plus 1 gratis. Dat is een deal om van te stralen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.

0: nacht weer wakker gelegen van gesnurk van jezelf of van je partner? Wij lossen het op met een behandelmethode op maat. Maak nu een afspraak voor een kosteloos consult op snurken.org. Slaap lekker!
1: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue-app.
0: Maak nu een afspraak voor een kosteloos eerste consult tegen je snurkprobleem op snurken.org.
2: Begon jouw dag met ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
5: De maaltijden van Kippie. Zoals Chinese bami met kiploempia. Lekker.
6: Kippie.
4: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
7: 538 Nieuws.
8: 7 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. In Groningen is een kleine aardbeving geweest met een kracht van bijna 3. Meestal blijft Groningen onder de 2. Het epicentrum was in het dorp Rottum. Ja, in het vroegere aardgasgebied is dat. Sinds er geen gas meer wordt gewonnen, is het aantal aardbevingen in Groningen wel gedaald. De huizenmarkt wordt steeds krapper voor alleenstaande mensen die een normaal inkomen hebben, maar geen spaargeld, erfenis of overwaarde van een ander huis. Er staat meer te koop, maar dat is bijna nooit te betalen voor deze groep. In heel Nederland staan er volgens het AD maar 1000 huizen te koop die wel betaalbaar voor ze zijn. En een prima resultaat voor Ajax in de play-offs voor Europees voetbal. Het versloeg in Zwitserland Sion met 4-2. Veel fans die waren trouwens boos. Ze konden de wedstrijd alleen voor €5 bekijken via streamingsplatform Kijk, maar dat lag er het eerste kwartier uit. FC Twente speelde ook nog en verloor thuis met 1-0 van Karabach. Gaan we naar het weer. Eerst nog droog, maar in de loop van de ochtend vanuit het noordwesten soms felle buien. Vanmiddag vooral in het binnenland. En het wordt hooguit 20 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
9: Florentien, dankjewel. Situatie op de weg 538 verkeer door Flitsmeister. Geen vertragingen, wel wat controles op snelheid gemeld. Eerst op de A12 Maarn-Ede, hectometerpaal 83.1. A28 Zwolle Amersfoort 59.4. En de A30 Ede-Barneveld 16.3. A50 Apeldoorn-Zwolle 213.3. En de A58 de laatste Vlissingen in de richting Goes op de rem bij 161.4.
10: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
11: Voor wie zijn we ook alweer?
10: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
13: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
14: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Heineken 0.0. Heerlijk, hè?
15: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor...
14: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Zomer. 538
9: Ja, goedemorgen. Vol gas richting het weekend en het begin van een nieuwe vrijdag. Dit is de ochtendshow. 7:03 en Teddy Swims is hier, Mr. Know It All.
16: Alles wat gratis is, heeft ook geen kwaliteit meer. Wordt ook veronachtzaamd. Wordt niet netjes mee omgegaan. Dus je wil wel een beetje een drempel hebben. Anders wordt het ook langzamer.
14: De 538 Ochtendshow.
9: Ochtend.

0: is
1: de 538 ochtendshow.
0: Voor vrijdagochtend 21 augustus, 7 minuten over 7. Goedemorgen. De 538 ochtendshow, lekker op weg naar het weekend en gezellig dat je erbij bent. Het is een dag waarin in ieder geval veel sport aan de hand is. Sowieso was er gisteren natuurlijk het Europese voetbal, Ajax en FC Twente die gespeeld hebben. Maar het hele komende weekend natuurlijk de Formule 1, de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix, waar je natuurlijk nog bij kunt zijn. Hoor je de raceauto voorbij scheuren op 538, dan bel je 09093000538. Voor jouw kans om er vandaag nog naartoe te gaan en het hele raceweekend erbij te zijn daar op het circuit. Dus hou die raceauto in de gaten, hoor je hem, dan bel je 09093000538. Dan was er ook nog groot nieuws in de Formule 1 gisteren. Max Verstappen heeft zijn contract bij Red Bull Racing verlengd tot 2030. Ja, ondanks de tegenvallende resultaten spreekt hij daarmee toch wel vertrouwen uit in het team. Want het gaat niet heel goed de afgelopen tijd natuurlijk. Jeroen Blekemolen reageert op dit belangrijke nieuws.
2: Het is het signaal wat Max zelf afgeeft. Natuurlijk ook naar het team dat hij er toch vertrouwen in heeft. En inderdaad, we weten niet alles wat er achter de schermen gebeurt. Maar we weten genoeg. Want als Max vertrouwen heeft in Red Bull, dat betekent dat hij genoeg weet om te denken dat hij nog wereldkampioen gaat worden. Dat gaat dit jaar niet meer gebeuren. Maar in de toekomst zie ik hem zo nog maar 1, 2, 3 titels pakken.
0: Oké, nou dat zou natuurlijk mooi zijn. Zeker voor de chauvinisten onder ons, dat we trots mogen zijn op Nederlanders. Maar ja, het is... het kan ook zijn dat hij een dusdanig bedrag in dat contract heeft gekregen dat hij zegt, ja, ik ben toch eigenlijk gestoord als ik dit niet doe. Dat ik deze paar jaar tot 2030 nog even meepak. We gaan het zien, maar het is ook een sportman, dus hij zal ook zeker voor het resultaat gaan. Wie ook voor het resultaat gaan, dat zijn de hockeymannen van Nederland. Die hebben gisteren op het WK Hockey in Amsterdam met 4-1 gewonnen van Japan. Het ging alleen wel moeizamer dan gehoopt. Tot het laatste kwart stond het nog gelijk. Japanners waren dat was een stugge ploeg om tegen te spelen. Tot grote onvrede van bondscoach Jeroen Delmee.
3: Ik was vandaag wel boos. Want ik vind gewoon dat je als sporter elke wedstrijd... je mag eigenlijk niet op energie en gedrag geklopt worden. Nou ja, dat ze gewoon even om zich heen moeten kijken waarom die mensen allemaal hier zijn. En dat je met een leeuw op je borst speelt. En dat je gewoon voor Oranje speelt. En dat je gewoon thuis moet geven. En dan duurt de teambespreking ook maar een minuut. En ik denk dat uiteindelijk met een mooi einde in Q4... dat we gewoon uiteindelijk toch nog wel een paar mooie dingen hebben laten zien.
0: Ik denk, ik ken Jeroen Delmee een beetje. Kom uit die hockeywereld. Als die boos is, nou, dan verberg je dan maar. Dat is geen gezellig moment geweest daar in die kleedkamer. Ze zijn in ieder geval wel door. Dus wat dat betreft kunnen we het lekker gaan volgen de komende tijd nog. Het WK Hockey. Ja, dit is misschien ook wel leuk. Ja, je hebt vast wel dingen die je weet van jezelf. Of die, gewoon dingen over jezelf. Maar die je nou eigenlijk niet deelt met anderen.
4: Er zijn maar weinig mensen die hun salaris inderdaad...
5: Precies. Ik denk dat een van de grootst bewaarde geheimen is van... Ja, dat denk ik serieus. Ja.
6: Van de hele rijke mensen misschien.
5: Nee, maar ik denk op elke werkvloer dat niemand zijn salaris deelt.
0: Je loopt daar niet mee te koop.
6: Nee, maar dat vind ik wat anders.
5: Je wil ook niet... je wil niet het gevoel dat je minder verdient dan degene die naast je zit die hetzelfde werk doet. Zou je ook niet leuk vinden. Maar nee. Je wil ook niet... duidelijk maken dat jij meer krijgt dan de ander. Snap je? Ik denk dat een van de grootste bewaarde geheimen is, hoor. Ja?
4: Ik kwam achter een collega die hetzelfde werk deed als ik. Die kreeg meer geld dan ik.
5: Ja, dat klopt. Vond je dat onterecht?

0: de 538 ochtendshow voor deze vrijdagochtend. Gezellig dat je er alweer lekker bij bent en lekker op weg naar het weekend.
1: Heerlijk, hè?
0: Ach, heerlijk inderdaad. Ja, misschien is dit herkenbaar voor je, dat je op WhatsApp iets wilt typen naar iemand, hè? Maar dat je eventjes niet oplet en dat je dan opeens een gigantische fout maakt. Dat je gewoon iets stuurt wat helemaal niet de bedoeling is, of je stuurt het naar de verkeerde, dat kan natuurlijk ook. Even een rondje bellen, Dennis aan de telefoon.
2: Goedemorgen.
3: Jij had ooit zo'n klassieke WhatsApp-fout?
2: Ja, ik denk dat bijna iedereen dit wel herkent. Dat je inderdaad het bericht naar de verkeerde WhatsApp-groep gooit. En dan hebben wij nu met een paar vrienden zo'n foute WhatsApp-groep waar alleen maar foute dingen ingestuurd worden.
3: Ja, oh, heerlijk. Kun je eens toevoegen?
2: En dat je even denkt, oh, ik krijg een paar filmpjes binnen, weet je, ik stuur ze gelijk even door. En dat je het dan in de buurt hebt zitten met 60 à 70 mensen erin. En, maar dan kom je niet meteen achter, want ja, je stuurt het door in de auto, je gooit het aan de kant. En na een tijdje dan krijg je berichten, dit is niet de bedoeling, hè, geloof ik. En dat je kijkt en denk je, oh shit. Dan moet je daarna naar huis toe en elke buurman schaam je helemaal rot natuurlijk.
3: Ja, dat snap ik, ja. Dat is een fijn pijnlijke. Dennis, dankjewel. Ja. We gaan nog even naar Randy. Randy, goedemorgen. Randy? Hallo?
4: Reinier.
3: Oh, Reinier. Ja, nee, dan snap ik wel dat je niet meer Randy laat. Reinier, goedemorgen.
4: Hallo.
3: Autocorrect heeft het aangepast.
4: Ik had wel de juiste persoon geappt, maar als je in WhatsApp schrijft hoe gaat het met je kanjer, dan maakt hij er hoe gaat het met je kanker.
5: Ja.
4: Oh, dus diegene schrok zich helemaal de pleuris.
3: Dat snap ik, ja.
5: Oh, dat nog.
3: Ja, dat is...
5: ja, dat is een lullige...
3: Ik snap die ook niet zo goed, waarom die altijd wordt aangepast. Maar dat is herkenbaar dit jaar, inderdaad. Reinier, dankjewel. We gaan even naar Renske. Ja. Renske, goedemorgen.
6: Goedemorgen, met Renske.
3: Heb je ook zo'n klassieke WhatsApp-fout?
6: Ja, ik heb ooit het NK jachtpaden gereden.
3: Oh.
6: En maar het was heel lullig, want op dat kampioenschap was een rekenfoutje gemaakt, waardoor ik als tweede geplaatst was. Maar een dag later bleek ik kampioen te zijn.
3: Ja.
6: En de vriendinnen van mij vonden dat nogal vervelend voor mij. En die bedachten, we gaan een surprise party voor Renske organiseren.
3: Yeah.
6: En zo werd ik naar de manege gelokt als zijnde, er is een vergadering en daar moet je zijn. En, maar toen op de dag zelf kreeg ik een berichtje van een van die meiden. Moet jij ook naar die surprise party van Renske? Dat had ik dus naar de verkeerde gestuurd.
5: Classic. Heerlijk.
3: Oeh, die is vrij pijnlijk, ja.
6: Ja, die was pijnlijk.
3: Toen wist jij al wat er je te wachten stond.
6: Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik een klein vermoeden had, want het was allemaal te vaag. Maar nou ja, op dat moment werd het perfect.
3: Ik snap
7: maar
3: het.
7: Moed klinkt niet alsof ze er zin in had. Moet jij ook naar die?
6: Nou ja, ik denk dat ze er wel zin in had, want ze kwam wel, maar...
3: Nou, leuk. Renske, dankjewel. En nog even snel naar Bas. Bas, goedemorgen.
8: Ja, goedemorgen, met Bas.
3: Ook zo'n fout in WhatsApp?
8: Ja, dat was een hele toffe, zeg maar. Tijdens mijn taxiperiode. Dat heb ik er voor een poosje bij gedaan, van het bijbaantje.
3: Ja.
8: En daar had ik een leuk meisje overgehouden, zeg maar, stiekem.
3: Ja.
8: En toen ik klaar was met mijn dienst, toen stuurde ik van... Yo, ga maar liggen, ik kom zo. Alleen dat stuurde ik naar mijn vader in plaats van naar haar.
3: Yo, ik kom zo. Ga maar liggen, ik kom zo. Ja, oké.
8: Ja, dat is zo'n standaard zinnetje wat je dan naar een meisje stuurt. Weet je, ik ben klaar met mijn dienst, ik heb er even zin in. Alleen dan moet je natuurlijk niet naar je pa sturen.
3: Nee, en hoe reageerde je vader erop?
8: Nou ja, dat was in de nacht, rond een uur of vier 's nachts was ik klaar met mijn dienst. Ja, dat doe je natuurlijk niet als je naar huis toe gaat om te slapen.
3: Nee.
8: Dus mijn vader had ook zoiets van, nou wie ga je heen, weet je wel?
3: Ja, die had wel in de gaten dat zo'n lief, zo snel.
5: Yo, ga maar liggen, kom zo.
8: Dat is een eentje om niet meer te vergeten.
3: Ik zet hem bij de favorieten.

0: Calvin Harris en Satisfy bij 538. Goedemorgen, 3 minuten voor 7:30. Dit is de ochtendshow voor vrijdagochtend, waar je kans maakt op tickets voor de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix. En makkelijk ook trouwens, hoor je de raceauto voorbij scheuren op 538, dan bel je 0909-3000-538 voor jouw kans om er het hele raceweekend bij te zijn. Dat zou toch lekker zijn? Binnen nu en 20, 25 minuten hoor je die raceauto. Dus zet alvast even de telefoonnummer in je telefoon, 0909-3000-538, en hoor je die raceauto. Dan bel je. En wie weet ben je er dan wel bij. Beller 538 moet je worden. Florentine en het nieuws zometeen. Wat zit erin?
1: Daadwerkelijk in een zelfrijdende taxi stappen. Dat kan nu. Waar precies? Hoor je zo.
2: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
3: Met deze week in de bonus. Alle cabine lang lekker liter pakken. Tweede gratis.
2: Hoei.
3: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling. Ook tweede gratis.
2: Lekker hoor.
3: En alle Ariel. Ook tweede gratis.
2: Zo hé.
3: De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Yes. Hamster.
4: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
7: De maaltijden van Kippie. Zoals de tortilla rol. Lekker, Kippie.
6: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
8: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
9: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op coredate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
9: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Ja, dat hoor je goed. Win je 1 miljoen? Dan krijg je 1 miljoen. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: je hebt een cadeaubon. Maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: 30 augustus start de week tegen kanker.
3: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
4: Jij waarschijnlijk ook.
5: Iemand die je dierbaar is.
6: Of was.
7: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
6: En de beste zorg.
7: Voor wie geef jij?
8: Doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
11: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
12: Doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
14: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Edna koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
17: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: Juiste potje. Open nu een rekening op buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Goedemorgen, het is eerst nog droog. In de loop van de ochtend komen er vanuit het noordwesten felle buien voor. Vanmiddag is het vooral in het binnenland hommeles met regen. Het is maximaal 20 graden vandaag. Situatie op de weg 538 verkeer door Flitsmeister. Geen vertragingen, wel wat controles op snelheid gemeld. Eerst op de A7, Drachten Groningen, hectometerpaal 167,8. A28 Zwolle Amersfoort 59,4. En de A30 Ede Barneveld 16,2. A50 Apeldoorn Zwolle 213,2. En de A58 Vlissingen Goes 161,4. Laatste van nu A67 Eindhoven in de richting van de Belgische grens op de rem bij 18,0. 4 minuten over 7:30, Florentien en de hoofdpunten van het nieuws.
2: Een huis kopen in je eentje zonder extra geld is bijna onmogelijk geworden. Dat meldt het AD. Er zijn wel meer huizen te koop, maar allemaal duurdere. Het betaalbare aanbod voor iemand met een modaal inkomen is verder afgenomen. In Amerika is Nancy Kissinger overleden. De vrouw van oud-minister Henry Kissinger van Buitenlandse Zaken. Ze was ook expert op het gebied van buitenlands beleid en hielp haar man ook. Nancy was 92 jaar. En een primeur in Kroatië, want wie daar een taxi boekt kan vanaf deze week terechtkomen in een zelfrijdende taxi. Het is eigenlijk het eerste land in Europa waar ze nu echt mensen van plek A naar plek B mogen vervoeren. Tot zover de hoofdpunten.
3: 538, de 538 ochtendshow.
1: Met binnen nu een 10 minuten jouw kans op weekendtickets voor de Formule 1.

0: Alan Walker en Faded. 11:05. Goedemorgen, dit is 538.
1: De allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.
0: In Zandvoort staat op het punt van beginnen. Vandaag begint het raceweekend. Het hele komende weekend racegeweld op het circuit in Zandvoort. En het leuke is, je kunt er nog naartoe. Mocht je nog op zoek zijn naar leuke weekendplannen. 538 stuurt je er vandaag nog naartoe. Hoor je de raceauto voorbij scheuren op 538, dan bel je 0909-3000-538. Voor jouw kans om er het hele komende raceweekend bij te zijn daar op Zandvoort. En het leuke, een extraatje ook nog in de ochtendshow deze week. Win jij die weekendtickets, plak je ook twee plekken op de rijdende bar van Heineken 0.0. Dat is echt te gek. Dan ga je dus in een Heineken 0.0 bar een rondje rijden over het circuit. Nou, dichter bij dat asfalt ga je niet komen. Dus ook dat daar nog een extra reden om te bellen. Mocht je er naartoe willen het komende weekend. Let op het geluid dus van de raceauto en word beller 538. En ben je die beller 538, ga je er dus het hele raceweekend naartoe. Oh, en goed nieuws even, tussen jou en mij. Die raceauto is er al binnen nu en 3,5 minuten. Dus

0: Dutch Grand Prix. In Zandvoort staat op het punt van beginnen. Het hele raceweekend gaat er geraced worden op Zandvoort. En je kunt er nog naartoe. 538 stuurt je die kant op. Hoor je de raceauto vandaag nog op 538? Dan bel je 0909-30538 voor jouw kans om er het hele weekend nog bij te zijn. Die raceauto kwam net voorbij. Betekent dat we op zoek zijn naar beller 538 en John aan de telefoon. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, John. Formule 1-fan?
1: Ja, absoluut.
0: Absoluut. Oké. En ben je er wel eens geweest dan op het circuit? Want we hebben natuurlijk al een aantal jaargangen racen op Zandvoort. Formule 1, Heineken Dutch Grand Prix achter de kiezen. Ben je er al een keer geweest?
1: Ik ben helaas nog nooit geweest. Oh. Ik ben op Zandvoort nooit op het circuit.
0: Oké. Ja. Ja, ik ben ook wel... Ja, oké. Nou ja, goed. Dan zou het toch leuk zijn als Formule 1-fan... dat je die final lap de allerlaatste keer dat je er gewoon bij bent, hè?
1: Ja, absoluut.
0: Grote vraag is, ben jij beller 538, John?
1: Daar ben ik ook benieuwd naar.
0: Je bent beller 538!
1: Ah, dankjewel!
0: Lekker! Wat hoor ik daar nou op de achtergrond?
1: Ja, yes!
0: Huh? Ik hoorde een soort gejuich op de achtergrond.
1: Ja, tuurlijk!
0: Oh, heel goed. Hey, John, gefeliciteerd, man. Je wint twee weekendtickets voor de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix. En ook nog als extraatje in de ochtendshow. Twee plekken op de rijdende bar van Heineken 0.0. Je gaat een rondje rijden over het circuit, John.
1: Hartstikke leuk, dankjewel.
0: Ik wens je veel plezier het komende weekend.
1: Dankjewel.
2: Hey, ik ben Roxy Dekker. Jouw hits, jouw 5.

0: te zijn.
1: Roxy Dekker en Loser bij 538. 4 minuten voor 8. Goedemorgen, dit is de ochtendshow voor vrijdagochtend, waar je volop kans maakt nog op tickets voor de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix. Ja, John die won net tickets, weekendtickets, om er het hele komende weekend naartoe te gaan op Zandvoort. En het leuke is, vandaag nog bij 538, volop kans dus om erbij te zijn. Hoor je de raceauto voorbij scheuren op 538, dan bel je 0909-3000-538 voor jouw kans om er alsnog bij te zijn. Dus lekker luisteren en hoor je die raceauto voorbij tetteren. Bel hem maar 0909-3000-538. Florentine en het nieuws zometeen, wat zit erin?
2: Een aardbeving in Groningen.
3: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
4: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
6: Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
7: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
8: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness.
9: Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
7: Ja, werkt wel.
9: Social deal, deals die je niet mag missen.
10: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
9: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
11: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten... de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
12: Voor wie zijn we ook alweer?
11: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
11: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
14: Get ready for the OG.
15: All y'all bitches wanna look like me.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
16: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
17: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
18: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
19: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
20: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 31 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
19: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
21: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal 1 euro. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
22: Altijd onderweg en weinig tijd?
0: Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
12: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
22: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
12: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
23: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken. Voor mezelf en mijn gezin.
24: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
25: 538 Nieuws.
26: 8 uur.
27: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. In het vroegere aardgasgebied in Groningen is een aardbeving geweest. En die was iets zwaarder dan normaal, bijna kracht 3. Mensen schrokken wakker omdat hun huis trilde of kraakte, meldt RTV Noord. Kwamen meldingen uit Middelstum, Uithuizen en Zandeweer. In Australië wordt een man beschuldigd van spionage. Hij was in Oekraïne in het leger gegaan en zou informatie hebben doorgespeeld aan de Russen. Het is niet duidelijk of dat ook echt gelukt is. Het is een Australiër van Russische komaf. Hij staat binnenkort voor de rechter en riskeert een gevangenisstraf van 20 jaar. En het Rijk betaalt niet mee aan de aanleg van een nieuwe tramlijn ten zuiden van Utrecht. De gemeente vindt die lijn noodzakelijk voordat in de polder met de bouw van de woonwijk Rijnenburg kan worden begonnen, omdat anders iedereen de auto pakt. Maar volgens minister Karremans is er nu gewoon geen geld voor. Dat meldt RTV Utrecht. Gaan we naar het weer. Eerst nog droog, maar in de loop van de ochtend vanuit het noordwesten soms felle buien. Vanmiddag vooral in het binnenland. Het wordt hooguit 20 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
1: Florentien, dankjewel. Situatie op de weg dan 538. Verkeer door Flitsmeister. Geen vertragingen. Wel wat controles op snelheid gemeld. Even oppassen op de A7 Drachten Groningen. Hectometerpaal 168.2. A12 Maarn Ede 83.2. En de A15 Del Gorkum 103.5. A30 Ede Barneveld 16.3. En de A31 Harlingen Leeuwarden 32.1. A50 Apeldoorn Zwolle 213.2, A58 Vlissingen Goes 161.4 en de A67 laatste Eindhoven in de richting van de Belgische grens. Op de rem bij 18.0.
28: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
29: Voor wie zijn we het van weer?
28: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
30: Nee, hè.
31: Dag, buurvrouw. Sleutels vergeten?
30: Ja, weer eens.
31: Nou, proef jij even?
30: Oh ja?
31: Ik heb net koffie gezet.
30: Lekker.
31: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
32: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
28: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
33: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laadt hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laadt hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
34: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus, doe het lekker zelf.
35: Dat zeg ik.
33: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB Brandstof, dat is pas handig.
36: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Heineken 0.0. Heerlijk, hè?
37: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor...
36: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Zomer op
1: je radio. Goedemorgen.
36: De 538-ochtendshow.
1: Oh, lekker vrijdagochtend op weg naar het weekend. Dit is de 538-ochtendshow. Welkom, welkom. Eagle Eye Cherry, Save Tonight is hier.
2: Goedemorgen vrienden, voelen jullie die weekend vibe al? Let's go, DJ start the beat.
3: Dit zijn je vrienden in de ochtend.

0: Eagle, Eye Cherry en Save the Night.
1: Dit is
2: de 538 Ochtendshow.
0: Geen woord aan gelogen. En het is ook 10 minuten over 8. Ook daar is geen woord aan gelogen. En waar ook geen woord aan gelogen is, is dat het ontzettend gezellig is dat je er lekker bij bent alweer op deze vroege vrijdagochtend. De 538 Ochtendshow op deze vrijdagochtend op weg naar het weekend. Lekker. Even een duik in de actualiteit. FC Twente heeft gisteravond met 1-0 verloren van het Azerbeidzjaanse Karabach. En daardoor wachten de Tuckers volgende week een flinke uitdaging als ze in de Conference League, ja, als ze die groepsfase willen bereiken. Ze moeten dan dus naar Azerbeidzjan toe. Dat wordt een behoorlijke opgave. Trainer John van der Brom reageerde gisteren na afloop.
3: In mijn optiek waren er te veel spelers onder hun niveau. En dan krijg je het dus heel lastig en heel moeilijk tegen nogmaals een hele goede ploeg als Karabach. En dat geeft mij ook weer moed richting volgende week. Omdat ik denk dat wij zoveel beter kunnen als dat wij vanavond hebben laten zien. En als we daartoe in staat zijn in een uitwedstrijd. En dat wordt niet makkelijk, laten we dat voorop stellen. Maar ja, daar kun je altijd, of daar moet je altijd in blijven geloven.
0: Ja, aan de bak dus voor FC Twente, die het ietsje makkelijker hebben. De ploeg uit Amsterdam, Ajax, won gisteren met 4-2 van het Zwitserse Sion. Dan in de oranje zomer ging het gisteravond over hoe we de straat veiliger kunnen maken voor vrouwen. Raymond Mens kwam met een goed bedoeld idee, maar dat zorgde vooral ook voor een lachende reactie aan tafel.
4: Volgens mij is bewustwording dat je inderdaad als je een vrouw ziet lopen, ook als man denkt van ik ga vragen of ik er misschien bij kan lopen. Juist, hè, van is het oké, want het is hier donker.
5: Dat klinkt heel veilig.
6: Ik ben van
5: TV,
6: mag ik naast u lopen?
5: Hallo,
7: ik zou het niet doen.
8: Jullie maken mij weer belachelijk. Maar er zijn
5: hij bedoelt het goed.
8: Ja, als je een vrouw... Ik word hier al de hele week belachelijk gemaakt. Het irriteert me.
0: Ja, nou, ik weet ook heel eerlijk gezegd niet of het nou zo'n goed idee is om wat te zeggen. Zal ik er even bij gaan lopen? Nou, dan creëer je eerder argwaan dan veiligheid. Maar goed, ja, het is sowieso goed om die bewustwording te hebben. Dat mogen duidelijk zijn. Misschien heb je dit in je vriendengroep of wel bij je collega's op je werk. Er is altijd iemand in een gezelschap die er eigenlijk voor zorgt dat het gezellig is. En dat, vooral dat iedereen blij is.
9: Wie van ons vier is hier de happiness manager?
7: De happiness manager, Florentine.
10: Ja, Florentine is happiness manager. Ja. Sowieso. Ja.
7: Straalt ze uit, ja. Je ziet dat. Dus een soort, hoe noem je dat? Areol?
10: Areol.
11: Is toch zo? Ja, je kan het ontkennen.
7: Nee, doe je toch niet.
9: Maar jij hebt ook bijvoorbeeld, als jij lacht, dan lachen jouw ogen mee.
11: Is dat zo?
9: Ja, 100%.
11: Nou, dat zie ik als een compliment, dankjewel.
9: Dat moet
11: je
9: ook, ja, zeker.
10: Dat is ook een compliment, heel
9: aardig. Ja, 100%.
10: Maar dat wil je dus eigenlijk zeggen dat als wij lachen, dat onze ogen niet meedoen. Dat is een beetje...
7: Bij ons gaan ze niet twinkelen.
9: Florentine heeft een twinkel in de
11: ogen. Maar ik moet ook vaak lachen, vanwege jullie.
10: Maar is dat een twinkeling of is het staar? Een van de twinkelingen.

0: even over tijdens de muziek. Niels, die heeft iets dat hem opviel in zijn auto.
1: Ik zat in mijn auto, die kan... mijn auto kan tot 260 kilometer.
0: Ja.
1: Oh. Toen dacht ik eigenlijk, waarom?
2: Nou ja, ja
0: dat kan.
1: Ja. Wat is het eigenlijk voor... maakt de auto ook duurder, denk ik.
2: Dat weet ik niet.
1: Ik denk, als jij maar een auto hebt... Kijk, je kan nergens harder dan 140 of zo. Ja, s'nachts een
0: in
1: keer.
0: In Duitsland kun je zo hard als je wil.
1: Ook op heel veel
2: zo
1: stukken.
2: Zo hard als je wil? In Duitsland mag je zo hard als je wil.
0: Is dat nog steeds zo?
1: Ja,
0: dat
1: is wel.
2: Maar is 260, is dat nog verantwoord voor iemand die...
1: Ik vind van niet kan dat prima.
2: Ja?
0: Ja, ik heb ooit een rij... Toen ik mijn auto kocht, kreeg ik er een rijtraining bij. En toen ben ik met een instructeur naar Duitsland gereden op de snelweg.
1: Geen... Fiat Duplo.
0: Nee, dat was geen Fiat Duplo, nee. Dat is geen Fiat Duplo. Maar die heeft mij toen...
2: En ook geen polo.
0: Het is wel goed dat je weet wat je auto kan. En we gaan nu een stuk opzoeken waar...
1: Maar het is eigenlijk... Wat
0: veilig is om zo...
1: Want we hebben heel veel discussies over te hard rijden, weet ik veel. Het is eigenlijk nog heel raar dat dus de auto-industrie... geeft jou dus gewoon de ruimte om...
2: 260
1: rijden. Om 260 te rijden.
0: Ze hebben nu bij Volvo. Alle nieuwe Volvo's die worden verkocht... die zijn begrensd op 180 km per uur. Ongeacht wat de motor kan.
1: Heb je ook helemaal niks aan?
0: Nou ja.
2: Want je mag nergens 180.
0: Nou ja, in Duitsland mag je dus 180.
1: In Zweden,
0: je mag 180 in Duitsland. Er is helemaal niks aan.
1: Maar in Zweden bijvoorbeeld, waar de Volvo vandaan komt... voor mij mag je daar niet harder dan 80 of 90.
0: Maar kijk, er zijn ook mensen die met die auto in het buitenland komen.
1: En wie?
0: Nou ja, ik kom regelmatig in Duitsland. Ja. En dan is het wel lekker dat die auto dat kan.
1: Ach joh, het is toch onzin dat je auto... Ik denk namelijk als de auto...
0: Maar je hoeft het niet te doen, hè?
2: Nee, maar Tim, luister. Ja. Waarom rij je 180?
0: Soms is het wel lekker om zo snel te rijden.
2: Ja. Het is onverantwoord.
0: Nou ja, dat vind jij.
3: Maar dat geeft gewoon een kick. Dat snap je toch wel, Rick? Mannen vinden het leuk om een kick ergens van te krijgen. Waarom gaan mensen skiën? Is ook gevaarlijk. Maar het is wel leuk. Het is leuk, die snelheid.
1: Ja, dat vind ik een andere...
0: We gaan even naar Anja. Anja, goedemorgen.
1: Oh.
4: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
4: Hi, ik wil even reageren op het hardrijden.
0: Ja.
4: Wat volgens Rick onverantwoord zou zijn, maar dat is flauwkul.
0: Oh.
4: Op het moment dat je een auto hebt met minder pk's, trek je ook veel minder op. Dus je gaat eigenlijk uit een soort slak.
0: Ja.
4: En op het moment dat je in Duitsland rijdt, ik ben er geboren en getogen.
0: Oh, dat hoor je niet te nemen.
2: Ja, maar wat wil je tegen
4: dan zie je gewoon... Dan zie je gewoon dat de mensen ook op de snelweg hard rijden in het lespakket hebben.
0: Maar je wordt daar echt op getraind dus?
4: Je wordt er op getraind. S'nachts rijden, provinciale wegen, snelweg.
1: Maar eigenlijk zeg
4: je
1: dus...
4: En dan rij je ook heel anders. Als ik in Duitsland naar familie ga...
0: Ja.
4: Ja, dan tik ik ook de 200 aan.
0: Zo,
1: Anja.
0: Lekker man. Ik vind je gevaarlijk.
4: Dan is het heel normaal dat je even gaat seinen en iedereen gaat keurig naar rechts. Ja. Omdat in Duitsland iedereen weet, als je gaat seinen is het niet asociaal.
0: Nee.
4: Maar is het gewoon om aan te geven, hey, hou daar voor me, ik ben sneller.
0: Ja, het is maar ik moet ook zeggen, ze gaan daar best goed mee om in Duitsland.
2: Ja, ja.
1: Maar we hebben dus auto's die kunnen 260 alleen voor Duitsland. Dat is uiteindelijk bottom line.
0: Want jouw auto komt uit Duitsland, dus ik snap wel dat hij dat kan.
2: En daarbij Italië ook 280 rijden.
0: Ja, maar ik bedoel, je hebt toch ook een tv met weet ik veel, 900 kanalen, die gebruik je toch ook niet allemaal? Dat is toch een beetje hetzelfde. Je hoeft die 260 niet aan te tikken.
1: Maar Anja, jij zegt zijne, dan ben je sneller.
4: Ja, nou ja, op het moment dat ik in een Duzebo rij met 45 pk, dan trek ik ook een Duzebo op. Hoor, op het moment dat ik in mijn X5 rij, dan trek ik net iets harder op.
1: Lekker man.
0: Anja is een snelheidsduiveltje, die houdt er wel van.
1: Ganz snel over die autobaan, hè. Supergeil.
0: Anja, dankjewel, mooie nieuws.
1: Grüß Gott.
0: Nou, die hoort van Anja, want in Duitsland kan het gewoon.
2: Er zijn ook nog maar 100 Duitsers.
0: Ja, dat heb ik.

0: Gaza en Magnetic bij 538. Goedemorgen, het is 4 minuten voor 8:30. Dit is de ochtendshow van 538. Op weg naar het weekend, vrijdagochtend. En Florentien met het nieuws zometeen. Wat zit erin?
1: Trump is slecht en onbetrouwbaar. Wie dat zegt, hoor je zo.
2: Zo klinkt Zandvoort na de zomer. Maar komend weekend
3: gaan nog één keer alle remmen los.

0: Check 538.nl.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
0: De Formula One Heineken Dutch Grand Prix 2026. Geniet van de eerste bocht tot het laatste rondje. Met de verfrissende smaak van Heineken 0.0. Samen proosten we op het laatste rondje. Heineken 0.0. Heerlijk, hè?
1: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis. 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
6: Of je nou ervaring hebt of net begint, bij G4S is er altijd een functie die bij jou past. Van objectbeveiliging tot hospitality, van meldkamer tot mobiele surveillance. Eén jij, eindeloze mogelijkheden. Kijk op werkenbijg4s.nl.
7: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op! Karwei, maak het mooier!
6: En waar maak jij het morgen veiliger? Kijk op werkenbijg4s.nl.
8: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
9: Rustig, adem in,
8: ja, maar misschien
9: uit.
8: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
9: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: Wie was je aan de beurt?
11: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
10: Hit it!

0: Speelbewust 18 plus.
1: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
2: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
3: Volg de frisse neushaler in jou, langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker, tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 3 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.
2: Nu bij Otrium. 10% extra korting op al onze merken zoals Scotch & Soda en Guess.
4: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
7: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
8: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,49.

alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag. Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss

0: Chris?
1: Ja?
0: Hoef jij niet te werken vandaag?
1: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
0: Dus, heb je nu...
1: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
0: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Goedemorgen, in het noordwesten en westen regent het vanmorgen. Later op de dag trekken die buien naar het oosten met ook kans op onweer. Vanmiddag klaart het op, steeds meer zon, 19 tot 21 graden is het vandaag. 538 verkeer door Flitsmeister dan, geen vertragingen, wel wat controles op snelheid gemeld. Eerst op de A1, Deventer-Hengelo, hectometerpaal 120.0. A12, Maarn-Ede, 83.1 en de A15, Rotterdam-Gorkum, 88.2. A27, Almere-Hilversum, 112.5. Verder op de A27, Gorkum-Breda, 33.5. A30, Ede-Barneveld, 16.2. En de A50, Apeldoorn-Zwolle, 213.2. A58, Vlissingen-Goes, 161.4. En de A67, de laatste, Eindhoven in de richting van de Belgische grens op de rem bij 18.0. 3 minuten over 8:30, Florentien en de hoofdpunten van het nieuws.
3: In de Amerikaanse staat Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Niemand heeft het overleefd. Het vliegtuig was op weg naar een militair vliegveld. De oorzaak van de crash is niet bekend. En er is weer een aardbeving geweest in het Groningse aardgasgebied. Mensen werden wakker van een knal en huizen kraakten en schudden secondenlang. Het epicentrum lag in het dorp Zandeweer. President Trump is een slecht en onbetrouwbaar iemand. Dat zegt de premier van de Canadese provincie Manitoba. Aanleiding zijn onderhandelingen over lagere importtarieven. In ruil moeten Canadese provincies weer Amerikaanse alcohol toestaan. Maar je kunt geen goede deal sluiten met een slecht persoon, dat zei de premier. Tot zover de hoofdpunten.

Michael Jackson, Wanna Be Starting Something. Radio 538 en de ochtendshow van vrijdagochtend. 10 minuten over 8:30. En Avicii zometeen naar Alex Warren. How did you know? Het was mijn werk. I was

0: Master of Melody, Avicii en Levels bij 538. 8:15. Goedemorgen, de ochtendshow voor vrijdagochtend op weg naar een raceweekend. Het Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix weekend, waar je natuurlijk nog naartoe kan. Door te luisteren naar 538 hoor je de raceauto voorbij scheuren. Dan bel je 0909-3000 538 voor jouw kans om erbij te zijn. Ja, dit is wel leuk. We hadden het er even over. Maar misschien heb jij wel mensen om je heen die ontzettend oud zijn. Je oma misschien wel. Misschien wel een oude buurman. Leuk om eens over na te denken over je, voor jezelf. Wel, hele oude mensen.
1: Ik vind dat toch grappig. Want ken jij iemand van 100 jaar of ouder?
2: Nee, helemaal niemand.
1: Rick?
3: Nee.
1: Florentien?
4: Nee, ook
1: nee, ik ook helemaal niemand.
2: Oh, ik dacht dat je ging zeggen Florentien.
1: Nee. Stop met die flauwe grappen.
2: Nou, weet je wel, iemand heeft hier een foto van Rick gestuurd. Die is verouderd. Maar ik zie geen verschil.
1: Jawel.
2: Nee, grapje. Maar Rick, ze hebben Rick
1: 100 jaar ouder gemaakt.
2: Nou, het is toch 100? Maar zo kom jij eruit te zien, Rick.
1: Je wangen hangen wat.
2: Ja, dat is eigenlijk het enige.
1: Het zit gek in je wangen.
4: Eigenlijk ben je erop vooruit gegaan, zie ik.
1: Wel, nee, man.
4: Nou, dat is niet heel erg. Je wordt mooi, hè?
2: Ik wou zeggen, als je zo oud wordt... Dan
1: ik vind sowieso, Rick, geen oud uiterlijk hebben.
2: Nee, dat ben ik met je eens.
1: Nee, totaal niet.
2: Nee, ik ken...
1: Zeker als je...
5: Ik vind mezelf als ik...
1: Je bent gestopt met haar verven.
5: Ja, dat... Ja,
4: dat wil je eigenlijk wel weer doen.
1: Ja, dat dacht ik ook.
5: Ik ga het weer verven, denk ik.
1: Ja.
2: Maar je ziet wel altijd dat het gebeurt.
5: Ja, nou ja, maakt
1: dat
5: het
1: maakt
5: niet
1: er
5: uit.
1: Niet uit. Maar
2: oranje staat je gewoon niet. We gaan even naar Björn. Of Björn is het. Björn, goedemorgen.
6: Hey, goedemorgen, Björn.
2: Björn, goedemorgen. Jij hebt iemand in de omgeving die redelijk op leeftijd is.
6: Ja, klopt. Mijn oma die is 101 jaar.
2: Zo.
6: En op zich nog redelijk pinter en fit.
2: Ja.
6: Kijk, je merkt natuurlijk wel dat ze al wat ouder is, dus het gaat niet allemaal meer vanzelf. Ze woont in een bejaardenhuis, maar je merkt nog wel echt dat ze vreugde haalt uit het leven. Hè? De activiteiten in een bejaardenhuis, de mensen die nog langskomen, kinderen, kleinkinderen, noem het allemaal op, achterkleinkinderen natuurlijk ook.
2: Maar kan je gewoon je kunt gewoon een normaal gesprek met haar voeren nog?
6: Ja, zeker weten.
2: Dus
6: zeg, hoor. Ja, kijk, ze vraagt af en toe natuurlijk wel eens van, joh, wie ben jij ook alweer? En dan denk je wel eens bij je eigen van, ja, is het nou beginnen een dementie of is het echt puur de leeftijd?
2: Ja.
6: Dat kan je niet echt achterhalen, zeg maar. Hè. Dat weet je gewoon niet. Maar ja, ze woont zeg maar echt nog wel zelfstandig.
1: Maar heb jij het idee dat ze nog geniet van het leven?
6: Ja, zeker weten.
1: Ja, dat is tof, toch?
2: Ja, dat is fijn. Dat is...
6: Ja. Kijk, er zitten natuurlijk ook heel veel nadelen aan zo oud worden, hè? Buiten het lichamelijke. Net werd het ook al een keertje genoemd. Je gaat natuurlijk ook mensen om je heen verliezen. Hè? Ze komt van oudste, was het een groot gezin. Ja, die vallen allemaal weg, haar broers en zussen.
2: Ja.
6: Vorig jaar is ook mijn moeder overleden, dus haar dochter. Ja, dat zijn allemaal dingen, dat gaat je niet in de koude kleren zitten.
2: Nee, dat maak je dan om, hè?
6: Dat is denk ik een heel groot nadeel van ouder worden. Dus, ja. Of dat je het nou echt moet willen, dat vraag ik me.
2: Daar kun je over twijfelen. Maar goed, 101 in redelijk goede gezondheid dus, jouw oma. Dat is fijn om te horen. Dankjewel, Björn. Wij gaan naar Anouk. Anouk, goedemorgen.
7: Ja, goedemorgen.
2: Heb jij ook iemand in de omgeving van een respectabele leeftijd? Bijna 100 of ouder?
7: Ja, nou, mijn buurman die is 99 geworden. Hij is ondertussen helaas overleden.
2: Ach, net de 100 die daar getikt.
7: Nee, maar dat vond hij ook helemaal niet erg, want hij zei, dan komt de burgemeester en die is de vorige 99 keer ook niet geweest.
1: Heerlijk.
7: Daar had hij helemaal geen zin in.
1: Wat goed.
2: Wat een fantastisch argument om daar niet op te zitten te wachten. Anouk, dankjewel. We gaan even naar Ricardo. Ricardo, goedemorgen.
8: Goedemorgen, met Ricardo.
2: Hey, dag Ricardo. Heb jij iemand in de omgeving van die leeftijd, 100 of ouder, of bijna 100?
8: Nee, jazeker. De tante van mijn schoonmoeder, die is 99, die wordt in het voorjaar 100.
2: Ja.
8: En die drinkt nog elke dag 2 rode wijntjes, omdat ze daar gewoon de plezier uit hebben. En omdat de dokter zegt, dat moet je vooral blijven doen.
2: Ja.
8: En die spreekt ook over de schoonzoon van 85. Ja,
1: die accepteert ze nog steeds niet.
8: Hij wordt toch wel oud. Hij gaat nu wel anders mankeren. Terwijl ik samen met haar dansend achter de rollator gestaan heb een paar weken.
2: Maar die genieten wel van het leven dus.
8: Ja, die woont nog in een aanleunwoning. Ook nog. Zelfstandig. En,
1: oh, wat goed.
8: Die is hartstikke pinter. Van alles kun je met erover praten. En af en toe dat doet ze ook nog eventjes de thuiszorg shockeren door gewoon eventjes haar been in de lucht te gooien. Dat is echt
2: heel
8: fantastisch.
2: Heel grappig.
8: Je weet niet wat je meemaakt. Als ik zo 100 mag worden, nou, dan wil ik het wel heel graag.
2: Oh, ja, dat is wel echt.
8: Ja, zeker weten. Ja. Zo pinter, zo scherp en vitaal. Het zal wel een unicum zijn, maar dat is wel iets heel moois om te zien.
2: Top.
8: Echt, helemaal fijn.
2: Bemoedigende woorden dit, met name die twee wijntjes per dag. Dat is,
8: En dan was ik daar precies en zegt ze, ja, ga je er nog één inschenken? Want ik heb er nog geen één gehad. Ik moet er nog twee, zegt ze. Dus we moeten wel even vaart maken. Oké, ik ben onderweg.
2: Heel goed. Ricardo, dankjewel. We gaan nog even naar Damiano. Damiano, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Jij ook iemand in de naaste omgeving van 100 of ouder?
3: Ja, mijn overgrootoma, die is wel helaas overleden op 102-jarige leeftijd. Ja. Maar die dronk tot die tijd, dronk zij elke dag minimaal 2 glaasjes whisky. Rookte een pakje per dag. En die was zo pinter als uiteindelijk kon. Die wist alles joh, wat er gebeurde in het nieuws. Die kon, alle familieleden kenden ze nog. Ja, daar kon je echt mee lachen. En ook echt, ook als ze praten over feestjes en dergelijke. Zei ze, ja, je bent er wel bij. Ja, als ik 100 ben, dan gaan we lekker dansen. Er is genoeg whisky, er is genoeg alcohol. Ja, die leefde echt gewoon alsof ze nog 18 jaar was voor eeuwig, letterlijk.
2: Fantastisch, fantastisch. Mooi om te horen.
1: Eentje nog?
2: Ja, we doen nog één. Dankjewel, Damiano. Fijn dat je dit even met ons wilde delen. We hebben Frank nog even aan de telefoon. Heb jij ook iemand in de omgeving van boven de 100?
9: Ja, zeker. Mijn zwager, die is 113.
2: 113?
4: Zo!
9: Ja, kilo.
3: Dan gaan we lekker dansen. Er is genoeg whisky, er is genoeg alcohol. Ja, die leefde echt gewoon alsof ze nog 18 jaar was voor eeuwig, letterlijk.
2: Fantastisch, fantastisch. Mooi om te horen.
1: Eentje nog?
2: Ja, we doen er nog één. Dankjewel.

0: Twente. En 3, 2, 1. Aftellen naar het weekend met de 538 ochtendshow. 5 minuten voor 9. Goedemorgen. Florentine en het nieuws zometeen. Wat zit erin?
1: 30 rijden in de stad Amsterdam. Het blijkt niet te werken.
2: De grootste rockband van Nederland keert terug op het podium.
3: En jij staat heel dichtbij.
2: 538 presents Direct Live in Rotterdam Ahoy. Luister komende week, win.
3: En ga vrijdag 13 november met z'n tweeën naar
2: Direct.
3: Check alle details op 538.nl.
4: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
5: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
4: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
5: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
6: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn, 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
8: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
9: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
8: Sorry Bo, het is beauty.
9: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.

0: Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
1: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt. Met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op coreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
5: 30 augustus start de week tegen kanker.
6: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
7: Jij waarschijnlijk ook.
8: Iemand die je dierbaar is.
9: Of was.
8: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
9: En de beste zorg.
8: Voor wie geef jij?
10: Doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Nieuw bij Albert Heijn. Het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden.
10: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
8: Doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
14: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
15: Simpel.
14: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
15: nu
14: Fluoriel wasmiddel voor maar €7,99.
15: Nu halen, hè? Dus niet straks.
16: Hands van voordeel.
14: Aldi.
17: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
15: Nu
14: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
15: nu
14: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
15: Nu halen, hè? Dus niet straks.
16: Hands van voordeel.
14: Aldi.
17: Laptop snel leeg? Voor notebook-accu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
18: Met

0: eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: 538 Nieuws.
3: 9 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. In een park in Amsterdam-Oost is vannacht een buurthuis afgebrand. Omdat de vuurhaard niet goed kon worden bereikt, liet de brandweer het gecontroleerd uitbranden, meldt AT5. Ja, niemand raakte gewond. Volgens Omroep Brabant is op een leegstaand vakantiepark in Soerendonk een chalet helemaal uitgebrand. Ook daar dus. Het park is van Peter Gillis. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is vannacht hier en daar weer opgeleid. Maar de brandweer heeft het voor het grootste deel onder controle. Er zijn nog altijd 100 mensen aan het blussen en het gaat de goede kant op, zegt de provincie Luik. En als Amsterdam wil dat de auto's langzamer en dus veiliger gaan rijden in de stad, dan moet er meer gebeuren dan alleen het snelheidsbordje van 50 naar 30 vervangen. Want anders rijden automobilisten gemiddeld maar 2 tot 3 kilometer per uur langzamer. Dat blijkt volgens het Parool uit groot onderzoek. Rijstroken versmallen, dat werkt beter. Gaan we naar het weer. We krijgen een wisselvallige dag met regen. Soms ook zon. Het wordt niet warm. Temperatuur komt vandaag niet boven de 20 graden uit. Tot zover het nieuws op Radio 538.
5: Ja, Florentien, dankjewel. Situatie op de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. 1 vertraging op de A208 Haarlem richting Velsen bij IJmuiden. Je vertraging 8 minuten. En controle op snelheid. Gemeld op de A1 Deventer-Hengelo. Hectometerpaal 120.0. A6 Lelystad-Muiderbergen 63.3. En de A7 Drachten-Groningen 168.0. A8 Amsterdam-Beverwijk 3.7. En de A12 Maarn-Utrecht 75.0. A15 Maasvlakte Rotterdam 53.5 en de A15 verderop Delgorkum 103.4. A27 Almere Hilversum 112.5, verderop de A27 Gorkum Breda 35.5 en de A28 Assen Hogeveen 165.2. A50 Apeldoorn Zwolle 213.2 en de A58 Vlissingen Goes 161.5. Laatste voor nu A67 Eindhoven in de richting van de Belgische grens. Omagent gesignaleerd bij hectometerpaal 18.0.
6: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
7: Welkom bij de verfzaak.
6: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
8: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Welkom bij de verfzaak.
6: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
9: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
10: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
2: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
11: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
5: Oeh la la. Goedemorgen!
11: De 538 Ochtendshow.
5: 3 minuten over 9, vrijdagochtend. Dit is de Ochtendshow. Op weg naar het weekend met Kensington. Zometeen naar Loreen. Dit is Tattoo.
12: Het is gewoon niks, weet je. We zouden allemaal willen dat het wel wat was. En dit kan gewoon niet eens mee op het niveau van de Nederlandse competitie.
2: De 538 Ochtendshow.
11: Ochtend.

0: Kensington en Stay.
1: ¿Por qué digo esto? Porque
2: ja, non,
1: number one.
0: De 538 wereldhit. Oh, lekker. Elke ochtend ga je eventjes lekker muzikaal op vakantie bij 538.
3: Heerlijk.
0: Oh, heerlijk, heerlijk, heerlijk. De 538 wereldhit. Want ja, wat staat er hoog in de hitlijsten? In de vakantielanden. Vandaag stappen we... Ja, we kunnen twee dingen doen. We kunnen met het vliegtuig of we kunnen met de trein. Laten we eerst even... Ja, we kunnen met de trein, we kunnen eventueel met de auto ook. Met de trein 14 uur reizen. Met het vliegtuig 2 uur en 15 minuten. En we stappen uit in Rome, hoofdstad van Italië. Waar momenteel, ja, dit ontzettend hoog staat in de hitlijsten. De nummer 2 uit Italië is van Samurai J en Ossessione. Nu bij 538. Ja, ja, ja.

0: krijgen richting je weekend. Met de Broken Wings van Mr. Mister. Radio 538, 17 minuten over 9. Goedemorgen, dit is de ochtendshow voor vrijdagochtend. En dit is misschien wel, wel een van je favoriete tv-programma's ooit. Ja, dan wel van mij hoor. Jiske Vet, dat vind ik zo geweldig. Grappige, leuke uitspraken heb je ervan, hè?
1: We gaan enorm bellen.
0: Ja, we gaan enorm bellen. Of deze.
1: Lekker bezig.
0: Denk je van Multilul was dat? Geweldig ook. Of voor deze.
1: Wordt de wereldkampioen. Wordt de wereldkampioen.
0: Ja, geweldig. Toch leuk, even de zoektocht gestart. Zijn er luisteraars van de 538 ochtendshow, misschien jij wel, die heel goed imitaties kunnen doen van Jiske Vet? Er is wel het een en ander ingestuurd.
2: Even Bisberg lul. Heb u geneigd?
3: Rar. Ben je gewoon geil? Ben je ook geil? Ben je gewoon geil?
2: Hallo? Spreek ik met Katinka? Van, ja, spreken ze mee? Ja, ik ben net even helemaal op je moeder afgereden.
4: Goeiemorgen, heren. Lekker bakkie koffie.
0: Zo, die is goed.
2: Zeg, hecht jij veel waarde aan het brommersje van je?
5: Hey, Fritsie. Ik ben nog met de caravan geweest. Hey. Hé, ga nog met de caravan.
6: Goeiemorgen, Edgar. Zeg, ik sta net op de tram te wachten. Er staat er een vrouw tegenover mij. Foei, lelijk, jongen. Dan heb ze een papegaai op de schouder. En zegt ze tegen mij... als jij raadt wat voor beest ik op mijn schouder heb, mag jij met mij naar bed. Ik zeg, ik denk een olifant. Zegt ze, reken ik ook goed.

0: Waving Flag, Radio 538, vrijdagochtend. Goedemorgen, 4 minuten voor 9:30. Dit is de ochtendshow met Florentien en het nieuws zometeen. Wat zit erin?
1: In Amerika is een vliegtuig neergestort.
2: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden. Lekkere van
3: Albert Heijn. Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
4: Maar hey, met de nieuwe

0: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
1: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
2: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
3: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
4: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
5: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
6: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
7: Yes!
6: Esso, omdat elke rit telt.
5: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. Levenzonderbril.nl.
8: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
9: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Voel mij zo free.
11: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
12: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
11: Wow, dit is echt nice.
12: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
13: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Ja, dat hoor je goed. Win je een miljoen? Dan krijg je een miljoen. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Pas je eindelijk het

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts 42.500 euro. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
4: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Dr. Utker Bistro, 1 euro. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 cent. Centiliter, ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
5: Goedemorgen, vanuit het westen trekken buien naar het oosten met kans op onweer. Vanmiddag neemt die buiigheid af en schijnt ook wat vaker de zon. 19 tot 21 graden is het vandaag. Situatie op de weg, 538 verkeer door Flitsmeister. 2 vertragingen momenteel, eerst op de A12 richting de Duitse grens. Door de controles 11 minuten. En ook op de A76 richting de grens, dezelfde oorzaak. De controles, de weg dicht, 7 minuten daar. Controle op snelheid, gemeld op de A1 Deventer-Hengelo. Hectometerpaal 120.0. Verder op de A1 Amersfoort-Eemnes 33.8. En de A4 Amsterdam-Leiden 29.4. A6 Lelystad-Muidenberg 62.0. En de A7 Drachten-Groningen 168.0. A12 Maarn-Ede 83.1. En verder op de A12 Duitse grens Arnhem 148.1. A15 Delgorkum 103.4. En de A27 Almere Hilversum 112.5. A27 verderop Gorkum Breda 35.5. En de A28 Assen Hogeveen 165.1. A31 Leeuwarden Harlingen 32.6. En de A50 Apeldoorn Zwolle 213.2. A58 Vlissingen Goes 161.4. En de laatste de A67 Eindhoven in de richting van de Belgische grens op de rem bij 18.0. 2 minuten over 9:30. Florentien en de hoofdpunten van het nieuws.
6: In de Amerikaanse staat Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Niemand heeft het overleefd. Het vliegtuig was op weg naar een militair vliegveld. De oorzaak van de crash is niet bekend. Er is weer een aardbeving geweest in het Groningse aardgasgebied. Mensen werden wakker met een knal en huizen kraakten en schudden secondenlang. Het epicentrum lag in het dorp Zandeweer. En de natuurbrand in de Belgische Ardennen is vannacht hier en daar weer opgeleid. Maar de brandweer heeft het voor het grootste deel onder controle. Er zijn nog altijd 100 mensen aan het blussen. En het gaat de goede kant op, dat zegt de provincie Luik. Tot zover de hoofdpunten.
7: 538, de 538 Ochtendshow.
5: Met 2 Brothers on the 4th Floor. Zometeen naar Cameron Whitfield.

0: Everybody isn't ready bij 538. Het is even na 9:15. Goedemorgen. De ochtendshow voor deze vrijdag, deze Formule 1 vrijdag. Zometeen vanaf 10:00 Dennis Ruijer live vanaf het circuit in Zandvoort, waar de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix gereced wordt. Dit komende weekend. En daar kun je nog naartoe trouwens. Hè? Ook vandaag nog bij 538 te winnen. Weekendtickets om er het hele raceweekend bij te zijn daar in Zandvoort. Hoor je de raceauto voorbij tetteren, dan bel je 0909-30538. En dan maak je kans om daar gewoon nog naartoe te gaan dit weekend. Ja, dat is even wel leuk. Even een vraag uit interesse.
1: Wat geef je op de verjaardag van je broer of zus?
2: Wat geef je uit?
1: Als cadeau.
2: Wat besteed je aan een familielid of aan een collega?
1: Ja, in dit geval ging het

0: Die was verstuurd en nou ja, we zijn gewoon...
1: Maar jij gaat dus een cadeau geven waar je zelf helemaal geen moeite voor doet. Dat vind ik zo verschrikkelijk.
0: Nou ja, aan de andere kant, als dat is wat ze wil hebben.
2: Ik vond het wel een leuk cadeau hoor.
0: Nou, oh, kijk.
2: Ja.
0: Okay. Evelien, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hoe ga jij hiermee om als het om gaat, of familie zeg maar, hoeveel geef je eraan?
3: Nou, ik heb 11 broers en zussen.
0: Zo!
2: Oh, dat doe je 100 piek per persoon.
3: Ja, nou denk ik niet.
2: Nee, dat snap
3: ik. De helft die verdienen nog niet eens 100 euro bij wijze van spreken.
0: Maar ik kan me voorstellen, Evelien, dat je met sommige broers of sommige zussen, dat je gewoon ook meer hebt dan, je kan niet met, met allemaal even goede band hebben.
3: Nee, klopt. Ik heb, mijn oudste broer is over de 70.
0: Ja.
3: En daar heb je dan net iets meer mee.
0: Ja.
3: En ik ben zelf eentje van een tweeling en ik ben 53. Dus ja, er zit inderdaad wel een klein beetje verschil. Het mag niet, maar dat doen wij altijd wel inderdaad.
2: En ik denk ook misschien dat jouw broers en zussen, die hebben ook weer kinderen. Dus jij bent ook meerdere keer tante wellicht. Dan,
0: je bent een godsvermogen.
2: Komt er ook nog eens bij.
3: Ja, ik was 13 jaar, toen ben ik op gaan passen op mijn nichtjes en neefjes.
0: Ja.
3: Ik ben er een paar jaar geleden mee gestopt, maar dat is inderdaad, dat is niet bij te houden.
0: Maar hoeveel verjaardagen heb jij in het jaar, Evelien? Dat is dat loopt in de tientallen.
3: Elke maand 2-3.
4: Dat is
2: heel erg
4: hoor.
2: Dus
3: je werkt eigenlijk voor die ene bitterbal. Bij de meeste krijg je nog niet eens een bitterbal. Hier is het altijd... Het kan niet gek genoeg.
0: Nee,
3: en ga je bij een ander, dan krijg je een glaasje 3S-limonade.
4: Rustig,
3: en hier is het Coca-Cola.
0: Ja.
3: Zo weet ik dat nou eenmaal.
0: Oké, okay, Evelien.
2: Maar jij hebt zo'n 40 verjaardagen minimaal.
0: Nou, ja, zeker.
3: Niet te geloven. Ja, zeker. Ja.
1: Gebruik je ook weer de smoesjes om te zeggen, nou dat kleinkind of dat kind.
2: Oh, dat vind ik zo verschrikkelijk. Dat ga ik niet naartoe.
1: Dat ga ik gewoon niet heen.
2: Takkenniggie.
1: Ja.
3: Nou, nee, ik zeg gewoon, ik ga niet, ik kom niet, ik houd het allemaal niet meer bij, ja. Wat moet je anders? Het is gewoon echt niet bij te houden. Ik heb zelf ook kinderen natuurlijk, en die hebben ook weer dametjes. En het kan heel het jaar doorgaan.
1: Maar als jij jouw verjaardag viert...
2: Oh, jouw weekenden zijn gewoon...
1: Nee, maar dan heb jij gewoon 80 man over de vloer.
3: Ja, nou, soms moet je het gewoon in 2 keer vieren. En op een gegeven moment ben je daar zo klaar mee. Ja, echt.
0: Leuk, is zo'n grote familie.
1: Ja.
3: En nee, dat is helemaal niet leuk. Nou, moet ik ook wel zeggen dat we er een paar gedeserteerd hebben. Dus kan niet je kan niet met alle 11 vriendjes zijn, dat gaat gewoon niet.
0: Oh, je hebt ruzie ook met een paar?
2: Nee, toch?
3: Nou ja, ruzie is
2: meningsverschil.
3: Te staan voor de deur en dan blijven ze staan. En voor de rest, ja.
1: Dit is gewoon, nou, dit is een vrouw naar mijn hart. Want die zegt nou precies zoals het overal gaat. Met de ene
3: jullie zijn de zender naar mijn hart. Dus ja,
2: elk huisje heeft zijn kruisje.
1: Nou, dat
2: manier.
1: Sowieso hoor.
2: Ja.
0: Maar Evelien, we
3: hebben... Jongens, het kruis groot hoor.
0: Je woont in een kerk, begrijp ik. Maar Evelien,
3: dat klopt.
0: We hebben daar nog steeds niet eigen. Hoeveel geef je dan aan die broers en zussen? Welk bedrag?
3: 15 euro.
2: Vind ik nog veel.
1: Maar wat kan je nou, nee, maar luister, wat kan je nou in hemelsnaam kopen voor 15 euro? Niks.
3: Ja, wat kan mij er voor rot en wat ze ermee doen? Dat is toch wat ze willen? Ja!
0: Evelien.
3: Ze gooien het op één hoop en de meesten die zuipen en roken, dus gaat toch wel. Ik drink niet, ik rook niet. Ik bedoel, ik ben gezellig van mezelf. Ja, dat moet niet open.

0: Rivers, Clementine Douglas en Blessings bij Radio 538. Vrijdagochtend die zometeen verder gaat vanuit Zandvoort. Dennis Ruijer live vanaf de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix. En vanaf komende maandag zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. En de 538-ochtendshow. Florentien is er nu alvast met het nieuws zometeen. Wat heb je?
1: De oudste mens ter wereld is vandaag jarig.
0: Rick Romeijn.
1: Ja, misschien wel.
0: Feliciteer Rick. Het is sowieso.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Heineken 0.0. Heerlijk, hè?
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Fix die ruit voor je vakantie.
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
13: nu
12: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
13: Nu halen, hè? Dus niet straks.
14: Hands van voordeel.
15: Aldi.
16: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
17: Nu ook bij Aldi, verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen, 500 gram, maar 1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo, maar 1,95.
14: Fans van voordeel.
17: Aldi.
18: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
19: Wie was hier aan de beurt?
4: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
19: Hit it!
1: Voor die

0: je weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
1: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
2: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
3: Met deze week in de bonus, alle cabine lang lekker liter pakken, tweede gratis.
2: Oei!
3: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
2: Lekker hoor!
3: En alle Ariel, ook tweede gratis.
2: Zoei!
3: De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Yes! Hamster!
0: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwige aandenken. Aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm. Alle verpakkingen van 100 gram. 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Oh, het riool is verstopt.
6: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
4: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
6: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
7: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Google Pixel 11 Pro. En ruil je oude toestel in, dan krijg je nu tot €588 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
8: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Edna koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue.

0: dus. En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
1: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
2: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
1: Wat dan?
2: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
1: Oh, mag ik mee?
2: Dat is nou shoppiness.

0: Odido.nl/business.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: 538 Nieuws.
5: 10 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Rusland heeft vannacht met drones de grens aangevallen tussen Oekraïne en Moldavië. Het grensverkeer is stilgezet. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn of schade. Moldavië is kandidaatlid van de EU. Het zit niet in de NAVO. Na een speedbootongeluk in New York 2 weken geleden is de bestuurder gearresteerd. Hij is volgens de regering illegaal in Amerika en ook hield hij zich niet aan de regels. Zo zaten er te veel mensen op zijn boot. Hij voer toeristen naar het Vrijheidsbeeld, maar de boot sloeg om. Een vrouw en haar baby verdronken. En de oudste mens ter wereld is vandaag jarig, de Britse Ethel Caterham. Ze is 117 geworden en ze heeft dus nog de ramp met de Titanic in 1912 meegemaakt en de Eerste Wereldoorlog. Ethel viert haar verjaardag met familie en vrienden. Ze is nog niet de alleroudste ooit. Dat was namelijk een Franse vrouw van 122. Gaan we naar het weer. We krijgen een wisselvallige dag met regen. Soms ook zon. Het wordt niet warm. Temperatuur komt vandaag niet boven de 20 graden uit. En tot zover het nieuws op Radio 538.
7: Ja, voor

0: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
1: Voordelig wassen bij Trekpleister. Nu Woolite wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar €6,99. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
0: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
3: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
4: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
3: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Heineken 0.0. Heerlijk, hè?
6: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor...
5: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.

0: winnen. De weekendkaarten gaan er zo meteen uit. Maar eerst natuurlijk traditiegetrouw. De vijf van het bedrijf.
1: 538. De vijf van het bedrijf.
0: Ja, Michel, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Dennis.
0: Ja, goedemorgen, man. En welkom in de vijf van het bedrijf.
2: Ja, dankjewel.
0: Hey, de timmermannen en ik weet niet, misschien ook wel timmervrouwen van IJzendoorn, daar werk jij.
2: Ja, klopt, ja, inderdaad. Ja, we zijn een klein timmerbedrijfje.
0: En wat is jouw functie, Michel, daar?
2: Meewerkend directeur, zullen we het daar maar op gooien?
0: Kijk, heel mooi. Maar jij bent ook wel de timmerkoning, Michel, toch?
2: Sommigen zeggen het, ja, inderdaad, ja. Maar ja. Ja, dat ga je eigenlijk nooit, natuurlijk niet over jezelf zeggen.
0: Nee, precies. Maar doe je dan ook de klusjes in je eigen huis, doe je dat dan met liefde nog? Als je de hele week staat te timmeren en dingen te regelen, of zeg je, nou, daar huur ik toch een vakman voor in?
2: Nou, nee, dat duurt alleen eventjes wat langer, het projectje thuis, zeg maar.
0: Ja, dat snap ik. Hey, ja, met hoeveel mensen zitten jullie bij elkaar op kantoor, met administratie erbij en zo?
2: We zijn nogmaals een kleinschalig bedrijfje, dus er zit er eentje op het kantoor en ik zelf loop op de werkvloer en zo waar nodig. Leen huur ik kleine zelfstandige timmerlieden uit de buurt in.
0: Ja, ik moet even voor de chef taart namelijk weten. Hoeveel slag voor hoeveel mensen slagroomtaart wij moeten bezorgen? Zullen we gewoon voor 5 doen?
2: Ja, lekker. Dat komt sowieso wel op, hoor.
0: Ja, toch? Bij de koffie, dat is, doe je gewoon dubbele koffiepauze.
2: Juist, inderdaad.
0: Ja, lekker man. Heb je al weekendplannen gemaakt?
2: Ja, zaterdag nog even werken. Zondag wordt moeders de vrouw, die wordt 50. Dus we hebben zaterdagavond een leuke bijeenkomst voor de verjaardag.
0: Nou,
2: dus,
0: leuk man.
2: Ja, eigenlijk best wel leuke plannen.
0: Nou, goed zo. Gefeliciteerd vast, Michel. En tof dat jullie dankjewel. Te gast zijn met Van IJzendoorn vandaag in de Vijf van de Bedrijven. Mooi weekend.
2: Heel van hetzelfde. Succes.
0: Mazzel. Hoi.

0: my, oh my, oh my.
1: 538 live.
2: Bij de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.
0: Ja, Jane die stuurt net een appje. Dennis, wat zie je allemaal om je heen? Ik ben een beetje aan het meekijken. Nou, ik zie oude gebouwen van Zandvoort, maar ik zie vooral een heel circus. Dat is opgetuigd, het reizende wereldcircus. Zwaaiende mensen met poncho's. Mensen die heel enthousiast aan de niet 0.0 al zitten. Dat zie ik ook voorbij komen. Je bent live getuige van de Final Lap bij Radio 538. Het hele weekend live vanaf de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix. En wat leuk is, er komt net iemand binnen van de regie met een heel groot logo van een Italiaanse renstal. En die zegt, geven jullie nog kaarten weg? Heel grappig, in het Italiaans. Ik ben een tolk erbij. En ik zeg, yes, we give away tickets, yes. Want we hebben nog kaarten namelijk. Een set kaarten voor het hele weekend plezier hier op Zandvoort. Als je de raceauto hoort, even bellen met studio 0909-3058. Bellen 58 wint.
3: Zo klinkt Zandvoort na de zomer. Maar komend weekend
2: gaan nog één keer alle remmen los.
3: De snelste strijd ter wereld keert voor de allerlaatste keer terug.
2: In de duinen van Zandvoort.
3: De Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix. Vandaag is je laatste kans.
2: Luister naar Radio 538.
3: Win exclusieve weekendtickets.
2: En beleef drie dagen lang de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.
3: Check 538.nl.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: De Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix 2026. Geniet van de eerste bocht tot het laatste rondje. Met de verfrissende smaak van Heineken 0.0. Samen proosten we op het laatste rondje. Heineken 0.0. Heerlijk, hè?
4: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram. 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we al.
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
8: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Score nu met Club Karwei tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
12: 30 augustus start de week tegen kanker.
13: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
14: Jij waarschijnlijk ook.
15: Iemand die je dierbaar is.
13: Of was.
15: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
13: En de beste zorg.
15: Voor wie geef jij?
16: Doneer op kwf.nl.
17: KWF. Tegen kanker voor het leven.
18: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
16: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
15: Doneer op kwf.nl.
17: KWF. Tegen kanker voor het leven.
18: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
19: Of je nou ervaring hebt of net begint, bij G4S is er altijd een functie die bij jou past. Van receptionist tot BOA, van luchthavenbeveiliger tot centralist. Eén jij, eindeloze mogelijkheden. Kijk op werkenbijg4s.nl.
6: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
19: En waar maak jij het morgen veiliger? Kijk op werkenbij G4S.nl.
7: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
14: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
20: Welkom bij de verfzaak.
14: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
21: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
20: Welkom bij de verfzaak.
14: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Binnen 1 minuut
22: meer muziek
3: tijdens de 5.

0: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.

0: ATB. Non-stop 538.
1: Live bij de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.
0: Ja, ons motto is Don't Stop, want dit weekend gaat het aan. De duinen van Zandvoort zijn het toneel. Op die allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix vanuit Zandvoort. Ja, de coureurs gisteren die gaven allemaal aan, echt super jammer dat Zandvoort van de kalender verdwijnt. Want de coureurs genieten hier echt optimaal van het uitdagende circuit. De vrije training zal meteen rond 12:30. De sprintrace dit weekend natuurlijk. Het wordt een weekend vol actie. En 538 heeft nog kaarten. Hoor je zo meteen de Formule 1-auto in de uitzending. Dan moet je zo snel mogelijk bellen als een razende Verstappen. 0909-3000 538. Beller 538 is er het hele weekend bij.
2: 538, Formula 1 update.
3: Nelson Valkenburg hier met de eerste Viaplay update van deze laatste Dutch Grand Prix. En vandaag gaat het echt los op het circuit, maar gisteren was het de mediadag op Zandvoort. En wat voor een dag. We waren amper wakker toen de aankondiging via social media binnenrolde. Max Verstappen blijft tot en met 2030 bij Red Bull. En dus was het de hele dag een mediacircus bij Red Bull. En Verstappen heeft dit weekend een tijdelijke nieuwe teamgenoot. Nou ja, nieuw. Liam Lawson keert terug bij Red Bull Racing omdat Isaac Hadjar een polsblessure heeft. Hij schijnt een kleine breuk in zijn pols te hebben opgelopen bij een bokstraining. Liam Lawson reed vorig jaar 2 races voor Red Bull en krijgt dus een nieuwe kans. En zijn plek bij de Racing Bulls wordt ingenomen door niemand minder dan Yuki Tsunoda. Vandaag gaat het echt los op de baan. Max Verstappen en de rest van de Formule 1-coureurs gaan om 4 uur vechten om de snelste tijd in de sprintkwalificatie voor de sprintrace van zaterdag. En mocht je niet op Zandvoort op de tribune zitten dit weekend, kun je alle actie op de baan het hele weekend live en gratis volgen op Viaplay TV.
0: Ja, dankjewel. Je bent bij de snelste zender van het land op.

0: even om me heen kijk. Ik zie allemaal mensen. Ik zie, oh kijk, daar zwaaien dames in oranje poncho's. Even terugzwaaien, dat is natuurlijk wel zo sympathiek. De poncho's gaan langzaam weer uit. Het is een beetje aan het opklaren hier. Live vanuit Zandvoort. Apotheose natuurlijk, die volgt op de zondagmiddag. Met de race, het laatste weekend. Het is de final lap.
1: De allerlaatste. Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.
0: Ja, de allerlaatste. En een geschiedkundig moment. Coureurs die verdrietig zijn dat hij hier stopt. Maar dit weekend gebeurt het nog één keer. En 538 biedt jou de kans om daarbij te zijn. Een once-in-a-lifetime experience. Er zitten een paar mensen ergens aan een keukentafel in het pittoreske Heer Hugo Waard in Noord-Holland. Dominique en Roy, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Wat doen jullie dan samen aan de keukentafel op dit moment, de laatste minuten?
2: We proberen te werken, maar ondertussen 538 luisteren natuurlijk voor de kaarten.
0: Dus ik ben je eigenlijk een beetje aan het afleiden met het werk ook.
2: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Ja. Jullie staan, zie ik in mijn kristallenbol, al in de startblok om die reis richting Zandvoort eventueel af te leggen.
2: Absoluut.
0: Ja, want dat is die allerlaatste keer.
2: Ja, super vet. Ja,
0: kom niet meer terug.
2: Nee.
0: En Dominique en Roy, jullie zijn het hele weekend op Zandvoort!
2: Ja, vet! Lekker.
0: Gefeliciteerd. Van de keukentafel in Heer Hugo Waard naar dit terrein, de Duinen van Zandvoort. Het gaat gebeuren. Gefeliciteerd.
2: Ja, vet.
0: Jullie winnen 2 weekendtickets voor de Heineken Dutch Grand Prix. En die prijs wordt verzorgd door je nieuwe vrienden van Heineken 0.0.
2: Fantastisch. Dankjewel.
0: Mooi. Cheers en een mooi weekend, hè?
3: Dankjewel.
0: Hoi, veel plezier.
3: Hoi.
0: De 5 werkdag voor de vrijdag met Foreigner. Cold as ice.

0: Even weg. Esther heeft het nieuws zo. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat heb je in petto voor ons?
1: Nou, elke 5 minuten een trein van Amsterdam naar Zandvoort. Dat klonk wat overdreven, maar het blijkt geen overbodige luxe.
2: Je hebt er 1440 per dag. En één daarvan mag je absoluut niet missen. Iedere werkdag bij 538. 1 minuut met alleen maar winnaars. Luister komende week iedere dag om 9:45 naar je vertrouwde 538 ochtendshow. En win it in a minute. Check 538.nl.

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar 1,95. I'm loving it.
2: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pickwick 1 kopstee, een doos van 20 stuks, 1 euro. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
3: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandvoorden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... Uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
4: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 31 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Een jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studioline 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
8: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
9: De maaltijden van Kippie. Zoals kip in pangangsaus. Lekker.
10: Kippie. Jongens, eten.
11: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
12: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
13: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
14: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
15: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...

0: omdat elke rit telt.
1: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
2: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
3: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
4: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
5: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar

0: goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
1: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: 538 Nieuws.
3: 11 uur. Goedemorgen, ik ben Esther Dijkstra. Een man die werd gezocht voor de dood van een vrouw in Lelystad is zelf doodgevonden. Hij lag bij een zwemplas bij Zeewolde. De politie zegt dat het sowieso geen misdrijf was. De dood van de vrouw wel. Eergisteren werden foto's van de man verspreid. Joran van der Sloot wordt in de gevangenis in Peru dagelijks met de dood bedreigd. Hij zegt dat het voor hem een dagelijkse psychische marteling is en wil worden overgeplaatst. Een rechter moet dat goedkeuren. Van der Sloot zit een lange straf uit voor meerdere moorden en drugsmokkel. In Noorwegen staken de luchtverkeersleiders en daarom vallen veel vluchten uit. Op Schiphol zouden er 20 gaan van en naar Oslo. Het is niet bekend of ze allemaal uitvallen. En het was al vroeg druk in de trein naar Zandvoort met Formule 1-fans. Tussen 7 en 9 uur namen al 10.000 mensen de trein vanuit Amsterdam. Die rijdt elke 5 minuten. In Zandvoort is dit weekend de laatste Dutch Grand Prix. 538 is er natuurlijk ook bij. En vandaag op de planning de eerste vrije training om 12:30 en de sprintkwalificatie om 16:30. Het weer vanuit het westen trekken buien over het land met kans op onweer. Vanmiddag wel minder buien en meer zon bij 19 tot 21 graden. En tot zover het 538 nieuws.
4: Esther, dankjewel. Dan Radio 538 Verkeer op de A28 Hogeveen Zwolle bij de wijk. Daar is een ongeluk gebeurd. 37 minuten extra reistijd. En de A50 Apeldoorn Arnhem bij Hoenderlo 27. En op de A58 zorgt een auto met pech voor problemen richting Tilburg bij Oorschot 20 minuten. Snelheid.

0: Amsterdam-Leiden. Ter hoogte van Weteringbrug en flitsen bij 20.9. En net binnen ook de A12 Maarn-Ede bij Maarsbergen. Daar wordt gecontroleerd bij 83.1.
1: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
2: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
1: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
3: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
7: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.

kan het zomaar gebeuren dat er een 538-luisteraar hier het 538-shirt tegen het raam aandrukt. Alleen maar grote glimlachen hier overal. Zandvoort, waar het zonnetje nu doorbreekt. Want het was een potje nat vanmorgen. Het was een soort moesson die naar beneden kwam. Appje van Arjan, Ruijer, heb je ook je koffiegong meegenomen naar Zandvoort? Nou, hoor eens even, natuurlijk is de koffiegong mee voor een bakje maximaal. Een lekker bakje Max. Want we zijn hier natuurlijk in Zandvoort voor de F1. En geloof het of niet, maar we hebben kaarten voor je nog te winnen vandaag. De zangeres van de Dance Smash Classic van vandaag wilde eigenlijk helemaal niets met het liedje te maken hebben. En dit is echt geen grap. Hoewel zangeres Sia wel de tekst voor deze track binnen een kwartier had geschreven, had zij er uiteindelijk geen goed gevoel bij. Maar 6 maanden lang ging de Flowrider met zijn management achter Sia aan van: jongens, we willen toch iets met dit liedje. We willen die track gewoon uitbrengen.

0: Hunsrug, de Tarzanbocht. Nog één keer, nog één final lap. De Grand Prix van Zandvoort. Fleetwood Mac Everywhere. Even een kleine mode-update. Ik kijk hier omheen in onze portable studio hier in Zandvoort. Ik zie heel veel mannen toch ook met blauwe, maar vooral de oranje poncho is dit jaar heel populair. Wat wel leuk is, ik zag gasten van Ferrari, van het team. Die zag ik ook met een oranje poncho. Dat vind ik dan wel weer gezellig. Ja, en onze nieuws-anchorwoman Esther, die staat ergens op het terrein. Esther, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, jij hebt wat mensen bij elkaar weten te verzamelen voor een klein F1-quizje.
1: Ja, dat klopt.
0: Met wie ben je daar?
1: Nou, ik heb net de namen gevraagd, maar ik ben ze eigenlijk weer vergeten. Even zien, Ed was het, hè?
2: Mm-hmm, zeker.
1: Ja, Ed, Joren?
2: Ja, klopt.
1: Oké, ja, die gaan zo meteen, dus ze weten het alleen nog niet, gaan zo meteen een Formule 1-auto nadoen. En dan tegenover ze staan twee jongens, ik ben de naam al vergeten.
2: Niels
1: en...
2: Job.
1: Job, ik ben niet goed met namen, maar daar zijn we inmiddels achter. Goed, jongens, het begint een beetje te regenen, dus ik zou zeggen, we gaan gelijk van start. Ik ga even tussen jullie instaan. Ik vraag aan jullie, en het is heel simpel, jullie kunnen van elkaar winnen. Doe jullie allerbeste imitatie van een Formule 1-auto na. Ik begin even bij jou, Joris.
3: Ja, oh god.
1: Volle overtuiging, hè? Ja, ik voelde, hij is een beetje zenuwachtig.
3: Ik ben, ja... God, ik ben het kwijt.
1: Ja, je bent het kwijt, hè? Dat is moeilijk. Ja,
3: kom maar.
1: Ja.
3: Ba, ba,
1: ba, bam, bam, bam, bam. Ja, ah. Ja, dat was Max Verstappen, denk ik even. Oké, gaan we naar Ed.
3: Mm-hmm.
1: Ja, oh, dat vind ik wel lastig. Dennis, wat heb je voorkeur?
0: Ja, ik vond de tweede vond ik toch wel meer... was ja, wel een Ed, beetje McLaren, maar die vond ik wel beter.
1: Beetje McLaren was dat. Ja. Ja, ja. Ed, ben je ook echt Formule 1-fan?
4: Nee, helemaal niet.
1: Oké, nou, top. Gaan we, ik bedoel, als je al draaien bent, Dennis, moet je ook even een pitstop maken.
0: Ja,
1: en daar
0: natuurlijk,
1: heb ik dus ook mijn slachtoffers voor gevonden. Of jullie even een pitstop daar willen doen. En let wel, pitstop hebben hoge geluiden, jongens. Dus let's go.
4: Mag ik?
1: Ja. Oh ja, dat zijn de banden. Je deed de banden, hè? Ja, oké. Okay.
0: Ja.
1: Oké, jouw naam was, wat was het ook weer?
2: Niels.
1: Niels mag nu. Zo.
0: Ja, die vond ik goed.
1: Oh, die vind ik ook goed.
0: Die vond ik goed, die was wel raar,
1: ja,
0: hoor.
1: Ja, Niels, ja, Niels gaat hier toch met de winst vandoor.
0: Die krijgt een prijzenpakket.
1: Ik vind de effort ook. Die krijgen een prijzenpakket, absoluut. En Ed ook. Dus jongens, ontzettend goed gedaan. Ja, Dennis, zou jij dat eigenlijk ook kunnen? Zo'n Formule 1 auto nadoen?
0: En ik ben weg, jongens. Dankjewel, Ed. Kygo en Max MC now.

0: grootste rockband van Nederland keert terug op het podium.
1: En jij staat heel dichtbij.
0: 538 presents Direct
1: Live in Rotterdam Ahoy.
0: Luister komende week, win.
1: En ga vrijdag 13 november met z'n tweeën naar
0: Direct.
1: Check alle details op 538.nl.
2: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
6: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
7: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
8: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
7: Oh, Otrium?
8: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
9: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
10: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
11: Nu bij Otrium. 10% extra korting op al onze merken zoals Scotch en Soda en Guess.
12: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
13: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
14: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
16: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
17: nu
16: Fluorio wasmiddel voor maar €7,99.
17: Nu halen, hè? Dus niet straks.
18: Fans van Voodoo.
16: Aldi.
19: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
20: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
19: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: Nu
16: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
17: nu
16: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
17: Nu halen, hè? Dus niet straks.
18: Fans van Voodoo.
16: Aldi.
21: Wie was je aan de beurt?
22: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
21: Hit it.
23: Voor die €2 haal je nog geen bakje vis. Maar maak je wel kans op de hoogste jackpot van Nederland. Koop nu je lot voor maar €2 in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
24: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Engie.nl.
25: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
0: Binnen 1 minuut
1: meer muziek
0: tijdens de 538 werkdag.
26: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken.
2: Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
3: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue app.
4: Autotaalglas zit echt overal.
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
21: 58 pole position live vanuit Zandvoort, waar we zometeen een ronde spelen. Stop or go.

0: Ben Boon op 58 live vanuit Zandvoort. Sorry, I'm here for someone else.
1: Stop or go.
0: Ja, voor vandaag één keer omgedoopt in Pitstop or Go, waar je 100 euro kan winnen. Iedere vraag is 20 euro waard. En je mag altijd stoppen of doorgaan. Vandaar natuurlijk, hè, stop or go. Mike uit Eindhoven, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Eindhoven de gekste. En Mike, heb je al weekend? Ben je nog aan het werk? Wat ben je aan het doen?
2: Ik heb nou weekend.
0: Kijk, dat heb je goed geregeld. En jij komt volgens mij ook nog naar Zandvoort.
2: Ja, dat klopt. Ik ga morgen naar Zandvoort en zondag naar Zandvoort.
0: Kijk, lekker man. Met wie ga je?
2: Ik ga met mijn vriendin.
0: Oh, heerlijk. Gezelligheid. Kom even langs bij de studio. Even op het raam kloppen, gezellig, als je er bent.
2: Ik zal zeker langskomen, ja.
0: Maar eerst mag je meedoen aan een pitstop or go. Je krijgt 1 minuut de tijd, Mike, om die 5 vragen goed te beantwoorden over de Formule 1. Iedere vraag 20 euro waard en je mag stoppen wanneer je wil.
2: Dat is helemaal goed.
0: Ben je er klaar voor?
2: Ja.
0: Lekker man. Vraag 1. Hoeveel wereldtitels heeft Max Verstappen al gewonnen?
2: 4.
0: Ja, dat is het goede antwoord. Stop or go.
2: Go.
0: Met welke realityster heeft Lewis Hamilton volgens de laatste geruchten een relatie?
2: Kim Kardashian.
0: Kim Kardashian, inderdaad. Ja, hij liever dan ik. Maar goed, dat even geheel terzijde. 40 euro in de pocket, Mike. Wat ga je doen?
2: Go.
0: Vraag nummer 3, Mike. Welke coureur heeft de meeste pole positions in de Formule 1?
2: Lewis Hamilton.
0: Ja, 104 keer pole volgens mij uit mijn hoofd, Lewis. Wat ga je doen? 60 euro in de pocket.
2: Stop.
0: Stop, zeg jij. Ja, dat is hartstikke lekker gespeeld, man. 60 euro, dan kun je een paar biertjes voor halen hier. Gefeliciteerd, man.
2: Dankjewel.
0: Lekker gespeeld, Mike. Ik wens je een fantastisch raceweekend. Laten we hopen op mooi resultaat van Max natuurlijk.
2: Ik hoop het. Nee.
0: Dat zou toch fantastisch zijn als hij hem pakt hier.
2: Aan de fans zal het niet liggen.
0: Aan de fans zal het niet liggen. De Orange Army loopt hier in grote getalen rond. Dus je gaat hier heel veel plezier hebben.
2: Zeker.
0: Mooi, man.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat heb je voor ons zo?
1: Er zijn problemen met de dijken in Nederland. Er worden steeds meer scheuren ontdekt.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Heineken 0.0. Heerlijk, hè?
3: De 538 Ochtendshow heet je welkom thuis. Met de 538 Ochtendservice. Kom langs voor een gratis kop koffie. Maandagochtend bij Shell Station Molenheide langs de A58 bij Gilsen. Welkom thuis. Bij Radio 538.
4: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
6: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actie voor.
5: Meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
6: Zin om iets goeds te doen.

0: 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
1: 30 augustus start de week tegen kanker.
2: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
3: Jij waarschijnlijk ook.
4: Iemand die je dierbaar is.
5: Of was.
6: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
5: En de beste zorg.
4: Voor wie geef jij?
7: Doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
4: Doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
11: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
10: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
12: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
12: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
14: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
15: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
16: Zijn we er al?
15: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
17: Oh ja, verzekering.
15: En weer door met de Ora autoverzekering.
18: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
19: Profiteer nu met Club Karwei van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
18: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn, 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
20: Of je nou ervaring hebt of net begint, bij G4S is er altijd een functie die bij jou past. Van meldkamer tot kantoor, van ministerie tot haven. Eén jij, eindeloze mogelijkheden. Kijk op werkenbijg4s.nl.
21: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
20: En waar maak jij het morgen veiliger? Kijk op werkenbijg4s.nl.
22: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
23: Met deze week in de bonus, alle cabine lang lekker liter pakken, tweede gratis.
22: Oei!
23: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
22: Lekker hoor!
23: En alle Ariel, ook tweede gratis.
22: Zoei!
23: De meeste en de beste aanbiedingen.
22: Yes! Hamster!
24: De maaltijden van Kippie. Zoals kip in cashewsaus. Lekker!
25: Kippie!
26: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
27: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop in een onzekere tijd. Cordate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
28: 538 Nieuws.
29: 12 uur.
30: Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Er zijn nog meer mensen opgepakt voor de asielrellen in Apeldoorn in mei. Ik ga even opnieuw beginnen, geloof ik. Ja, goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra.

0: Er zijn nog meer mensen opgepakt voor de asielrellen in Apeldoorn in mei. Meerdere avonden achter elkaar werd er gevochten en vuurwerk afgestoken. In totaal zijn 7 mensen gearresteerd uit het hele land. Ook bij asielprotesten daarna. In andere gemeenten kwamen de ergste relschoppers van buiten af. Minister Heijnen zegt dat hij nog tijd genoeg heeft om steun te vinden voor zijn begroting. De steun hoeft niet per se rond te zijn voor Prinsjesdag. We stemmen tot in december, zei hij voor de ministerraad. Heijnen wil graag steun van links en van rechts, maar Pro en JA21 vinden zelf dat ze te ver uit elkaar liggen. Bij extra controles zijn scheuren in dijken ontdekt. Maar er is nog geen reden tot paniek, want er zijn geen gevaarlijke situaties, dat zeggen 2 waterschappen. In Utrecht is een lekkage bij een kering aan de Montfoortse dijk direct gerepareerd. En in Friesland worden op 3 plekken dijken hersteld. En het racecircuit van Zandvoort stroomt vol met toeschouwers voor de eerste training. Die begint om 12:30. Het is de allerlaatste Grand Prix op het circuit. En veel mensen gaan het missen, horen we bij de NOS.
1: Hier heb je ook nog echt een stukje festival erbij. Dat heb je op andere circuits. Tenminste, ik heb het nog nooit meegemaakt in Europa dat het echt op deze manier gewoon is opgezet. Dus ik vind het echt gewoon ontzettend jammer.
0: Ja, veel mensen komen op de fiets naar Zandvoort. Er was vanochtend zelfs een fietsfile op de boulevard. Het weer dan nog. Vanuit het westen nog wat buien met kans op onweer. Vanmiddag minder buien met zon en het wordt dan zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht langs de kustgebieden wel weer buien. En tot zover het 538 nieuws.
2: Nog een keer opnieuw. Kan nog
0: één keer opnieuw.
2: Dankjewel. Even kijken naar het verkeer. De drukste vertraging, de meeste vertraging op de A9. Amstelveen-Alkmaar bij het Rotterpolderplein 21 minuten. Dan de A12 richting Duitsland voor de grens 18. En de A50, Apeldoorn-Arnhem voor Hoenderloo 19 minuten plussen. Nog wat controles langs de weg. A1 Deventer-Hengelo bij 120.0. Dan de A7 Drachten-Groningen 168.0. A12 Duitsland-Arnhem 148.1. Ook de A17 Roosendaal-Moerdijk bij 6.6. A27 Gorkum-Breda 35.5. A50 Apeldoorn-Zwolle 213.2. En de A58 Vlissingen-Goes 161.4.
3: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal 1 euro. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
4: Nieuw, de Melanzane pizza. Van

0: IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op.

0: Lekkere energie van Kensington. Living for.
1: 538.
2: Live bij de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.
0: The final lap. Wij van Radio 538 zijn erbij. Jij misschien ook nog. Het klinkt gek, maar we hebben gewoon nog weekendtickets. Weet je, die kan je nog winnen. Nog voor 3 uur een setje. En volgens mij in de middagshow met Frank en Iron na 3 uur ook nog een setje. Ben je er gewoon alsnog bij? Ja, als je hart sneller gaat kloppen van alles wat met Formule 1 te maken hebt, dan zit je goed bij Radio 538. Lindo is de naam, een heel goede middag. We gaan er een lekker pre-weekend show van maken. Met, zoals gezegd, tickets voor de Formule 1. We gaan zo meteen ook een aflevering van doen van dingen die... Dingen die je kan zeggen op een bepaalde plek of in een bepaalde situatie, maar ook in een sekstape. Ja, het kan niet anders zijn dan dat we daarvoor kiezen. Formule 1. Wat kan je zeggen tijdens een Formule 1 race? Maar ook in een sekstape. Zometeen. Nu Simply Red en Fair.

0: Het is Bruno Mars en On My Soul bij jou 538. Ja, dingen die je kan zeggen tijdens een Formule 1 race.
1: Maar ook in een sextape.
0: Ja, wat zou je kunnen bedenken? Wat zou je kunnen bedenken? Dingen die je kan zeggen tijdens een F1 race. Maar ook in een sextape. Bijvoorbeeld, dit gaat sneller dan ik dacht. Of, die begint helemaal achteraan. Of wat een slechte start, zou je ook kunnen zeggen bij een F1-race. Maar ook in een seks hebben ze allemaal kunnen. Jouw suggestie, spreek hem even in met de 538-app. Dan maken we zo een mooi overzichtje van alle binnengekomen reacties. Dit is Delirium en Silence.

0: Bob en Mo, nou ja, ik kan wel korter, Mob, bij 538 natuurlijk.
1: Dingen die
0: je kan zeggen tijdens een Formule 1 race.
1: Maar ook in een sextape.
0: Ja, jouw suggestie in de 538 app. Spreek hem even in daar. Wat kan je zeggen bij een F1 race, maar ook in een sextape? Arjen heeft een mooie.
2: Do you mind if we switch pole positions?
0: Ja, is leuk gevonden. Is leuk gevonden. Jouw suggestie even inspreken, maken we zo een mooi overzicht.
3: Zo klinkt Zandvoort na de zomer. Maar komend weekend
1: gaan nog één keer alle remmen los.

0: Check 538.nl.
1: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
3: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
4: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar €1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
3: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
5: Jongens, eten!
6: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
7: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
8: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
10: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
9: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
11: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
12: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studioline 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
14: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop met Intel Core i5 processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
15: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Ja, dat hoor je goed. Win je 1 miljoen? Dan krijg je 1 miljoen. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: 200 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen. Voel mij
1: zo free. Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
2: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
2: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
3: Vakantieveilingen. Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Binnen 1 minuut.
6: Meer muziek.
5: Tijdens de 538 werkdag.
7: Chris?
8: Ja?
7: Hoef jij niet te werken vandaag?
8: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
7: Dus, heb je nu...
8: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
7: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
10: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
11: Good afternoon, mag ik je voorstellen? Ik denk je hem kent wel inmiddels.

0: Cream Purple, Disco Machine en Ilar en Dopamine bij 538. Okido, laten we even een greep doen uit de reacties van de
1: dingen die
0: je kan zeggen tijdens een Formule 1 race.
1: Maar ook in een sextape.
0: Ja, Kirsten.
2: De batterij is weer leeg.
0: Dit is Astrid.
3: Oeh, die is hard.
0: Die is hard. Dat kan natuurlijk bij in de Formule 1 race, maar ook in een sextape. Robbie.
4: Maak je altijd zo'n herrie tijdens een ritje?
0: Nienke.
5: Dat was een snelle finish.
0: Ja, die zat er wel aan te komen. Snelle finish natuurlijk, ja. Melissa.
6: Hoeveel rondjes moet ik nog?
0: Dennis heeft een hele een beetje actuele. Wat kan je zeggen bij een F1-race, maar ook in een sextape?
7: Oh, Max, ik zie dat jij hebt verlengd.
0: Ja, dat is een goeie. Heike.
8: Harder, harder. Dan kom je als eerste.
0: Dit is Natasja.
9: Het is nu tijd om het rubber te wisselen.
0: Ja, het rubber te wisselen. Ja, rubber staat, er zat veel rubber in deze reactie. Ik zag veel rubber. Erik.
10: Start je liever met hard of met zacht?
0: Ja, natuurlijk. Ja, dat kan in een sextape. Kan een sextape. Saskia.
11: Een heel weekend. Vrijdag, zaterdag en zondag.
0: Dit is Michiel.
12: Hey, doe eens rustig. Het is geen sprintrace.
0: Kan bij een F1 race, maar ook in een sextape. Dit is Arine.
13: Zullen we eerst even inrijden?
0: Eerst even inrijden natuurlijk. En ik heb nog Stefanie.
14: Zo, lekkere slipstream is dit.
0: Lekkere slipstream is dit. Oké, nog eentje. Wat kan je zeggen tijdens een F1 race, maar ook in een sextape? John, zeg maar.
15: Oh, wat gebeurt daar? Oh, code rood.
1: Dingendie.
0: Ja, als je er nog bij wil zijn. Het evenement is hartstikke uitverkocht, maar 538 heeft nog een paar weekend tickets voor je. Die win je later vanmiddag hier. Bruce Springsteen nu, Dancing in the Dark.

0: Nee, niet met volle mond zingen. Radio 538.
1: Tijd om je voor te tellen aan een spiksplinternieuwe 538 Dance Special. Die komt uit handen van de Duitse dansmeester Robin Schulz. En dit keer is Robin de studio ingedoken met de Franse producer Laurent Ariot Watermet. In de dance scene ken je hem misschien ook wel als Watermet. Gewoon Watermet. Samen hebben ze zijn Deep House track Bullet even afgestopt en in een kerstvers super 538 jasje gestoken. En deze Take It Slow, tussen haakjes Bullet, scoren zij Robin Schulz en Wouter met de belangrijkste nieuwe track voor komende week. Ofwel, de nieuwe 538.
2: Radio 538. Dance. Smash. Robin Schulz, Take It Slow.

0: En Ophelia. Veto van Ophelia, laten we even volledig zijn natuurlijk. Het nieuws zo met Esther.
1: Ja, over Max Verstappen. Die was gisteren was hij wat ziekig. En de vraag is, ja, hoe gaat het eigenlijk vandaag met hem? Dat hoor je zo.
2: De 538 Ochtendshow heet je welkom thuis. Met de 538 Ochtendservice. Kom langs voor een gratis kop koffie. Maandagochtend bij Shell Station Molenheide langs de A.

0: autotaalglas.nl/business.
1: Fix die ruit voor je vakantie.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
4: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
3: Wat dan?
4: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
3: Oh, mag ik mee?
4: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
5: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
6: Volg de frisse neushaler in jou, langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker, tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 3 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.
5: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. Levenzonderbril.nl.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1+1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
9: Yes!
8: Esso, omdat elke rit telt.
7: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn, 2+3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
10: Het riool is verstopt.
11: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
12: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
11: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
13: Ons CW-fotoboek is er.
14: Spannend!
13: Wat is die mooi geworden?
14: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
13: Het voelt alsof we er weer zijn.
15: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
16: Wie was er aan de beurt?
17: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
16: Hit it!
18: Voor die

0: Speelbewust 18 plus.
1: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
2: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Engie.nl.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.

0: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
0: Oh, Otrium?
1: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
1: Nu bij Otrium. 10% extra korting op al onze merken zoals Scotch & Soda en Guess.
3: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue-app.
6: 538 Nieuws.
7: 1 uur.
8: Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Na brand vannacht in een restaurant in het oosten van Zwitserland worden 5 mensen vermist. 8 raakten er gewond en 2 zijn er slecht aan toe. Tijdens de brand stortte het trappenhuis in. En daarom moest het dak worden opengemaakt om te kunnen blussen. In het pand zitten ook appartementen. Het is niet duidelijk of daar ook brand was. Bij een ongeluk met een paard en koets in Hellendoorn in Overijssel is een dode gevallen. Het paard kwam met de koets in het water terecht en de menner is omgekomen. Een passagier wist wel op tijd de koets uit te springen. Volgens de krant Tubantia heeft het paard het wel overleefd. Het schilderij Meisje met de parel van Vermeer trekt veel bekijks in Japan. Het Mauritshuis in Den Haag leent het schilderij bijna nooit uit, maar nu hangt het bij uitzondering in Osaka. Er staan lange rijen voor het museum en mensen wachten urenlang. Volgens de NOS is het meisje bijna heilig in Japan. En de eerste vrije training in Zandvoort tijdens de Dutch Grand Prix is begonnen. En Max Verstappen komt gewoon in actie. Maar de grote vraag is, hoe fit is hij? Want gisteren was de Red Bull-coureur namelijk ziek. Daarom cancelde hij wat afspraken. Wel maakte hij tijd voor wielrenster Demi Vollering en 2 persconferenties. En daarna ging Max naar huis om uit te rusten. Het weer vanuit het westen nog wel wat buien en kans op onweer. Vanmiddag wel minder buien, meer zon en zo'n 20 graden. En vanavond en vannacht langs de kustgebieden wel weer buien. Morgen wordt het droger, dus goed nieuws zou ik zeggen. En dat was het nieuws op Radio 538.
9: Eens even kijken hoe het op de wegen zit. Zijn de langste vertraging momenteel? Dat is de A50 Os-Apeldoorn voor Schaarsbergen, half uur. De A50 Apeldoorn-Arnhem bij Hoenderlo, 38 minuten. En de A325 Nijmegen-Arnhem bij Huizen, 28 minuten aansluiten vanaf Elden. Controles, A7 Den Oever-Bolsward 108.0. Ook de A7 Drachten-Groningen 168.0. A12 van Maren naar Utrecht 75.0. A15 Maasvlakte-Rotterdam 46.9. A17 Roosendaal-Moerdijk 6.6. A27 Hilversum-Almere 115.0. A27 Gorkum-Breda 35.4. A28 Zwolle-Amersfoort 59.4. En de A58 Vlissingen-Goes 161.4.
10: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, eet smakelijk voor straks.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
13: Zijn we er al?
12: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
14: Oh ja, verzekering.
12: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
15: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
6: Beleef de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Dit weekend live bij Radio 538.
18: Ja joh,
9: komen op je radio. Gezelligheid op het circuit. En muziek in de studio, speciaal voor jou, Teddy Swims en Tones and I. Dit is Gone.

0: Coochies, Radio Night bij 538 vanaf het circuit van Zandvoort.
1: Lekker soepen, jongens.
0: Ja, nou ja, het is nu wel even droog. Dat is wel lekker. Het is wel even droog. Het is Lindo hier zo. Zometeen een nieuwe ronde van het spelletje Stop or Go. Vandaag omgevormd tot Pit Stop or Go. 5 vragen over de Formule 1 waarmee je 100 euro kan winnen. En zometeen, wat heeft Armin van Buuren in huis dat meer dan 2 meter lang is, zegt hij zelf, waar zijn vrouw absoluut niet aan mag komen. Je hoort het zometeen naar Martin Garrix en U2.

Want er zijn echt veel dingen die ik ga missen aan de Formule 1... als die niet meer in Zandvoort is vanaf volgend jaar. En dat is bijvoorbeeld verse stroopwafels. Verse stroopwafels, dat is gewoon heerlijk. Ja, maar je staat niet op zijn dag, weet je, lekker stroopwafeltje erbij. Lino is de naam, goedemiddag. Zometeen nieuwe Pitstop or Go, een spelletje waarbij je 100 euro kan winnen. En Armin van Buuren nu. Armin van Buuren heeft in zijn huis, en hij is enorm Star Wars fan... dus dat zal de reden zijn, heeft hij een levensgrote Darth Vader pop. Weet je wel, die meneer helemaal in het zwart met dat masker op, weet je wel. Die heeft hij daar staan. 2,03 meter is dat ding. Echt helemaal life-size. Zijn vrouw schrikt zich elke keer het rambam als ze de hoek om komt. Daar staat hij. Maar één ding. Hij heeft tegen zijn vrouw gezegd. Daar mag je niet aankomen. Die maak ik zelf schoon. Dat is veel te duur. Het kost 6.000 euro. Ga lekker afblijven. Lekker laten staan. Darth Vader staat daar. En dan maakt hij hem zelf schoon. En dat doet Armin denk ik zo. Want het is natuurlijk een DJ. Die gaat allemaal weer. Even polijsten, weet je. Hier is Armin. And this is what it feels like bij 538.

0: concrete heart.
1: Dit soort liedjes heb je meteen waar ze me last van, weet je. Dan denk ik, ja, niet zo, niet zo. Dat bedoel ik niet. Pitstop or go. Het heet vandaag Pitstop or go. 5 vragen, categorie kan je niet kiezen. Dat wordt gewoon Formule 1, weet je wel. 5 vragen worden Formule 1. We maken het niet al te moeilijk. €20 per goed antwoord kan je verdienen. Dus dat betekent dat je in 1 minuut tijd gewoon €100 kan winnen. Ja, het zijn mooie minuten, dacht ik zo. Wil je meedoen als kandidaat? Laat het even weten via de 538-app. Je naam en go in de 538-app. Je naam en go in de app. En wie weet, doe je zo meteen mee. Shakira, komt er ook aan. Burner Boy.
2: Zo klinkt Zandvoort na de zomer. Maar komend weekend
3: gaan nog 1 keer alle remmen los.
2: De snelste strijd ter wereld keert voor de allerlaatste keer terug.
3: In de duinen van Zandvoort.
2: De Formula One, Heineken, de Grand Prix. Vandaag is je laatste kans.
3: Luister naar Radio 538.
2: Win exclusieve weekendtickets.
3: En beleef 3 dagen lang de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
2: Check 538.nl.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
7: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
8: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
9: Oh, Chris, dat zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
8: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
9: Ja, klinkt logisch.
10: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
11: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
12: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
13: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
12: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
14: Get ready for the OG.
15: All y'all bitches wanna look like me.
16: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker.

0: app tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
1: Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
2: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
3: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
4: Simpel.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
7: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden.
8: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Binnen 1 minuut
10: meer muziek
9: tijdens de 538 werkdag.
11: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
12: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
13: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion Hypotheken vanuit het hart.
14: 538. Lindo Duval.
15: Nianke, mijn blanke.
16: Ja, dat hoeven ze hier niet uit te leggen. Hè?

0: or go.
1: Joyce, vanuit Enkhuizen, lekker vrij vandaag. Joyce, dat doe je goed.
2: Ja, heerlijk.
1: Wat gaat voor jou het hoogtepunt zijn voor jouw weekend?
2: Ja, de race van Formule 1 kijken op
1: ja.
2: tv.
1: Ja, ja, ja, dat is zeker. Ik denk dat het ook het hoogtepunt is van Max Verstappen dit weekend, denk ik.
2: Ja, ik hoop het. Ja. Ik hoop het. Het
1: zou mooi zijn als hij een keer wint, hè, dit seizoen.
2: Ja, dat zou een mooie afsluiter zijn.
1: Ja, zeker. Ja. Joyce, we gaan Pitstop or Go doen. 5 vragen in de categorie Formule 1. Op een schaal van 1 tot 10, hoeveel weet jij van Formule 1? 10 is het meeste, 1 het minste?
2: Ik denk een 7.
1: Oké, okay. Nou, dan gaan we het gewoon proberen, joh. Je krijgt 5 seconden bedenktijd bij vraag, per vraag. Elke vraag is 20 euro waard. En fout antwoord ben je alles kwijt. En in de app gaan mensen je helpen, heb ik net al gezien. Dat is wel handig. Vraag 1. Wie is de tweede rijder van Red Bull dit weekend?
2: Liam Lawson.
1: Ja, natuurlijk. Huppakee, dat gaat al lekker. Stop or go?
2: Go.
1: We gaan door. In welk land ligt het circuit van Interlagos?
2: Brazilië.
1: Brazilië. Oh, Makkie, je hebt al 40 euro verdiend. Gaan we door?
2: Go.
1: We gaan door.
2: Ja, go.
1: In welke plaats werd de eerste officiële F1 race ooit gereden?
2: Silverstone.
1: Oh. Was je erbij?
2: Nee, ik was net iets te jong. Ja.
1: Dat denk ik ook, ja. Even kijken, wat gaan we doen? Vraag 4.
2: Kan doe maar go. Ja, alles of niets.
1: Alles of niets. Hoe vaak won de vader van Max, dus Jos Verstappen, een Formule 1 race?
2: Volgens mij nog nooit.
1: Nooit won hij een Formule 1 race. Dat heb je helemaal goed. Hij eindigde wel 2 keer op het podium voor 3e plek. Gaan we door?
2: Ja. Ja, de laatste.
1: Oké, okay, welke coureur, Duitse coureur, werd 5 keer achter elkaar wereldkampioen met Ferrari?
2: Schumacher.
1: Dat kan natuurlijk niet anders zijn dan Schumacher. Je hebt hem voor 100 euro verdiend.
2: Ja, fantastisch.
1: Oh, en ik was nog aan het twijfelen. Moeten we de vragen nog wat makkelijker? Maar dit doe jij hartstikke goed, jong.
2: Ja, nee, geweldig.
1: Joyce, we gaan zorgen dat je die hebt. Dus wat dat betreft is jouw weekend al geslaagd. En ik hoop dat je een extra mooi weekend hebt doordat Max misschien toch gaat winnen. Dit weekend, je weet het niet.
2: Ik hoop het, ik hoop het.
1: Ik hoop het ook. We gaan duimen. Dankjewel dat je er was. Tot ziens.
2: Ja, jij ook bedankt. Fijn weekend.
1: Jij ook. Hoi, hoi.
2: Doei, doei.
1: Zo kan het gaan, hè. Pitstop or go. Ja. Zijn er überhaupt nog kaartjes voor die Formule 1 te krijgen voor dit hele weekend? Nou ja, niet te koop. Wel te winnen bij 538. En dat gaat binnen nu en een half uur gebeuren.

0: More time.
1: 538. Favorite.
0: Vol gas. Richting de finishvlag van jouw werkweek in het weekend met de hits van 538 live vanuit, vanaf Zandvoort, het circuit. Met nu de big reveal van de nieuwe 538 favorite. En die is voor onze Haagse helden van Sonmilieu met de track Feels Part 2. Inderdaad, het vervolg van het nummer Feels uit 2015. En deze hoor je de extra vaak de komende week, want Sonmilieu staat volop in de Groenpaas en Sportplaats. Speed, niet speed. Veel speed op het circuit. Maar het liedje heet Feels. Feels Part 2 is de nieuwe.
1: 538. Favorite. Hoi, wij zijn Sonmilieu en deze week zijn wij 538 Favorite.
2: Sonmilieu, Feels Part 2.

0: zou bijna willen zeggen, welkom thuis. Son Milieu, Feels Part 2, bij jou 538. Esther heeft jouw nieuws, het gaat over condooms.
1: Ja, heb je laatst condooms gekocht? Dan moet je even opletten, want er kan iets mis mee zijn.
2: Je hebt er 1440 per dag. En één daarvan mag je absoluut niet missen. Iedere werkdag bij 538. 1 minuut met alleen maar... Luister komende week iedere dag om 9:45 naar je vertrouwde 538 ochtendshow. En win it in a minute. Check 538.nl.
3: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
4: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
3: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
5: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
6: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
7: Met deze week in de bonus... AHA verse pasta's, noedels en sausen. Tweede gratis.
6: Boeie!
7: Amerk crackers, knekkenbreud en rijstwafels, ook tweede gratis.
6: Lekker hoor!
7: En Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
6: Zoé!
7: De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Yes! Hamster!
8: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
9: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
8: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Of je nou ervaring hebt of net begint... Bij G4S is er altijd een functie die bij jou past. Van objectbeveiliging tot hospitality, van meldkamer tot mobiele surveillance. Eén jij, eindeloze mogelijkheden. Kijk op werkenbijg4s.nl.
11: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
10: En waar maak jij het morgen veiliger? Kijk op werkenbijg4s.nl.
12: Hey, dat is Tom die net parkeert.
13: Hey, oh, sorry.
12: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB brandstof, dat is pas handig. Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
14: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
15: De kippiepan, die is er ook in XXL. Dat is extra veel.

0: bij een 2-jaar abonnement.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
2: Nu!
1: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
2: Nu haal, hè. Dus niet straks.
3: Hands van Voodoo.
1: Aldi.
4: Je weet dat je doodgaat. Maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
5: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
1: Nu ook bij Aldi. Verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen, 500 gram, maar 1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo, maar 1,95.
3: Fans van Voodoo.
1: Aldi.
6: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
7: Voel mij zo free.
8: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
9: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
8: Wow, dit is echt nice.
9: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
10: 538 Nieuws.
11: 2 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Een bosbrand bij Venray die ruim 2 weken geleden begon... is nu pas helemaal uit, dat meldt regio Omroep L1. Het vuur was al bijna 2 dagen onder controle... maar heeft al die tijd nog nagesmuld. Door de regen is het nu eindelijk voorbij. Toch gaat het bos nog niet open, want het is gevaarlijk. Beschadigde bomen kunnen omvallen. Na de aardbeving in Groningen is in het dorpshuis van Zandeweer een inloopbijeenkomst. Bewoners in het aardgasgebied werden vanochtend opgeschrikt door een relatief zware beving van 2,8. De inloopbijeenkomst duurt tot 7 uur vanavond en onder andere de Groningse regeringscommissaris Henk Nijboer gaat er naartoe. In Frankrijk wordt gewaarschuwd voor 100.000 condooms uit Azië die niet aan de eisen voldoen. Ze zijn online verkocht, maar ook in sommige apotheken. En bij controles bleek dat de condooms kunnen scheuren of dat er gaatjes in zitten. Mensen die ze hebben gebruikt krijgen het advies een SOA-test te doen. En oud-coureur Jan Lammers zou het prachtig vinden als Max Verstappen zondag de Formule 1 race wint bij de laatste Grand Prix in Zandvoort. Dat zei hij voor de start van de eerste training.
12: Het zou fantastisch zijn, hè? Want dankzij zijn prestaties hebben we dit hier kunnen organiseren. Dat zou mooi zijn als hij zichzelf zou kunnen trakteren met een overwinning.
11: Ja, Lammers stopt daarna zelf als sportief directeur van de race in Zandvoort. En die is er 6 keer gehouden. Het weer dan nog. Vanmiddag trekken buien over het land met kans op onweer. Tussendoor ook zon bij gemiddeld 20 graden. Vanavond in het oosten nog buien. En vannacht in de kustgebieden. En morgen, ja, wederom regenachtig. En tot zover het 538 Nieuws.
13: Ik wil niet zeggen dat hij nat is, maar ik, ja, zie, nou, daar ga je. Ja. Ja. 538 verkeer. Even kijken waar de drukste is. Ja, het is een drukke vrijdagmiddag, zoals je gewend bent na de vakanties zo'n beetje. Die zijn bijna allemaal voorbij, toch? De A12 vanuit Duitsland richting Arnhem tussen Beek en Duiven. Een van de langere 17 minuten. De A50 Oss-Apeldoorn voor Schaarsbergen bijna 1,5 uur. En van Apeldoorn naar Arnhem tussen Apeldoorn en Loenen 28 minuten. Laatst komt door een ongeluk. Dan de controles langs de weg. De A1 naar Amersfoort vanuit Amsterdam 29,9. Andere kant op bij 33,7. A7 Drachten-Groningen 168,0. De A12 Maren-Ede 83,3. A15 Rotterdam-Gorkum bij Geharningsveld 90,5. A27 Hilversum-Almere 115,0. A30-Barneveld-Ede 16,4. En de A58 Vlissingen-Goes 161,4.
14: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, eet smakelijk voor straks.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
14: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
0: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Dr. Oetker Bistro, 1 euro. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
7: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
10: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
17: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Heineken 0.0. Heerlijk, hè?
18: Beleef de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Dit weekend live bij Radio 538.
19: Ik denk dat er nog maar 2 setjes van die kaarten zijn voor het hele weekend hier. En die kan je winnen zometeen als je de F1-auto hoort racen.

Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste...

0: 538, Formula 1 update.
1: Hey, Nelson Valkenburg hier vanuit de Formule 1 commentaarpositie voor weer een Viaplay Dutch Grand Prix update voor Radio 538. We hebben net de enige vrije training voor de Formule 1 coureurs, de enige oefensessie gehad. En het was kampioenschapsleider Kimi Antonelli voor het team van Mercedes die de snelste was. Vlak voor regerend wereldkampioen Lando Norris en George Russell, ook in de Mercedes, was derde. Max Verstappen had een moeilijke sessie in de Red Bull, was een keer naast de baan beland en zette uiteindelijk de 11e tijd neer. Maar we gaan er stiekem wel van uit dat Max straks in de sprintkwalificatie veel beter zal zijn. Of dat gebeurt, zien we straks in die sprintkwalificatie die straks om 16:30 wordt verreden. En de kwalificatie bepaalt de startvolgorde voor de sprintrace van morgenochtend. En zit je nu niet op de tribune op Zandvoort, dan kijk je alle actie op Zandvoort hier live en gratis op Viaplay TV.
2: Ja, dat kan je doen.
0: De allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.
2: De final lap, en er is ook zelf nog een mogelijkheid dat je erbij bent. Dit weekend, hier op het circuit, dat je alles live gaat zien. Dat wat je wil meemaken. Het stof, het geluid, het lawaai, de mensen, de gezelligheid. Misschien wel een drankje. Gezellig. Zonnetje erbij, wat te eten. Maar dan moet je één ding doen. En dat is beller 538 worden nu. Het nummer dat je moet bellen. 0909 3000 538.

0: Grand Prix.
1: Mooi, de spanning is echt te snijden. Niet alleen hier in Zandvoort, misschien ook wel bij jou. Omdat je denkt, ik wil echt nog dit weekend naar de Formule 1 komen kijken. De laatste keer dat je dit kan doen in de komende jaren sowieso. En dat zou fantastisch zijn als je erbij bent. Ik hoor net van Frank en Iron dat ze nog een setje weekendtickets hebben. Zometeen na drieën. En ja, hier liggen ook nog gewoon een setje klaar. Richard, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Mag ik jou even een klein dilemma voorleggen?
2: Ja hoor, dat mag. Kom maar door.
0: Duval's duivelse dilemma.
1: Stel, hè, je wint weekendtickets, je mag naar Zandvoort, maar dan moet je even kiezen. Wil je dan met je baas of met je ex?
2: Oh, dan ga ik met mijn baas.
1: Ja, die is veel leuker.
2: Ja, die is veel leuker, absoluut.
1: Nee, je mag zelf kiezen wie je mee heeft. Nee, laat het maar niet horen. Nee. Hey, ik kan je wel feliciteren. Je bent bellen 538. Je komt gewoon naar Zandvoort. Je bent er gewoon bij.
2: Ja! Yeah! Yeah! Wow, echt geweldig.
1: Fantastisch. Ah! We staan je al op te wachten hier met een mannetje op 100.000. Dus kom lekker deze kant op.
2: Ah, gezellig.
1: Ja toch, mooi toch. De Heineken Dutch Grand Prix, jij bent erbij. Die kaarten krijg je van Heineken 0.0. Heel veel plezier, tot zometeen.
2: Fantastisch, tot zo. Hoi hoi.
1: En wil je ook winnen? Nog één kans, zometeen na drie bij Frank en Iron in de middagshow nu. Another.

0: wacht, wat was het nou? Jan Lammers, volgens mij.
1: 538, dit hele weekend live.
2: Vanaf de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.
0: Ja, Jan Lammers komt zo meteen in de studio. Sylvana Uistermuiden is er nog. Jack Ploy komt nog even langs voor de laatste updates. Jawel, het is een spektakel, maar jawel. Allemaal in de middagshow met Frank en Iron zo meteen vanaf 3 uur.
1: De grootste rockband van Nederland keert terug op het podium.
2: En jij staat heel dichtbij.
1: 538 presents Direct Live in Rotterdam Ahoy. Luister komende week, win.
2: En ga vrijdag 13 november met z'n tweeën naar
1: Direct.
2: Check alle details op 538.nl.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: verkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
1: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram. 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
5: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
6: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. Cordate helpt. Met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
5: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
7: Ons CW-fotoboek is er.
8: Spannend!
7: Wat is die mooi geworden?
8: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
7: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
9: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
10: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
11: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
12: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
13: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
11: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
14: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
15: Ruitschade?
16: Opgelost. Autotaalglas.
1: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 31 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
17: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
18: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
19: Vakantie voorbij? Nu al? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
20: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
21: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
22: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
21: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
22: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
23: Even de buik erin. Zullen we dat doen? Ja, maar...

0: Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear bij jou 538 natuurlijk.
1: Ook in de band naar de koffie.
0: Ja, nou, teken wel. Ik denk dat het bier wel open gaat. Zo meteen is niet erg in. Het is 538, Linda Wisterdam. Nieuwe muziek van Sven Selier. Zometeen na deze classic van Whitney.

0: Dap ik een bekje, gee, sorry papi. De middagshow met Frank en Iron zometeen. Jan Lammers komt langs. Sylvana, IJsselmuiden, ook Jack Ploy. En vanaf maandag win je hier bij jou 58-ticket voor deze band. Direct in Ahoy, 13 november ben je erbij. Dat iemand voor de 58-studio. Zeg maar, wat wil je zeggen? Nu zeggen.
1: Groetjes aan 538 van ons allemaal.
0: Oh,
1: salut.
0: Oh, wat lief uit België. Veel plezier vandaag.

0: Repeated, Martin Garrix en Ed Sheeran hoorde je. En de helft hiervan is dit weekend ook in Zandvoort. Dus Martin en Ed, de helft. Esther heeft zo nieuws.
1: Ja, over Ajax. Hè?
0: Oh, over Ajax, ja.
1: Had jij ook problemen met het kijken van die thuis, van die wedstrijd daar, ja, van, over Ajax?
0: Ik moest daar een abonnement, even een dingetje verkopen en toen deed hij het niet.
1: Nou, Talpen gaat het goed maken, jongen.
0: Fijn. Krijgen we ons geld terug. Oké, zometeen de middagshow met Frank en Arjen.
2: De 538 Ochtendshow heet je welkom thuis. Met de 538 Ochtendservice. Kom langs voor een gratis...
0: En Ed, de helft. Esther heeft zo nieuws.
1: Ja, over Ajax. Hè?
0: Ajax, ja.
1: Had jij ook problemen met het kijken van die thuis, van die wedstrijd daar, ja, van, over Ajax?
0: Ik moest daar een abonnement, even een dingetje verkopen en toen deed hij het niet.
1: Nou, Talpen gaat het goed maken, jongen.

0: Radio 538.
1: Chris?
2: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
2: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
2: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen...
4: Mama.
3: Niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... Uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.

0: alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Score nu met Club Karwei tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
0: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
2: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Engie.nl.
3: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden.
4: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
8: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
7: Oh, Otrium?
8: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
9: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
10: Nu bij Otrium. 10% extra korting op al onze merken zoals Scotch & Soda en Guess.
11: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
12: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
13: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
12: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
13: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
14: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl.

0: geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
2: 538 Nieuws.
3: 3 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. De politie is een onderzoek gestart naar 6 vermiste mannen die allemaal Lucky zouden kunnen zijn. Lucky is een onbekende man die 3 jaar geleden op straat in Amsterdam een beroerte kreeg en niet meer kan praten. Er kwamen deze week honderden tips over hem binnen. Daarbij werden volgens NH Nieuws 6 namen doorgegeven waar de politie iets mee kan. Bijna 50 mensen hebben schade doorgegeven naar de aardbeving bij het Groningse Zandeweer. Bij 2 meldingen zou het gaan om een onveilige situatie. De aardbeving vanochtend was de zwaarste sinds maart. Toen was er een beving in de buurt van Assen met 2000 schademeldingen. Premier Jette is duidelijk. Hij wil dat alle geldplannen van dat brede kabinet brede steun krijgen in de Tweede Kamer. Hij wil dus geen cherrypicking, zoals hij dat noemt, waarbij partijen de begroting van het ene ministerie wel steunen en die van het andere niet. Jette zegt dat het kabinet er alles aan doet om het voor Prinsjesdag nog rond te krijgen. En Talpa gaat kijkers van de wedstrijd van Ajax gisteravond compenseren. Fans moesten €5 betalen om via Talpa zijn streamingsdienst Kijk de wedstrijd tegen Zwitserse Sion te zien. Maar door een storing kreeg een deel van de eerste 20 minuten geen voetbal te zien, maar een foutmelding in beeld. Alle kijkers krijgen het hele bedrag terug. Het weer, buien, soms met onweer, maar ook af en toe zon. Het wordt vandaag 20 graden, vanavond grotendeels droog. Vannacht aan zee stevige buien en morgen lijkt op vandaag met buien en 20 graden. En dat was het nieuws op Radio 538.
4: En dan de langste vertragingen. De A2 Eindhoven-Maastricht-Noord tussen Leendeheide en Leende 42 minuten. Ook een vertraging op de A50 Os-Apeldoorn tussen Renkum en Schaarsbergen 30 minuten. En de laatste lang op de A58 Breda-Bergen-op-Zoom tussen Roosendaal en Wouwse-Plantage. Ongeluk gebeurt daar. De vertraging is 34 minuten.
5: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
7: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
8: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatste.nl.
9: Hey, ben je er weer?
10: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
9: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
10: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
9: Ja, lekker. Je
11: voelt je taak. Een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
12: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Heineken 0.0. Heerlijk, hè?
2: Beleef de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix. Dit weekend live.

0: Miley Cyrus op 538 en The End of the World.
1: Hallo allemaal. Leuk dat je er weer bij bent. Welkom bij een gloednieuwe middagshow met Frank en Ivan.
0: En dat voor de vrijdag 21 augustus 2026. Live vanuit Zandvoort zijn wij bij de Formule 1.
2: Ja, en noem het maar gewoon een vrijdag. Het is toevallig wel Super Friday, hè? En we vallen echt met onze neus in de boter, want de zon laat zijn gezichtje even zien. En het is hier druk als een malle.
0: Het is elke keer weer krankzinnig om hier te komen. Want je moet weten, Zandvoort is helemaal afgesloten. Dus het is ook autovrij.
2: Ja.
0: Maar het voelt als een soort koningsdag, want mensen zitten in hun voortuintjes, er staan tentjes, er zijn vlaggetjes, iedereen is hier bezig met die Formule 1.
2: Iedereen.
0: En dan kom je dat terrein op en daar zijn tienduizenden mensen in het oranje met Red Bull jasjes, alles.
2: En ik durf bijna te zeggen dat dit wel de leukste fans zijn, toch?
0: Wat ben je aan het
2: doen? Ik ben aan het zwaaien.
0: Oh, je bent aan het zwaaien?
2: Er werd gezwaaid, dat zwaai ik terug. Kijk, hoe geluk.
0: Ik zie opeens zo'n koninklijk handje bij jou. Zo'n prinsjesdag handje.
2: Ja, ik word hier heel enthousiast van.
0: Ja, want wij zitten hier bij de Formule 1 in de fanzone in Zandvoort. Dus zometeen natuurlijk kwalificatie, 16:30.
2: Ja.
0: De fanzone is nu helemaal vol, want hier kan er gegeten worden. Helemaal de plek voor ons ook trouwens.
2: Het is echt de plek, maar nu is niet het moment om te gaan.
0: Nee, er staan dus om ons heen duizenden Formule 1 fans. En wij zitten in een soort aquarium, moet je zien. Dus we zitten omringd met glas en we zien tienduizenden mensen als wij zeggen... Hallo Zandvoort! Moet je kijken wat er gebeurt. Hallo Zandvoort!
2: Ja!
0: Dan hoor je helemaal niks.
2: Nee, want het is een aquarium.
0: Het is geluidsdicht. Ja, kom je dan. Welkom bij de middagshow van 5 uur. Met Asher Pitbull.

0: je al regen gezien voor Max?
1: Ja, er is wel regen voorspelbaar. Ik zie het hier niet. Ik zie wel een paar wolkjes.
0: Max houdt van regen, hè?
1: Max houdt van
0: regen. Ja. Live vanuit Zandvoort, de Formule 1, is dit een extra editie van de middagshow 538. We zitten in een prachtige locatiestudio hier in de fanzone van Zandvoort. En we verwachten Jan Lammers zometeen, sportief directeur.
1: Nou, wordt er ook nog even gevraagd door onder andere Robert, maar meerdere. Worden er nog Formule 1 kaartjes weggegeven?
0: Goeie vraag van Robert. En het antwoord is ja!
1: Niet nu.
0: Niet nu. Je moet de Formule 1 auto natuurlijk langs horen komen. Dat is voor ons lastig, want ze gaan ook echt starten straks om 16:30. Dus dan zou je ook wel eens de echte auto kunnen horen.
1: Ja.
0: Maar als je die radio Formule 1 auto hoort, zult die soms zomaar noemen, ja?
1: Ja, sorry. Ja.
0: We zullen het er duidelijk bij zeggen. Dit is de Formule 1 auto waarbij je moet bellen.
1: Nu moet je bellen, ja.
0: Bel dan, want dan weer de allerlaatste. Het zijn vandaag de allerlaatste weekendtickets voor Zandvoort.

0: We hebben Jan Lammers zometeen sportief directeur hier in de studio. En Esther met het nieuws. Zo Esther, wat heb je mee voor ons?
1: Nou, Max Verstappen mag dit weekend laten zien wat hij waard is. En wij weten ook wat hij nou eigenlijk verdient. Hoor je zo.
2: Je hebt er 1440 per dag. En één daarvan mag je absoluut niet missen. Iedere werkdag bij 538. 1 minuut met alleen maar. Luister komende week iedere dag om 9:45 naar je vertrouwde 538 ochtendshow. En win it in a minute. Check 538.nl.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Hands van Voordeel.
3: Aldi.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Nu
3: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Hands van Voordeel.
3: Aldi.
7: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
9: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
10: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Pickwick 1 kopstee, een doos van 20 stuks, €1. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
11: 30 augustus start de week tegen kanker.
12: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
13: Jij waarschijnlijk ook.
14: Iemand die je dierbaar is.
15: Of was.
14: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
15: En de beste zorg.
14: Voor wie geef jij?
16: Doneer op kwf.nl.
17: KWF. Tegen kanker voor het leven.
18: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
16: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
14: Doneer op kwf.nl.
17: KWF. Tegen kanker voor het leven.
19: Het riool is verstopt.
20: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
21: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
20: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
22: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar Ben.nl.
23: Lunchen? Kom langs bij Kippie. Voor de lekkerste broodjes.
24: Kippie.
25: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
26: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
25: Dus waar moet je zijn voor de magic?
26: Jojo.
27: Volg de frisse neushaler in jou, langs betoverend mooie herfstkleuren... en je innerlijke sfeermaker tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 3 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.
28: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Ja, dat hoor je goed. Win je 1 miljoen? Dan krijg je 1 miljoen. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
0: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
1: Met deze week in de bonus alle cabine lang lekker liter pakken. Tweede gratis.
0: Oei.
1: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling. Ook tweede gratis.
0: Lekker hoor.
1: En alle Ariel. Ook tweede gratis.
0: Zoé.
1: De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Yes. Hamster.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
4: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studioline 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Pas je eindelijk het perfecte shirtje

0: juiste potje? Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Goedemiddag, tijd voor het vijfdag weer. Lokaal is er kans op een felle bui, mogelijk met onweer. Temperatuur ligt rond de 21 graden. Vanavond klaart het op, maar vannacht volgen er nieuwe buien. Morgen wordt vergelijkbaar met vandaag.
2: En dan de langste vertragingen. De A2 Utrecht Den Bosch voor Waardenburg 30 minuten. De A50 Os Apeldoorn tussen Grijshoort en Schaarsbergen. Daar een auto met pech, 38 minuten. En een lange op de A50, ook gelijk de laatste. Apeldoorn Arnhem tussen Beekbergen en Schaarsbergen. 1 uur en 17 minuten. Het is half 4 geweest. Esther is hier met het belangrijkste nieuws.
1: Goedemiddag. Er is vanochtend vroeg weer een aardbeving geweest in Groningen. Het was de zwaarste sinds maart. Met een kracht van bijna 3. Mensen werden wakker van een knal en voelden hun huizen secondenlang trillen. Het epicentrum lag in het dorp Zandeweer. En daar werd vroeger aardgas gewonnen. En Talpa gaat kijkers van de wedstrijd van Ajax gisteravond compenseren. Fans betaalden 5 euro voor de livestream tegen het Zwitserse Sion. Maar door een storing kregen sommigen de eerste 20 minuten een foutmelding te zien. Alle betalende kijkers die krijgen het volledige bedrag terug.
2: Wat netjes, joh. Toch? En ook zuur, toch?
3: Ja. Heel zuur. Ja. Hoe jammer.
1: Ja. En als je nog een leuk beroep zoekt met fijne arbeidsvoorwaarden en een leuk salaris, misschien is de
2: Formule 1... Zeg je dat tegen mij? Misschien ben jij eens even naar wat anders. Frank, hey, hè? Ik heb iets leuks voor je.
1: Ik heb wat voor je, ja. En ze betalen namelijk bij de Formule 1 best lekker. Zeker als je Max Verstappen heet. Hij gaat naar zijn contract verlengen bij Red Bull naar schatting 87,5 miljoen euro per jaar verdienen.
2: Jeetje.
1: En dan moeten de bonussen er nog bij. Dus kom je op een basissalaris voor 4 seizoenen van 350 miljoen euro. En dan dus die bonussen er nog bij, hè?
3: Ja.
1: Dan een dingetje in Frankrijk. Er wordt gewaarschuwd voor honderdduizenden condooms uit Azië die niet aan de eisen voldoen. Ze zijn online en in sommige apotheken verkocht. En uit controles blijkt dat sommige scheurtjes of gaatjes kunnen hebben. Wie ze heeft gebruikt, krijgt het advies. Ja, je verwacht het misschien al om zich even te laten testen op SOAS.
2: Maar ja, aan de andere kant, kijk, als jij het veilig wil doen, maar je wil wel kinderen. Dan.
1: Ideaal.
2: Dan is het weer ideaal. Ja.
1: Goed. En dan Meghan Markle. Die gaat mogelijk weer acteren in het Verenigd Koninkrijk. Volgens de BBC heeft ze daar een rol aangeboden gekregen.
2: Ah.
1: Meghan werd bekend door de serie Suits. Maar stopte met acteren na haar huwelijk met Prins Harry natuurlijk in 2018. Het stel woont nog in Californië. Maar komt binnenkort terug naar het Verenigd Koninkrijk.
2: Esther, heel veel dank voor nu.
1: Graag gedaan.
4: 538 Frank en Iren.
2: Met Teddy Swim zometeen. Na years in

0: Ace Swims op 538 en Mr. Know-It-All.
1: 538, live.
2: Bij de Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
0: In 2019 kwam het goede nieuws dat de Formule 1 terugkeerde naar Nederland, naar het circuit van Zandvoort. Dat is nu 7 jaar geleden. En nu zitten we in de laatste. Wij hebben hier in de studio sportief directeur Jan Lammer. Zo. Goed applaus is dit, zeg.
3: Ja, introductie zeg. Geweldig.
0: Nou.
3: Leuk.
0: Hey Jan, de laatste. Hoe is het voor jou om hier dan rond te lopen?
3: Ja, toch. Je voelt gewoon bij onze achterban in de organisatie. Je voelt een stukje weemoed, voel je wel aankomen hoor.
0: Ja.
3: Het zijn natuurlijk nuchtere en verstandige beslissingen geweest om dit de laatste te laten zijn. Maar het laat niet iedereen gewoon ongeëmotioneerd. Dus het is, het is heel mooi eigenlijk. Ja.
4: Wat ga je nou het meeste missen?
3: Ik denk dat ik heb hoofdzakelijk heel veel empathie. Ik weet niet of jullie gisteravond toevallig in het dorp geweest zijn. Maar degene die dat geweest zijn, ja, iedere vierkante meter die werd uitgenut om gewoon het plezier te beleven. Dus ik heb het meeste empathie met de bewoners, met ook gewoon de ondernemers uit Zandvoort.
0: Het is een soort Koningsdag, hè? Mensen met vlaggetjes zitten in de tuin, tentjes.
3: We hebben hier de Van Spijkstraat. Nou, dat is een beetje de erehaag geworden van de Dutch Grand Prix. Ja. Maar het is gewoon dat enthousiasme, weet je, dat is zo hartverwarmend. En dat vind ik jammer, want zij gaan dat missen. Ze hebben daar natuurlijk weinig invloed op. Maar aan de andere kant ben je natuurlijk wel blij dat ze dat 6 jaar lang gewoon hebben kunnen geven. Als Zandvoorter ga ik het waarschijnlijk meer missen dan als autocoureur of andere functie.
0: Want Jan, kun je mij eens in Jip en Janneke talen? Want het is een beetje het gesprek van de dag hier in Zandvoort. Want ik zie tribunes vol. Het voelt uitverkocht. Er staan de rijen bij eten en drinken. Wij kijken nu ook over tienduizenden hoofdjes hier. Ja. Ik zie sponsoren daar, grote banken achter jou. Weet je, je voelt hier het geld.
3: Ja.
0: Hoe kan het dat dit niet rendabel is? Hoe kan het dat dit niet financieel wil lukken?
3: Nou ja, kijk, dat is het wel. Dat is het ook geweest. Hè. Dus het is gewoon absoluut succes van het begin tot einde. Ondanks de uitdagingen die we in het begin hadden met corona en noem maar op. He, dus we hebben wel wat tegenslagen gehad. Maar het is gewoon uit het thuis een absoluut succes. En we zijn er nog niet. We moeten het nog even afmaken. Dus maandag kunnen we echt kijken. Maar dat het uitverkocht is. He, soms krijgen mensen kaarten en die besluiten het laatste moment niet te gaan. En als het niet uitverkocht is, heb je het over 100 of een paar 100 kaarten. Maar het is gewoon een verstandige beslissing. Kijk, we hebben geen overheidssteun. Ik wil er niet te zakelijk verhaal van maken. Maar we hebben geen overheidssteun. Dus je moet vanuit privé, ondernemers en risico moet je handtekening gaan zetten. Nou, we hebben dat 6 jaar gedaan. Als we nu door willen, dan moet je voor 4 jaar moet je tekenen. Nou, de productiekosten liggen rond de 75 miljoen. En ja, als je dan vraagt van wil je hier even tekenen, staan ze niet in rijen van 3 opgesteld. He, dus wij zijn op Silverstone na de enige in de wereld op de kalender die het zonder overheidssteun moeten doen. Er is een hele mooie documentaire op Viaplay over de Dutch Grand Prix. En daar vertelt Dominicanus, Stefano Dominicale, die vertelt gewoon dat die eerste Grand Prix, die comeback, dat was het mooiste Formule 1 evenement ooit in de geschiedenis. En dat evenement moet het gewoon op eigen kracht doen. Weet je, dus dat geeft de contradictie al een beetje aan. Maar ja, nogmaals.
0: Was het denk je anders gelopen als je geweten had, Max teken nog een paar jaar bij?
3: Nee.
0: We kunnen nog op Max rekenen hier in Zandvoort.
3: Nee, we hebben ook de vraag gehad dat als er dan wel subsidie was geweest, hè, was dat dan anders geweest. Maar als er wel was geweest, dan moet je ook heel veel conformeren en overleggen met de overheid. Hadden wij dit nu allemaal zo neer kunnen zetten zoals we het nu hebben gedaan? Ja, wat Max gaat doen in de toekomst, dat heeft hier geen invloed op. We wisten al dat het tot 2000...
0: Hey, 87 miljoen per jaar krijgt Max.
3: Ja,
4: kijk naar het gezicht van Jan, hij verrekte geen spier. Nee. Gewoon, dit zijn de bedragen.
0: Maar kan het niet gewoon het Max Verstappen Formule 1 festival worden hier in Zandvoort?
3: Ja, dat is een mooie vraag voor hem. Maar dit, mooier dan dit wordt het niet. En je moet ook niet wachten tot het in één keer minder wordt.
0: Snap ik.
3: Jammer dat het een cool
4: is. Het is ook wel fijn dat we volle bak kunnen genieten van die laatste keer. En daar gewoon met z'n allen een knijtig groot feest van kunnen maken.
3: Ja, wat dat betreft is het ook wel weer heel bijzonder. Dat merk je absoluut hoor. Ja. Want als ik nu gewoon door het publiek heb voor het eerst mijn fiets weg moeten zetten en dat ik door het publiek moest lopen. Want het ging gewoon niet. Hè?
4: Nee.
3: En soms zie je met het slechte weer, denk je, waar zijn die mensen nou? En dan kom je achter de tribune en denk je, hier zijn ze.
4: Ja.
0: Hoe is dit weekend anders dan afgelopen jaren, Jan?
3: Het is veel rustiger, omdat iedereen gewoon beseft, dit is de laatste keer. Dus je ziet de mensen gewoon eigenlijk toch wel heel serieus betrokken. En ze maken er echt het beste van. Ik merk ook een stukje vergevingsgezindheid naar elkaar. Van nou, hè, we hebben het nog even. Dus het is, je merkt een stukje weemoed, maar ook gewoon dat mensen het echt beklijven. Want kijk, niet iedere dag zijn dezelfde mensen. Hè? Veel mensen hebben passepartouts waar ze 3 dagen komen. En wat dat betreft is wel bijzonder dat vrijdag ook al vol is. Hè? Want normaal zou je zeggen, nou, die gaan alleen morgen en overmorgen.
0: Als je om je heen kijkt, denk je dat het de race dag is.
4: Totaal.
3: Ja, dus wat dat betreft, je merkt gewoon dat mensen die er alleen vandaag zijn, ja, die beklijven het, die absorberen het volop. En ik ben blij ook dat het mooi droog is geworden.
0: Zo is het.
3: Dus dat het is een bijzonder evenement op het moment.
0: Maak er een hele mooie laatste van.
3: Dank jullie wel. En jullie werken daar plankgas aan mee. Dus ik vind het ook fantastisch dat wij het uit.
0: Wij met 538 zijn trots dat we er al die jaren bij waren. En gaan er extra van genieten. En gaan zo meteen nog kaartjes weggeven.
4: Ja.
0: We gaan nog luisteraars blij maken die hier gewoon naartoe mogen komen. Een groot applaus voor sportief directeur Jan Lammer. Dank Jan. Dit is de middagshow 538. Lucas en Steve nu al.

0: echte Sex on Fire.
1: 538, dit hele weekend live.
2: Vanaf de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.
0: In onze prachtige fanzone studio. Het is een aquarium waarin wij zo over Zandvoort heen kijken. Midden op het circuit. En midden op dat circuit loopt ook een antenne.
3: Ja. En onder die antenne zit Jelte.
4: Frank Eigen.
3: Hey.
4: Ik loop onder de antenne inderdaad op de fanzone. En waar het de voorgaande jaren op vrijdag altijd een beetje tam begon, weet je wel, dan begon alles een beetje langzaam vol te stromen, voorzichtig dronk men een biertje, is het hier al de hele dag feest. Het is echt ongelooflijk. Het is ramvol. Iedereen gaat nu langzaamaan richting de tribunes en de duinen in om zo meteen te gaan kijken naar de kwalificatie natuurlijk voor de sprintrace. En daar tref ik allemaal mensen die ik nu even mag spreken, waaronder Richard. Richard, jij bent op een bijzondere manier aan kaarten gekomen.
5: Yes, ja, ik had gewoon gereageerd op het spelletje om de kaart te winnen. En daar kwam er gelukkig doorheen. Dat is fantastisch.
4: Jij hebt in de ochtendshow gewonnen. Kunnen we ook een beetje ware onderzoek doen? Is het nou leuk om bij 538 te winnen? En is het tot nu toe een beetje goed?
5: Absoluut. Ja, het is overweldigend, laat ik het zo zeggen. Het is super dat jullie dat zo eens aanbieden. En de sfeer, alles, de entourage is echt heel geweldig.
4: Wat verwacht je van het weekend?
5: Ja, ik denk, ik verwacht gewoon dat Max wint. Zo simpel is het. Hey, morgen ben ik met mijn vrouw hier, zondag ook. En ik denk gewoon dat hij gaat winnen.
4: Nou, en dan hebben we nog een hele lawaaierige groep uit Schijndel.
6: Yeah!
4: Ja! Ja, die hebben er zin in. Ed en Ed heb ik hier. Ed, had Max wel bij moeten tekenen bij dat slome team?
7: Ja, natuurlijk. Kom op, we zijn groot geworden. We gaan toch niet overlopen naar Mercedes?
4: Maar goed, het was nu in de eerste training, zat hij er echt een ruime seconde achter. Wat verwacht je er zo meteen van?
7: Ja, die trainingen, dan moeten we naar de wedstrijd kijken en niet naar de trainingen.
8: Tactiek.
7: Niet naar de trainingen.
8: Tactiek.
4: Jij zegt tactiek, hè?
8: Ja, het komt later. Even wachten, geduld.
4: 87 miljoen euro. Zouden jullie daar een seizoen voor gaan rijden?
7: Ja, misschien een driekwart seizoen.
4: Nou, heel veel plezier, man. Het is zometeen spannend. Om 16:30 begint dus die kwalificatie voor de sprintrace. En dan gaan we straks zien waar Max eindigt. Heel veel plezier, man. Hey! Er is

0: 538. In deze extra editie van de middagshow vanuit Zandvoort is het even voor 4 uur. We hebben het nieuws zometeen, Esther. Wat heb je mee voor ons?
1: Nou, prins Harry moet miljoenen betalen aan de krant.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spaar fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter... of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
2: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn, 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
4: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
5: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
4: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
5: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot 570 euro welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet.

0: Of je nou ervaring hebt of net begint, bij G4S is er altijd een functie die bij jou past. Van receptionist tot BOA, van luchthavenbeveiliger tot centralist. Eén jij, eindeloze mogelijkheden. Kijk op werkenbijg4s.nl.
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
0: En waar maak jij het morgen veiliger? Kijk op werkenbijg4s.nl.
2: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op engie.nl.
3: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
5: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar €1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
7: Nieuw! De Melanzane Pizza.

0: En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
1: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 31 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
3: 538 Nieuws. 4 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Een Spaanse vrouw staat voor de rechter omdat ze in Amsterdam haar huisbaas heeft doodgestoken. Tijdens een gesprek over achterstallige huur pakte ze een mes uit de keuken en stak de huisbaas 13 keer. Ze heeft alles bekend. De vrouw heeft een psychische stoornis en daarom eist justitie naast 4 jaar celstraf ook TBS. In Noorwegen zijn luchtverkeersleiders aan het staken en daardoor gaan 2 KLM-vluchten van en naar Oslo morgen niet door. Mensen op die vluchten worden omgeboekt. Ook vandaag leggen de Noorse luchtverkeersleiders hun werk neer, maar daar heeft KLM geen vluchten voor hoeven annuleren. Nederlandse militairen moeten langer wachten voor ze hun nieuwe gevechtskleding aan kunnen trekken. Die was besteld bij een Duits bedrijf, maar er zijn problemen bij hun toeleverancier in Tunesië. Daar lag de productie een tijd stil door een stroomstoring. En daardoor krijgt Defensie de gevechtsjassen en broeken pas in het nieuwe jaar. En de rechtszaak die prins Harry had aangespannen tegen een Britse krant gaat hem zelf flink wat geld kosten. Volgens hem en andere bekende Britten had de krant gespioneerd en telefoons gehackt om verhalen te kunnen schrijven. Het Hof zag geen bewijs en vindt dat Harry en de anderen de advocaatkosten van de krant zelf moeten betalen. Het gaat om 11 miljoen euro. Krijg je nog het weer van me? Regen en vooral vannacht kan het aan de kust flink tekeer gaan. Morgen wederom regen, maar wel meer zon dan vandaag. En 20 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
5: En dan de langste vertragingen. De A2 Maastricht-Noord-Eindhoven tussen Borren en Echt 31 minuten. Er liggen daar voorwerpen op de weg. A50 Os-Apeldoorn tussen Renkum en Schaarsbergen 39 minuten. En de laatste lang op de A50 Apeldoorn-Arnhem tussen Apeldoorn en Hoenderloo. Een ongeluk gebeurt 52 minuten.
6: It's playtime.
7: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
8: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
9: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
10: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
11: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Heineken 0.0. Heerlijk, hè?
12: 5, 3, 8. Beleef de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix. Dit weekend live per

0: Jonas Blue en Edge of Desire op 538.
1: 538.
2: Live bij de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.
0: Ik kijk mijn ogen uit met
3: en
0: haar.
3: En elk jaar weer. Het is natuurlijk het weekend van de fans. En het is het weekend van Max. En het gaat natuurlijk om de Formule 1. Maar als je Sylvana IJsselmuiden in de studio hebt, dan kijk je je ogen uit.
0: Het is ongelooflijk. Sylvana IJsselmuiden komt elk jaar even langs bij ons. En wat je ziet gebeuren hier met die duizenden mensen in de fanzone van de Formule 1 Zandvoort. Het is ongelooflijk. Ik zou zo graag een cameraatje om haar nek hangen. Een beetje borsthoogte, denk ik.
3: Ja.
0: En dan zou ik eens willen zien wat zij ziet.
3: Heb je heel vaak oogcontact.
0: Mag ik een groot applaus voor Sylvana IJsselmuiden.
3: Ontzettend leuk om hier weer te zijn, joh.
0: Sylvana, jij bent 3 minuten hier in de studio. Ik heb al mensen hier bij ons aquarium heb ik al hun broek naar beneden zien trekken. Ja. Ik heb jou trouwens ook je billen tegen dat raam aan zien doen.
4: Ja, ik ben de minste niet dan.
0: Maar wat maak je allemaal mee tussen die mannen hier?
4: Ja, dat is... het is één groot... het is één groot feest hier. Ja, het is de weg hier naartoe vind ik ook altijd best wel een dingetje.
3: Nou. Ja, want kan jij gewoon over het terrein? Want als ik zo kijk, dan nee.
4: Ik heb een tactiek en dat is leven als een muis. Dus dan ga je langs de zijkanten, toch?
0: Langs de zijkant.
4: Ja.
0: Want maar mensen grijpen jou, die willen op de foto met jou.
3: Je mag nooit stoppen. Nooit stil.
4: Nee, gewoon door.
3: Ja, je moet blijven.
4: Maar het is natuurlijk een supermooi compliment. En het is hartstikke lief. En... dat waardeer ik ook alleen maar. Alleen als er te veel pilsenmannetjes in zitten, dan hoop ik nog iets harder.
0: Maar ongelooflijk om te zien hoeveel fans je hebt, Sylvana. En wat een weekend. Het laatste weekend hier in Zandvoort.
4: Ja, wat zo jammer.
0: Ja.
4: Zo ontzettend jammer. Ja, daar baal ik wel van. Want het is elk jaar gewoon zo'n groot feest. En het is zo'n prachtig dat wij dat hier in Nederland hebben. En dat we dat hier kunnen doen. En dat het al stopt. Oh, dat vind ik jammer.
0: Want hoe ziet jouw weekend eruit hier? Wat bekijk je allemaal? Wat moet je allemaal doen? Waar moet je allemaal opkomen draven?
4: Ja, ik heb wel een drukke planning. Dan valt het op zich. Ik had 's ochtends dan heb ik een praatje met Tim Coronel over de Formule 1. Hartstikke leuk. En daarna wat video's maken voor CM. Die doen alle tickets hier. Dus alles wat je betaalt gaat allemaal via CM. nu zit ik lekker bij jullie. En dan gaan we straks de sprintrace kijken. En daarna zit ik bij RTL 4 10:30 op vakantie.
3: Ik wil niet echt meer weten wat ze allemaal...
0: Ja, geen idee. Je laat je gewoon helemaal leven.
4: Ik word helemaal geleefd, ja.
0: En wat wordt het voor een raceweekend, denk je?
4: Nou, ik denk dat het eigenlijk... spannender wordt dan we denken. Want Zandvoort is zo'n fantastisch circuit. En we hebben regen. We hebben, doordat we... Dit is wel echt uniek dit jaar. We hebben nu een sprintrace, dat hebben we nooit. En daardoor kunnen de coureurs minder... hebben ze minder vrije trainingen. En daardoor hebben ze minder data en kunnen ze minder oefenen. Dus de coureurs die hier echt gaan uitspringen, dat zijn de coureurs die het circuit goed kennen. En nu ga ik het niet met een oranje bril bekijken, maar Max kent het circuit natuurlijk wel heel goed.
0: Ja.
4: En als we kijken naar de afgelopen races die Max heeft gedaan, had een heel, niet een heel goede start van het begin in het seizoen. Maar nu, hij gaat echt steeds beter en beter.
3: Dus als je een voorspelling moet doen, hoe gaat dit weekend eruit zien voor hem?
4: Ik denk best wel positief. Ja, maar ik denk
0: speelt het nog een rol dat hij bijgetekend heeft? Want de wind zit in zijn rug, toch?
4: De wind zit in zijn rug, ja, absoluut. En de Red Bull die doet het echt beter. Als je kijkt naar het begin van het seizoen en nu, die haalt echt in. Dus ik denk stiekem dat de druk voor Max best wel hoog ligt. Want hij heeft nog geen P1 gepakt. Dat hij die hier misschien wel wil neerzetten. Oh,
3: ja, dat zou waanzinnig zijn.
4: Ja, dat zou vet zijn.
0: Sylvana, nu je toch bij ons in de studio hebt, blijf nog even zitten. Want we moeten nog over één ding hebben. Dat doen we elk jaar.
4: Nee.
3: Laten gaan.
0: Nee.
4: Ga er vandoor.
0: We moeten het even over de DM'tjes hebben.
3: Ja, zeker.
4: Doei.
0: 538 met de extra.

0: Cat's Eye, met nieuwe muziek. Animal hier op 538 in de middagshow vanuit Zandvoort. Met Sylvana IJsselmeijer in de studio, die nu weer op de foto gaat met een man.
1: Continu gaat ze op de foto, dat gaat maar door. Maar we moeten echt met haar het nog even over hebben. Hè?
0: Het was 4 jaar geleden, Iron.
1: Ja, en ze had een match. En dan niet zomaar met iemand die hier misschien een beetje rondscharrelt rond het circuit. Maar iemand die zich op het circuit vaak bevindt. Namelijk met Lando Norris.
2: Ja, jullie zijn bloedzuigers.
0: En wat heb jij er een gezeik mee gehad, of niet?
2: Oh, wat heb ik er een gezeik mee gehad? Oh jongens, dat is toen hier besproken, want jullie kunnen dat. Jullie zijn heel goed daarin.
0: En jij vertelde dat Lando Norris...
2: Ja, ik weet het.
0: Maar goed, die was toch met een DM'tje gewoon binnengeslipt bij jou ergens?
2: Zeker.
0: Ja. En dat had je gewoon verteld, dat mag je gewoon vertellen,
2: ja,
0: toch?
2: Dat mag ik
0: jij zat er ook
2: vertellen.
0: Niet op te wachten.
2: Nee, foto's, alles. En dat is toen opgepikt door de internationale media en dat ging heel hard. En ik moest wel even uitleggen wat ik had gedaan. En dat was op een gegeven moment een unfollow.
0: Heeft hij eruit gegooid?
2: Hij heeft me eruit gegooid.
0: Ja. Oh, heerlijk.
2: Ja.
0: En aan wie moest jij dat uitleggen, dat je erover gepraat had? Wie komt er dan op je af?
2: Ja, iedereen. Alleen, ik denk ook, ja.
1: Maar had hij op dat moment, ja, ik weet het niet, was hij single? Ja.
2: Ja, en dan denk ik ook...
1: Niks mis, toch?
2: Ik doe toch niks verkeerd? Ik zeg gewoon wat er is gebeurd. Maar dat is toch ook een beetje de media. Dan moeten we alles maar lekker wegstoppen en het is er niet. Maar het is er toch gewoon, ja.
0: Toch, en hoe voelt dat voor jou om gewoon Lando Norris af te wijzen? En vervolgens op de radio over te vertellen?
2: Ja, nee. Dan denk je, een ezel stoot zich niet twee keer aan dezelfde steen. Maar we hebben het er weer over.
0: Is het nog een keer gebeurd dan?
2: Nee.
0: Ja.
1: Ik denk het ook.
2: Of het nou Lando is of het is Pietje Jantje. Het is altijd een compliment.
0: Waar zitten die coureurs achter jou aan?
2: ze vinden het wel leuk wat ik doe.
0: Ja.
2: Ja.
0: Maar wie krijg je nog wel eens een DM'tje?
2: Nou, ik heb nu een hele leuke lieve vriend. Maar dat is wel een grappig verhaal. Want ik stond een tijdje terug op Raya. Ik denk dat jullie dat ook wel kennen. Dat is een datingsite.
1: Wat exclusiever. Dan moet je opgelaten worden. Ja.
2: En ik heb een tijdje, dat vind ik grappig. Want Nederland is heel erg Max, Max, Max. En anti-Hamilton. Dus ik vond het dan wel leuk om een beetje te fucken tegen het zere benen aan te schoppen. Dus ik post heel vaak foto's met Hamilton. Maar dat waren photoshopjes. En toen stond ik op Raya. En toen kwam Hamilton voorbij. En toen had ik hem een like gegeven. En toen dacht ik, als hij die naar mijn Instagram-profiel gaat, want dat is gekoppeld, dan denkt hij, wie is dit? Dit wijf is helemaal
0: ja, dat is een soort fan met allemaal foto's.
2: Ja.
0: Maar begrijp ik het nou verkeerd? Zit Lewis Hamilton op zo'n site? Op zo'n datingsite?
2: Ja, die zat daarop, ja. Dus, maar ik heb hem gematcht omdat ik het verhaal leuk vind. Alleen ik weet... Dat is, stel je voor dat je...
0: Ja, tuurlijk ga je even checken. Ja.
2: En je ziet in één keer allemaal
0: foto's. Of van die geshopte foto's van jezelf.
2: Ja, maar jezelf. Dan denk je toch, wie is deze crazy?
0: Doe dit weer. Ach.
2: Ja, goed verhaal.
1: Kunnen wij jou... hoeveel man begeleiding heb jij nodig om naar jouw volgende plek te gaan?
0: Ja, kunnen we afscheid nemen hier van je? Kunnen we jou veilig die fanzone insturen met al die mannen?
2: Het komt goed hoor.
0: Ja?
2: Goed. Nee, het komt goed. Dankjewel.
0: Mag ik een groot applaus voor Sylvana IJsselmeijer.

0: kwalificatie van de sprintrace die gaat zo meteen weer starten. En dat betekent dat we heel veel van die racegeluiden gaan krijgen. We gaan natuurlijk Formule 1 auto's hier langs deze studio krijgen.
1: Het is toch een van de mooiste geluiden die er zijn?
0: Vind ik ook. Ja. Maar ja, mijn probleem is een beetje dat iedereen die zit te luisteren, die denkt dat dat de Formule 1 auto is waarbij je kan bellen voor die kaartjes.
1: Dat klopt. Maar wacht totdat wij zeggen, je moet nu bellen. En dan moet je bellen nummer 538 worden. Dus dat is nu niet aan de hand. Maar wacht op ons.
0: Ja, wacht op het MP3 Formule 1 autootje dat langs rijdt. Als je die hoort, en we zeggen het er heel duidelijk bij, bel dan, want dan krijg je de allerlaatste. Het zijn echt de allerlaatste tickets voor Zandvoort, voor de Formule 1. Dan ga je gewoon dit weekend hier zijn. Het is even voor 4:30, Esther. Wat heb je mee in het nieuws voor zometeen?
2: Of vrouwen echt vaker naar het toilet moeten dan mannen?
3: De grootste rockband van Nederland keert terug op het podium.
4: En jij staat heel dichtbij.
3: 538% Direct. Live in Rotterdam Ahoy. Luister komende week. Win.
4: En ga vrijdag 13 november met z'n tweeën naar
3: Direct.
4: Check alle details op 538.nl.
5: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
8: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
9: Fix die ruit voor je vakantie.
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
12: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
13: Vannacht weer wakker gelegen van gesnurk van jezelf of van je partner? Wij lossen het op met een behandelmethode op maat. Maak nu een afspraak voor een kosteloos consult op snurken.org. Slaap lekker.
14: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
13: Maak nu een afspraak voor een kosteloos eerste consult tegen je snurkprobleem. Op snurken.org.
15: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van 2500 euro.
16: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Airfryer voor 85 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
20: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
21: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
22: Maar hey, met de nieuwe collectie...

0: laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
1: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sion's haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee. Van Albert Heijn.
4: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
5: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
4: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
10: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
11: Goedemiddag, tijd voor het 538 weer. Lokaal is er kans op een felle bui, mogelijk met onweer. Temperatuur ligt rond de 21 graden. Vanavond klaart het op, maar vannacht volgen er nieuwe buien. Morgen wordt vergelijkbaar met vandaag.
12: En dan de langste vertragingen. De A9 Diemen Amstelveen tussen Holendrecht en Amstelveen Oost, 23 minuten. De A10 Watergaasmeer, de Nieuwe Meer tussen Amsterdam Rivierenbuurt en de Schinkelbrug, 22. En de laatste lange op de A50, Os Apeldoorn tussen Grijshoort en Hoenderloo. Daar een auto met pech, de vertraging is 36 minuten. Het is 4 minuten over 4:30. Esther is hier met het belangrijkste nieuws.
13: Goedemiddag. De autoriteit persoonsgegevens heeft de hoogste privacyboete ooit in ons land uitgedeeld. Het taxibedrijf Uber zou accounts van taxichauffeurs verwijderd hebben zonder ze dat te vertellen en moet nu ruim €800 miljoen betalen. Automobilisten op de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem die moeten nog zeker 2 weken rekening houden met extra files. De spitsstrook die blijft dicht en dat komt door overhangende takken. Ja, die belemmeren het zicht van veiligheidscamera's en snoeien kan niet zomaar. Er moet eerst een ecoloog even de situatie bekijken.
12: Dat klinkt alsof het lang duurt, toch?
13: Ja. Ja. Die ecoloog gaat natuurlijk iets vinden.
12: Ja, die vindt daar een nestje van een of ander vogel.
13: Rups. En dat was vorig jaar ook al zo, dus ze hebben er niet echt iets van geleerd, denk ik. En als Amsterdam wil dat automobilisten echt langzamer en dus veiliger gaan rijden, is alleen een bord van 50 naar 30 niet genoeg. Dat heeft het Parool uitgezocht. Uit onderzoek blijkt dat automobilisten gemiddeld maar 2 tot 3 kilometer per uur langzamer rijden. Het versmallen van rijstroken blijkt beter te werken.
12: En, ja, en als we hindernissen neerzetten ook. Maar het voelt gewoon zo ontzettend onnatuurlijk om daar, weet je wel, maar 30 te rijden.
13: Ja, ja, dat, 30, je wordt hem ook ingehaald.
12: Dat is het.
13: Ja, dat is het.
12: Dan kom ik als buitenstaander in Amsterdam. Dan denk ik ook, ga me heel netjes aan de snelheid houden. Dan word je links en rechts.
13: Een bakfietsmoeder komt gewoon voorbij, Chase, met hun kinderen. Ja.
11: Ja, en dan nog iets. Ja, moeten vrouwen echt vaker naar de wc dan mannen? Nou, het resultaat is eigenlijk wat ik wil zeggen, nee. Dus laten we voor eens en voor altijd er maar afrekenen.
12: Sorry.
11: De blaas van een man en vrouw is.
12: Wat doen jullie dan op je toilet?
11: Groot. Ja, dat zijn heel, heel gezellige dingen.
12: Het is toch altijd koud en daarna de plassen?
13: Ja, dat klopt.
12: Ja.
13: Ja, ja, dat klopt. Maar dus
12: dames hoeven niet meer te plassen?
13: Nee. Maar ik denk op het moment dat jullie beginnen met drinken, dan heb je een soort
12: ook excuus. Ja. Ja, precies. Wij gaan weg.
11: Nou kan een zwangerschap wel iets veranderen aan de blaas en zo, dat soort dingen. Nou ja, goed. En tijdens het uitgaan, dan speelt er nog iets mee. Dan willen vrouwen natuurlijk gezellig samen even naar de wc.
12: Ja, even bijkletsen.
11: Ja, ja, ja, ja. En in Zuid-Korea kiezen steeds meer vrouwen ervoor om niet te trouwen, geen kinderen te krijgen en ook niet te daten of seks te hebben met mannen. Is een speciale beweging, die heet 4B. En die draait om zelfstandigheid en veiligheid. De vrouwen zijn boos over de grote loonkloof tussen mannen en vrouwen en het geweld tegen vrouwen.
13: Een hele nieuwe staking is dit.
12: Ja. Ja.
13: Geen seks.
12: Oh, maar die werkt. Dan krijg je alles voor elkaar. Ja, Esther, dankjewel.
14: 538 Frank en Aylen.
12: Met Dua Lipa, Be The One zo direct. Eerst de

0: Heineken Dutch Grand Prix.
1: Waar we ons even zorgen maakten hier in onze aquariumstudio. Want Eieren was weg. En daar kwamen we achter omdat er eten bleef liggen. En als er eten blijft liggen, dan weet je, dan is Eieren er niet. Maar waar is Eieren dan? Eieren is op pad. Eieren, waar ben je?
2: Nou, ik sta gewoon nu buiten het hele gebeuren. Dus ik ben buiten de hekken getreden. En dat is eigenlijk omdat ik op zoek ben naar twee hele speciale, fanatieke mensen. Die dus, die staan bij een soort van entreestraat staan ze te wachten met z'n tweeën. Het gaat om een moeder en een dochter volgens mij. En die mag ik even verrassen, denk ik. Okay. Ze weet het nog niet. Dus ik ga even me ertussen wurmen.
1: Want dat zijn mensen die dus niet hier op het terrein zijn?
2: Nee, absoluut niet. Hallo, hallo. Hi.
3: Hallo.
2: Met wie heb ik hier te maken? Kun je jezelf voorstellen? Anita.
3: Anita.
2: Uit Beverwijk. Uit Beverwijk. En dit is Anita, jou?
3: Mijn moeder.
4: Dit is jouw
2: dochter, moeder.
3: Ja, Julia heet ik.
2: Hoe oud ben jij, Julia?
3: Ik ben 21.
2: En kan je even omschrijven waar jullie hier staan?
4: Bij de ingang van het circuit.
3: Ja.
4: Van Zandvoort.
2: Dat zeg je goed, bij de ingang. Maar waarom staan jullie bij de ingang en niet helemaal verder? Waarom ga je niet erin?
3: We hebben geen tickets, helaas.
2: Hoe komt dat?
3: Ja, ik vond ze heel erg duur. Dit jaar. Ze waren echt een stuk duurder geworden dan vorig jaar. Ja. Dus dat is eigenlijk de reden.
2: Maar dan kijk je toch heel lief naar je moeder. En dan zeg je, mama, ik wil naar binnen.
4: Ja, maar goed, dat heb ik 2 jaar gedaan. Dus het was mooi geweest.
2: Ja. Vind je het jammer dat je het moet missen? Want dit is wel de laatste keer, vraag ik even aan dochterlief, die van mama dus niet naar binnen mag. En mama zegt, ik vind het wel goed.
3: Ja, ik vind het wel heel jammer. Ik zou het wel heel graag naar binnen gewild.
2: Ja. Eigenlijk als er eentje is waar je bij wil zijn, is het de eerste en de laatste.
3: Ja, klopt inderdaad. Ja. Ja.
2: Dus met wat voor gevoel sta je hier? Wat hoop je nog een beetje te vangen dan, bij de ingang?
3: Nou, ik hoop in ieder geval nog bekende mensen te zien.
2: Zoals?
3: Ik hoop Lando Norris. Maar dan moet nog wel heel lang wachten, denk ik. Tot het einde van de avond.
2: Ja. Ja. Ga je dat doen?
3: Misschien wel.
2: Ja. Mama, blijf jij daarbij?
4: Ja, natuurlijk blijf ik daarbij.
2: Hebben jullie eten, drinken bij je?
4: We vinden wel wat. Ja, ja, dat komt allemaal goed. Dat komt allemaal goed.
2: Ik denk, ik persoonlijk, hè, maar dat ben ik, dat het leuker is als je binnen zou kijken. Heb je het niet ook?
3: Ja, vind ik ook, ja. Ja.
2: Zou het niet onwaanzinnig zijn als je die laatste keer binnen zou kunnen meemaken?
3: Het zou heel cool zijn, ja.
2: Wat voor reacties zou je geven, denk je, als je naar binnen zou mogen?
3: Ik denk dat ik wel een traantje zal laten. En zal gillen.
2: Ik zie je een klein beetje zenuwachtig al staan en een beetje trillen. Ik heb connecties, dat kan ik wel verklappen. Maar of het lukt is een tweede.
3: Ja, okay.
2: Dus ik ga die connecties nu even aanboren. Zou het lukken? Dat kunnen we toch wel regelen. Die macht hebben wij toch wel? Ik heb voor jullie 2 tickets!
1: Oh!
2: Oh, te gek! Oh, jongens! Ik sta wat te trillen. Mama gilt nog harder dan dochter.
3: Ik ben helemaal sprakeloos.
2: Jullie kunnen met deze kaarten meteen naar binnen. Niet meer wachten bij de ingang. Je bent er gewoon bij.
3: Wauw.
2: Wow. Oh, te gek dit. Oh, dat is echt super gaaf. Ga ervan genieten. Dit plekje, laat het achter je. We gaan lekker naar binnen. Zullen we gaan? Want je kan gewoon hier achter je. Is de entrance? Je staat al bij de ingang.
4: Ja, nou, we kunnen 2 stappen lopen en we zijn er gewoon.
2: Ik wens jullie heel veel plezier. En kom nog even bij ons langs, want wij zitten natuurlijk met die 538-studio daar. En dan gaan we even gezellig met jullie kletsen.
3: Is goed. Gaan we het doen.
2: Veel plezier.

0: Zwift en Opel Light op 538 in de middagshow vanuit Zandvoort. Het is 5 minuten voor 5, Esther. We hebben zometeen het nieuws. Wat heb je mee voor ons?
1: Nou, waarom het WK voor een Argentijnse voetballer nog een vervelend staartje krijgt.
2: De 538 Ochtendshow heet je welkom thuis met de 538 Ochtendservice. Kom langs voor een gratis kop koffie. Maandagochtend bij Shell Station Molenheide langs de A58 bij Gilsen. Welkom thuis bij Radio 538.

0: Toedaloo.
1: Lever in vuurwerken.nl.
2: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal 1 euro. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
3: Zin om iets goeds te doen voor een ander?
4: Ja, nu is het dan.
5: Waar ga jij naartoe? Zeg ook je vuurwerk, toedeloe.
1: Lever in vuurwerken.nl.
2: Bij Plus letten we ook op de kleintjes.

0: 588 euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamster.

0: trekpleister.nl/business.
1: Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
1: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
3: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
4: Chris?
5: Ja?
4: Hoef jij niet te werken vandaag?
5: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
4: Dus, heb je nu...
5: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
4: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
6: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
7: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar Brooks.nl. Brooks met een Z.
8: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
7: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we ook alweer?
9: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
9: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.

0: je omverblazen. Zoals alle Robijn, 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
1: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 750 euro. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op

0: nieuws.
1: 5 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. De autoriteit persoonsgegevens heeft in ons land een recordboete uitgedeeld. Het Amerikaanse Uber moet ruim 800 miljoen betalen omdat het accounts had verwijderd van taxichauffeurs met slechte beoordelingen. Dat deed het bedrijf zonder ze dat te vertellen en met automatische systemen. En dat is tegen de Europese regels. Een man in Zweden heeft in een school meerdere mensen met een zwaard aangevallen. De politie heeft hem in zijn been geschoten. Volgens lokale autoriteiten zijn meerdere mensen gewond geraakt. En een Zweedse krant schrijft over minstens 2 doden. Andere scholen in de buurt zijn uit voorzorg dicht. Het is nog niet veilig in het natuurgebied bij Venray, waar begin deze maand een grote brand was. Het blijft daarom voorlopig dicht voor het publiek. De brand is uit, maar sommige bomen zijn door het vuur zo verzwakt dat ze kunnen omvallen. Die moeten eerst weg. De beheerders denken dat ze daar een paar weken voor nodig hebben. En het WK voetbal krijgt voor finalist Argentinië een vervelend staartje. De FIFA heeft forse straffen uitgedeeld aan Argentijnse spelers die zich na de verloren finale hadden misdragen. De zwaarste straf is een schorsing van 10 wedstrijden voor Leandro Perades. Die greep een voetballer van Spanje bij de keel. Het weer. Vanavond vooral in het oosten nog buien. Op andere plaatsen blijft het droog. En vannacht kan het aan de kust flink gaan regenen bij zo'n 14 graden. Morgen wederom buien, soms met zon en 18 tot 21 graden. En tot zover het 538 nieuws.
2: En dan de langste vertragingen. De A12 Utrecht-Arnhem tussen Oosterbeek en Waterberg. Daar een auto met pech. De vertraging is 20 minuten. De A50 Os-Apeldoorn tussen Grijshoort en Hoenderloo. Ook daar een auto met pech. 33 minuten. En de laatste lang op de A50 Apeldoorn-Arnhem tussen Beekberg en Schaarsbergen daar. 22 minuten vertraging.
3: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: De allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Dit weekend live bij Radio 538.
11: De 538 Middagshow.
2: En wil je naar ons toe komen hier in Zandvoort naar de Formule 1? Tickets de allerlaatste.

0: Maar zijn dit de echte of niet?
1: Dit zijn niet de echte. En dus moet je gaan bellen.
0: Zo is het. Ja. Zo is het. Ja, het is verwarrend hier in Zandvoort natuurlijk. We zijn bij de Formule 1. Zijn het de echte Formule 1-auto's of zijn het de Formule 1-auto's waarbij je kan bellen voor de kaarten?
1: Je kan nu bellen voor de kaarten. En je moet snel zijn, want dit zijn de allerlaatste kaarten die er weggegeven gaan worden.
0: Wil je erbij zijn dit weekend? Je kan nu al de auto stappen hierheen komen. Maar moet je ze eerst even winnen. Bel er

0: John.
1: Hey, goedemiddag.
0: Hey, je belt voor die Formule 1 kaarten.
1: Ja, zeker.
2: Je belt voor die allerlaatste Formule 1 kaarten.
1: Nou, dat zou de allermooiste zijn, toch?
0: Je moet weten, John, dat wij zijn natuurlijk in Zandvoort nu. Het is eigenlijk prima zo. De sfeer is goed. Iedereen heeft het naar zijn zin, weet je wel. We kunnen er geen rotte appen bij hebben, als je begrijpt wat ik bedoel, weet je wel.
1: Nee, dat snap ik volledig.
0: Ja.
2: Eigenlijk zoeken we iemand die echt heel graag wil gaan. Maar echt heel graag.
1: Je kunt het niet zien, maar ik zit nu op mijn knieën.
0: Oh, dat ben je, John. Oh, we zitten hier het ook wel heel lastig te maken. Je bent beller 538!
1: Yes, geweldig! Super.
0: Ah, wat goed. Je kan echt nu deze kant op komen. Als je wil.
1: Ja, dat ga ik zeker doen.
2: Oh, wat leuk.
0: Kom je uit de omgeving Den Haag, of niet?
1: Uit Leiden kom ik.
0: Ja, zie je. Dan ben je om de omdoek.
1: Ja.
2: Wat fantastisch dit. Wat leuk, John.
1: Ik vind het echt super geweldig. Onwijs gaaf. Dank jullie wel.
0: Nee joh, je hebt het zelf gedaan. Je bent beller 538. Je wint 2 weekendtickets voor de Heineken Dutch Grand Prix. De prijs die wordt aangeboden door Heineken 0.0. Wij staan bij de ingang je op te vangen. En dan ben je van harte welkom hier. Je mag het hele weekend komen.
1: Helemaal goed. Ik ga er ook een biertje op nemen.
2: Doe dat, John.
0: Zo. Er is hier ook genoeg, hoor. Dus.
1: Dan kom ik er mee weer eentje doen.
0: Van harte, John.
1: Dankjewel.
0: Je hebt die laatste kaarten te pakken.
2: Hoppa.
1: Nee.

0: Robbie Williams, Let Me Entertain You, 538. Bij de Dutch.
1: Ja, ik kan het gewoon niet uitspreken. De Formula One Dutch Heineken Dutch Grand Prix.
2: Ja, het gebeurt hier. Waar ben ik getuige van?
0: Onze lieve Julia, die hier straks om 6 uur een programma gaat maken. We komen er net achter dat ze Formula One niet kan uitspreken. En we zijn in Zandvoort.
2: Maar dit komt niet goed.
1: Nee, het komt ook niet goed. Nee.
0: Formula.
1: Formula, ja.
2: Formula.
0: Nee. Formula One.
1: Formula One. Ja, het gaat echt niet. Het gaat echt niet.
2: Nee, alle reden om te blijven luisteren.
1: Ja, maar kijk, je kan ook gewoon zeggen... Welkom bij de Formule 1. Op
0: zo'n... Tuurlijk, ja joh. Julia is hier zo meteen bij Bas om 6 uur. En Chris Deluxe gaat draaien vanuit Zandvoort.
2: Ja, feest.
0: En Esther heeft het nieuws van 6:30. Wat heb je mee?
2: Ja, voor iedereen bij de Formula One of ander festival... pas op voor de festivalrug.
3: Je hebt er 1440 per dag. En één daarvan mag je absoluut niet missen. Iedere werkdag bij 538. 1 minuut met alleen maar winnaars.
4: Hey, geweldig. Dankjewel.
3: Luister komende week iedere dag om 9:45 naar je vertrouwde 538 ochtendshow. En win it in a minute. Check 538.nl.
5: Jongens, eten.
6: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
7: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
8: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Voordelig wassen bij Trekpleister. Nu, Woolite wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar €6,99. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
11: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
12: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
13: Nu!
12: Fluorio wasmiddel voor maar €7,99.
13: Nu halen, dus niet straks.
14: Hands van Voodoo.
12: Aldi.
15: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
12: Nu ook bij Aldi, verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen, 500 gram, maar €1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo, maar €1,95.
14: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
16: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV... ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals alle Dr. Oetker Bistro, €1. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez... 2 blikken van 25 centiliter, ook maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
16: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
18: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
19: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
18: Wat dan?
19: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
18: Oh, mag ik mee?
19: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
20: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
21: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
22: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
23: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
0: 30 augustus start de week tegen kanker.
1: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
2: Jij waarschijnlijk ook.
4: Iemand die je dierbaar is.
24: Of was.
4: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
24: En de beste zorg.
4: Voor wie geef jij?
25: Doneer op kwf.nl.
26: KWF. Tegen kanker voor het leven.
27: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
25: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
4: Doneer op kwf.nl.
26: KWF. Tegen kanker voor het leven.
28: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
29: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
30: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
31: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
30: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
31: Social Deal deals die je niet mag missen.
32: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
31: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
33: Goedemiddag, 538 weer. Voor lokaal is er kans op een felle bui. Mogelijk met onweer. Temperatuur ligt rond de 21 graden. Vanavond klaart het op, maar vannacht volgen er nieuwe buien. Morgen wordt het vergelijkbaar met vandaag.
34: Dan de langste vertragingen. De A2 Maastricht-Noord-Eindhoven tussen Borren en Echt. 11 minuten komt door een auto met pech. A7 Den Oever-Zurich voor de Lorenzsluis. 11 minuten. En de laatste lang op de A50 Os-Apeldoorn tussen Grijshoord en Hoenderloo. Daar 31 minuten. Het is 6:01. Esther is hier met het belangrijkste nieuws.
35: Goedemiddag. Ja, de aardbeving bij het Groningse Zanderweer vanochtend is door veel mensen verschillend beleefd. De burgemeester sprak vanmiddag een aantal dorpsbewoners. En sommigen hadden er gewoon doorheen geslapen. En anderen zaten met huilende kinderen in de keuken. Max Verstappen start morgen vanaf de 6e plek in de sprintrace op het circuit van Zandvoort. George Russell die pakt in de kwalificatie pole position. En Lando Norris werd tweede en Leclerc derde. En toch goed nieuws voor automobilisten die vaak over de A50 rijden. Rijkswaterstaat die begint toch eerder met het snoeien van de overhangende takken.
36: Hey.
35: Ja, de eerste werkzaamheden starten maandagavond, is net bekend geworden. En daardoor kan de spitsstrook tussen Apeldoorn en Arnhem volgende week toch weer open. Betekent dus hopelijk ook minder files. Ja, dan mooi nieuws voor zanger Douwe Bob en zijn vrouw Anouk. Babynieuws. Het stel verwacht namelijk opnieuw een kindje. Dat maakt ze bekend op Instagram.
34: Hoeveelste is dit? Hoeveelste? Ja, ik ben de tel kwijt.
36: Nee, drie baby's met verschillende vrouwen.
34: Ja.
36: Dus dit wordt baby nummer 4.
34: En dit is voor het eerst bij dezelfde vrouw?
35: Dit wordt de tweede. Maar ze hebben natuurlijk...
34: Hij heeft ook nog andere kinderen.
35: Ja, dat klopt. Maar dit is bij Anouk.
34: Ja, precies. Ja, precies. Ja. En hoeveel heeft hij in totaal?
35: Oh, dat is een hele goede vraag. Maar dit is natuurlijk wel een beetje een lastig verhaal. Want in 2024 hebben ze dus een zoontje verloren.
34: Ja.
35: Wel prachtig nieuws dat er nu
34: het
35: toch
34: is geweldig
35: een
34: nieuws, ja.
35: Extra, ja, kindje komt. Ja, en dan heel wat anders. Ben je vandaag bij de Super Friday van de Dutch Grand Prix? Of ga je naar een ander festival? Let dan een beetje op je rug. Want ja, pas op, de bekende festivalrug kan zomaar optreden. Dat je zeg maar last van je rug krijgt.
34: Wat is dat, joh? De festivalrug?
35: De festivalrug.
34: Ja, van het bier dragen.
35: Ja. Dat je hele tijd staat te hossen en dan meer weer lopen.
36: Vanaf 9 uur ochtends zo deze beweging van bier drinken maken.
35: Die bierrug bedoel je. Ja, eigenlijk is het gewoon een soort spierpijn. En dan kan ook door te weinig slaap komen. Alcohol dus, weinig water drinken, maakt het allemaal erger. Dus ik heb wat tips.
36: Ik zie weinig water hier omheen. Dat moet ik wel zeggen.
35: Helemaal niks.
36: Ja. Oh ja, nog eentje.
35: Tips, jongens, even met z'n allen bewegen zou ik zeggen. Wissel van houding, drink genoeg.
36: Ja, we gaan straks even lekker dansen hier. Ik denk dat een goed idee is.
34: Er wordt echt bewogen hier.
36: Superleuk.
34: Mensen gaan springen met z'n allen. Heel Zandvoort, geweldig. Esther, heel veel dank.
35: Dank je. Gedaan.
37: 538. Frank en Aylen.
34: Een heel groot applaus. Hij is een half uur bij ons. Christenen!

Dit is de middagshow vanuit Zandvoort bij de Formule 1. Christelux staat hier te draaien als er een liedje is dat je graag wil horen. Je bent hier in Zandvoort. Zet het even je telefoon, hou het tegen het raam van de studio aan. Dan

0: Zandvoort. We zijn hier bij de Formule 1. Bas en Julia, die hoor je zo meteen.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Heineken 0.0. Heerlijk, hè?
2: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
4: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop met Intel Core i5 processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
5: Het riool is verstopt.
6: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
7: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
6: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.

0: volgt de frisse neushaler in jou. Langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker. Tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 3 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
3: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
4: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
3: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
2: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
5: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
6: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
7: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
8: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
9: Oh, Chris, dat zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
8: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
9: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
10: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
11: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op...
7: Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof. Dat is pas handig.
10: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het

0: tweede gratis.
1: Lekker hoor.
0: En alle Ariel, ook tweede gratis.
1: Zo hé.
0: De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Yes. Hamster.
2: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
3: 538 Nieuws.
4: 6 uur.
5: Goedenavond, ik ben Eva Vloon. Max Verstappen start morgen vanaf de 6e plek bij de sprintrace hier in Zandvoort. George Russell heeft pole position gepakt. Kimi Antonelli, de leider van het wereldkampioenschap, zal wel gebaald hebben, want die start morgen namelijk vanaf de 5e plaats. Uber gaat in beroep tegen de megaboete van €825 miljoen... die ze hebben gehad van de autoriteit persoonsgegevens. Die krijgen ze omdat ze de accounts van chauffeurs met een slechte beoordeling verwijderd zouden hebben, zonder die chauffeurs daar goed over te informeren. Uber zegt dat ze de rechten van chauffeurs juist heel serieus nemen en vindt de boete onzin. Het natuurgebied bij Venray, waar begin deze maand een grote brand was, blijft voorlopig dicht. De brand is inmiddels uit, maar sommige bomen zijn zo verzwakt dat ze om kunnen vallen. Die moeten daarom eerst gekapt worden en dat zal een paar weken duren. En prins Harry en 6 andere bekende Britten, onder wie Elton John, moeten ruim €11 miljoen betalen aan de Daily Mail. Dat is een Britse krant. Ze verloren een rechtszaak die ze zelf hadden aangespannen omdat ze bespied zouden zijn. Maar het Hof zag daar geen bewijs voor en daarom moeten ze de proceskosten nu zelf betalen. Ik heb het weer nog voor je. Het blijft regenachtig. Vannacht kan het vooral aan zee tekeer gaan. Morgen dan weer regen, maar ook een zonnetje. En dan wordt het maximaal 21 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
6: Alle verkeer. 3 grote vertragingen heb ik voor je. Eentje op de A12 tussen Arnhem en Oberhausen voor de grens met Duitsland, 10 minuten. En op de A50 tussen Os en Apeldoorn bij Schaarsbergen, 23 minuten. A50 tussen Apeldoorn en Arnhem bij Hoenderloo, 12 minuten. En de flitsers, die heeft Julia.
7: Ik krijg mijn overzicht met de belangrijkste flitsers. We beginnen op de A6 en Emmeloord richting Joure bij band 290.0. De A6 Joure richting Emmeloord bij Rutte 295.4. De A7 Groningen richting de grens met Duitsland bij 210.8. Dan de A12 Maarne richting Utrecht bij Driebergen-Rijsenburg 75.0. De A15 Del richting Gorkum bij Vuren 103.6. De A17 Roosendaal richting Moerdijk bij Zevenbergen 6.6. De A28 Zwolle richting Amersfoort bij Hulshorst 59.6. De A30 Barneveld richting Ede bij Lunteren 16.3. De A50 nog Apeldoorn richting Zwolle bij 212.9. En tot slot de A76 Heerlen richting de grens met Duitsland bij Heerlen op de rem bij 19.2.
8: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pickwick 1 kop thee, een doos van 20 stuks, 1 euro. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: De allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Dit weekend live bij Radio 538.
13: Zomer op je radio.
14: Bas en Julia.
6: Ja, ja. Joe, kijk eens eventjes, hè. Kijk eens even op dat klokje.
7: Er staat met goede letters.
6: Weekend! Ja.
13: Radio 538.
6: Dat vind jij stom, hè?
7: Dat vind ik heel leuk.
6: Ik vind dat het stomste stukje van deze uitzending. Ja, dat is het. Dat heb je net. Doe toch.
3: Weekendmix.
6: Ja, ja, welkom. We komen live vanaf het circuit van Zandvoort. We zijn bij de Formule 1 en het weekend wordt hier afgetrapt. Dat gaan we doen met een hele hoop gasten. We staan namelijk in de fanzone. En goed, daar heb je een podium. Daar komen echt de beste artiesten van het land. En het geval wil, ik weet niet hoe we het gefixt hebben, maar ze komen allemaal hier.
7: Ja, Fleming dus komt, Kraantje Papi komt, Afrojack komt en
6: Nelle. Ja,
7: ja, dus je snapt niet hoe, voor de sfeer natuurlijk.
6: Precies.
7: Ja, ze komen bij ons.
6: Zo is het natuurlijk ook weer. Maar goed, die hebben een hele drukke avond, maken toch nog een momentje vrij. Zoals je hoort, Dylan

0: Die is niet hier. Die is op Lowlands. Op een andere plek waar mensen het ook gezellig hebben met veel mensen. Maar daar...
1: Ah, niet zo gezellig als...
0: Nee, zo is
1: het. Ik denk dat hij FOMO heeft.
0: Ja, dat denk ik ook. We sturen af en toe een fotootje. Chris, heb je net al een beetje gehoord? Je bent eigenlijk gewoon warm gedraaid.
2: Ik heb net even een half uurtje er alweer op zitten, joh.
0: Heerlijk. Het weekend trappen we traditiegetrouw af met jou. Jouw mix. En jouw mix wordt bepaald door Nederland. Dus drop even een verzoekje in de 538-app. Spreek hem in. Vinden we leuk. En Chris, die kan alles aan elkaar mixen. Eerste komt Van Wout.
3: Hey Chris, goedenavond. Ja, in dit moment moet ik natuurlijk
1: Max Verstappen.
3: Kan je die erin mixen? Dankjewel.
0: Helemaal niet gek.
4: De 538 Weekend Mix. Chris Deluxe.

0: 538 Jorde Shinjuku. Frankie Rizzardo. Wat zit je nou te lachen?
1: Hoe sprak je dat uit?
0: Shinjuku?
1: Ja, dat is ook niet goed.
0: Wat? Dat is van dat... Van die, nou toch?
1: Ja,
0: die wijk in Tokio. Shinjuku.

0: Hey jongens, zullen we even een gigantisch applausje doen? Voor Chris de Luuk!
1: Chris, je bent echt een van de weinigen die zichzelf maar blijft overtreffen.
2: Je moet even openzetten.
0: Jij zei het net, Chris, je wordt elke keer beter. Maar dat is, ja, dat is ook wel te hopen natuurlijk.
3: Je wordt ook elke week een stukje
1: ouder. Hoe lang doe je dit nu eigenlijk?
2: Ja, maar ik ben niet ooit begonnen met DJ'en.
1: Ik ben echt benieuwd.
3: Ja, ik weet niet hoeveel tijd we hebben. Nee, ik denk dat ik nu 25 jaar door het land ga, zeg maar, als DJ. Maar toen ik 8 was, kocht ik mijn eerste draai.
1: Hoppa!
0: 8? Ja. Hey, maar toen jij 8 was, waar draaide je toen op? Dat was echt dan...
3: Nee, platenspelers.
0: Ja, echt platenspelers. Doe je dat nog wel eens ook?
3: Ja, zeker. Ik heb thuis nog een setje staan.
0: Nou, wat
3: dat is
0: leuk.
3: Leuk.
0: Ja, echt leuk. Hebben we nog meer vragen aan Chris? Dit is het moment. We zitten nu in een soort diepte in.
2: Chris, als jij aan dieren denkt, welke lijkt je dan het leukst om mee te praten?
3: Katten. Nou, ja, ik ben helemaal kattenfan.
1: Lievelingskleur. Heb je schoenen aan?
3: Nee, uiteraard niet. Die liggen netjes zoals gewoonlijk.
1: Oké, en de laatste vraag dan? Favoriete bestelling bij de McDonald's?
3: Oh, dat vind ik lastig deze.
1: 3, 2, 1.
3: Quarter pounder.
0: Hoppa. Chris, dankjewel jongen. Het weekend is weer traditiegetrouw ingeluid. Dank voor de verzoekjes ook. En nou ja, goed. We moeten volgende week ook weer beginnen. Hè? Dus weet je, we nemen ze ook mee. Als je nu nog niet geweest bent, zorg dat je volgende week weer luistert. Het is de vrijdagavondshow. Bas en Julia en Eva, die hebben zo meteen het nieuws. Wat heb je?
2: Nou, het zou zomaar kunnen dat er in Frankrijk heel veel ongeplande baby's geboren worden. Zometeen waarom.
4: De grootste rockband van Nederland keert terug op het podium. En jij staat heel dichtbij. 538% Direct live in Rotterdam Ahoy. Luister komende week, win.
5: En ga vrijdag 13 november met z'n tweeën naar
4: Direct.
5: Check alle details op 538.nl.
6: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
7: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grand. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
6: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
8: Profiteer nu met Club Karwei van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar Brooks.nl. Brooks met een Z.
10: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
11: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
12: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
15: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Ja, dat hoor je goed. Win je een miljoen? Dan krijg je een miljoen. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
16: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
17: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
18: Voor wie zijn we ook alweer?
17: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Nieuw, de Melanzane Pizza.

0: en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
2: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
3: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor. Welkom bij de verfzaak. Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
4: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
5: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
6: Welkom bij de verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
7: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
8: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
9: Met deze week in de bonus... AHA verse pasta's, noedels en sauzen, tweede gratis.
8: Boeie!
9: Amerk crackers, knekkenbreud en rijstwafels, ook tweede gratis.
8: Lekker hoor!
9: En Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
8: Zoé!
9: De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Yes! Hamster!
7: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt... en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
10: Vrijdagavond van 538. Bas en
11: Dille. Yes, we komen live vanaf het circuit van Zandvoort. We staan in de fanzone waar een gigantisch podium is, hoe zeggen ze dat? Verrezen, opgerezen, opgestegen, weet ik van.
12: Nou, hij staat er in ieder geval.
11: Nou, hij staat er en daar staan de hele avond allemaal artiesten. En die trekken we even aan de jas om naar de studio te trekken. In het huis, Kraantje Papi!
12: Wat gezellig.
11: Ja, wat goed je hier te hebben. Wat heerlijk. En wat ruik je goed ook.
13: Ruik je lekker?
11: Ja, het is echt niet normaal.
12: Ja, wat is jouw geurtje? Want ja, dit moet ik hebben.
13: Wat ik nu op heb is Parisian musk, denk ik. Dat het is.
12: Maar doe jij ook geurtjes mixen? Want dat vind ik zo waanzinnig. Dan creëer je een beetje je eigen.
13: Ja, ik geef je ook maar de helft van wat ik op heb.
12: Oh, geheim recept.
11: We gaan zo meteen uitgebreid ouwe hoeren, maar Eve, je hebt het nieuws.
12: Ja, slecht nieuws. Het is denk ik echt voor de nachtmerrie van veel mensen die wel eens seks hebben. Oh. Denk je helemaal, ik doe het braaf veilig met een condoom. Blijkt nu ineens dat die niet goed is. Dat is nu gebeurd in Frankrijk. Er zijn tienduizenden condooms verkocht die niet goed bleken te beschermen tegen zowel SOA's als zwangerschappen. Dus het Franse ministerie van Gezondheid die raadt mensen nu aan... ja, doe in ieder geval maar een SOA-test. En als het lang duurt voor je ongesteld wordt... ja, dan misschien toch ook even een zwangerschapstest.
14: Maar zat er dan een scheurtje in? Of was hij te dun? Of hoe?
12: Ja, dat weet ik niet precies. Dat zijn moeilijke vragen, Jules. Okay. Maar in ieder geval, hij werkte niet goed.
11: Maar je kan er toch weinig verkeerd aan doen? Zeg maar,
12: rubber, toch?
11: Ja, het is toch gewoon rubber. Zeg maar, als je een boterhamzak gebruikt, dan zal het in feite dezelfde werking. Alleen is hij iets minder stevig, denk ik. Weet ik niet.
14: Maar ja, zo'n open gat met zo'n boterhamzakje. Dan moet je met een elastiekje dichtmaken.
11: Open gat?
14: Ja, als je een boterhamzakje eromheen doet.
11: Maar een condoom heeft toch ook een open gat?
14: Nee, maar die is goed gesloten.
11: Ja, het was niet serieus
12: advies. Wil je al weg, Kraantje?
13: Ik vind het super interessant. Ja, ik ben even aan het kijken. Want
14: heb je ooit een boterhamzakje gebruikt als condoom?
13: Nou ja, maar in principe boterhamzakjes zijn wel een stuk beter te betalen. En die komen gelijk per 200. Dus dat is ook zo.

0: 538, you're the topic, Becky G. En sorry, papi.
1: 538.
2: Live vanaf de Formula 1, Heineken Dus Grand Prix.
0: Yes, we komen live vanuit de fanzone op het circuit in Zandvoort. Daar zijn we het hele weekend bij, dus zorg dat je intuned op 538. Dan mis je helemaal niks. En nou ja, goed, in die fanzone staat ook een podium. Ik ga die nog een keer een poging doen om te vertellen hoe dat die daar gekomen is. Maar ze hebben hem opgebouwd.
3: Ze hebben hem opgetuigd.
0: En er staan de hele avond artiesten. En nou ja, die halen we ook even de studio in. In het huis nog steeds kraantje papi.
3: Ja.
0: Het is niet dat je helemaal ondergedompeld bent en dat je iedere zondag voor de buis zit, hè?
4: Ja, in principe wel.
0: In principe
4: ja,
0: wel.
4: Zit wel, ja. Of specifiek voor
0: Formule 1 dan
4: oh,
0: niet.
4: Oh, nee,
0: dat niet. Oké. We dachten, ik zou dit zelf namelijk niet weten. Daarom ja, werpen we je toch even voor de leeuwen.
4: Ja.
0: We roepen eventjes even vijf namen van coureurs.
4: Ja.
0: Er zit er eentje bij, dat is geen coureur. Ik ben benieuwd of je hem eruit haalt.
4: Oké.
5: Oké, de eerste is Esteban Ocon.
4: Oké.
5: Nico Hulkenberg. Luca Bellandri. Pierre Gasly. En Lance Stroll.
4: Oké. En er zit er één bij, dat is geen coureur.
0: Dat is geen coureur.
4: Het klinkt, die niet rijdt.
5: Klinkt wel allemaal als coureur.
0: Ja, dit is überhaupt geen coureur. We hebben er gewoon één met ChatGPT bedacht en die zit hierbij.
4: En dan moet je eigenlijk denk ik nog een keer kijken, want in principe zijn vier F1-coureurs, maar je hebt die vijfde die je noemt, is MotoGP.
0: Oh, nee. Zeg maar, ja, hebben we in het voorbereidende werk een fout gemaakt? dat zou echt heel slordig. Is
4: ja.
0: Dat echt?
4: Ja.
0: Oh, wat erg. Nou.
5: Oh, nee.
4: Nee, dat zou mij wel voor een strikvraag gooien, maar het zijn gewoon vijf coureurs. Doei.
0: Okay.
4: Ga ik daar weer viral?
0: Ja. Hey, we hebben hier te maken met een zwangere vrouw. Heb jij twee jonge kinderen?
4: Wacht even hoor. Oh ja, tuurlijk. En vandaag kraantje papi, een zwangere vrouw.
0: En dat komt niet door die condooms uit Frankrijk. Nee. Voor de duidelijkheid, dit was een bewuste.
5: Een bewustie.
0: Heb jij wat tips? Ik bedoel, je hebt het redelijk recent allemaal meegemaakt. Heb jij een tip voor een vrouw die een eerste kind gaat op de wereld gaat zetten?
5: Niet doen.
4: Nou, ik... Ja, kan je nog terug? Nee, zeg maar. Wat mij verteld is, wat ik heel fijn vond, was dat iemand zei: doe en alles filmen. Want de geluidjes ga je vergeten. Dus je bent heel erg geneigd om heel veel foto's te maken. Maar het zijn die kraakjes en die babbeltjes die je echt gaat vergeten. In de eerste twee weken veel stofzuigen en lawaai maken als hij of zij ligt te tukken, zodat hij daaraan wendt. Dat vond ik heel erg top.
5: Dat vind ik een hele goeie.
4: Dat was heel fijn. En verder, heb echt engelen geduld. Er gaan gewoon momenten zijn dat je denkt, het is op, maar hou dat vast. Want het is echt, nu die jongste van mij is nou twee en ik moet echt vechten om er nog op schoot te krijgen. En dan denk ik, shit, ik heb gewoon her en der momenten gewoon stuk geslagen. Of op mijn telefoon, of dat ik ongeduldig was.
5: Ja, maar
4: ik denk,
5: is twee en ze willen nu al niet meer op schoot.
4: Maar twee is gewoon een twee en nee, weet je wel. En het is echt, die kleinste van ons echt een doerak, Marley. Ja, het is echt waar heel veel van genieten. En verder is het... Je hoeft er alleen maar van te houden, joh. Dan komt het goed.
5: Oh, dat gaat me wel lukken, denk ik.
0: Nou is het ding. Kijk, Eva die zit bij ons in de avondshow. En dat is op zich een redelijk drukke carrière. Jij hebt ook een drukke carrière en twee kids. Is dat iets wat te combineren is?
4: Ik denk dat het is hoe je... Het is denk ik net hoe je er zelf naar kijkt. Ik heb het altijd proberen te zien als een absolute vorm van rust. Dus wat er ook gebeurde, ik mocht thuis zijn met die kids, weet je wel. En alles wat ze geven is wel... nieuw. En of dat nou een beetje huilen is of een beetje klagen of... Het is niet altijd even makkelijk, maar als je daar gewoon ook... toch maar een soort van de lol in probeert te zien, dan valt het dan wel mee.
5: Het enige waar ik me nog druk om maak, want dat houden van en die tijd maken, dat zie ik wel goed komen. Uh-huh. Maar dat je hele huis naar stront gaat stinken.
3: Ja, wat is dat?
5: Nou ja, je gaat heel veel luiers verschonen.
4: Dat is niet een gegeven, maar dat is wel...
3: Je gooit zo'n luier toch gewoon weg nadat het is
5: gewoon. Ja,
3: gegooid.
5: Maar denk je dat dat niet geurt?
4: Ja, nee, maar je hebt dus, dat is echt ook echt een lifehack. Je hebt gewoon bij elke drogisterij, heb je gewoon van die lavendel, vanille zakjes, daar pleur je die luier in. En dan als je een beetje snel weg, dus prima. Je moet gewoon niet in Frankrijk kopen, heb ik net geleerd. Was dit goed?
5: Ja.
4: Ja, ik heb nu gelachen.
3: Ja, we hebben net verteld dat als hij dan zelf een grapje maakt, dan moet je als radio-dj heel hard om je eigen grap lachen. Nou ja, dat heeft hij net
5: dat
3: gedaan.
5: Dat ging super.
3: En dan moet jij nu een muziekje instarten, man.
0: Eigenlijk wel, maar ik wil nog... Ja, je moet zo weg, want je gaat hier die fan zo op.
4: Ja, het ruikt hier ook naar kak. Ja.
6: Oh, deze koord.
4: Ja. God.
0: Wat ga je zo meteen doen hier?
4: Weet ik veel. Nee, ik ga dus voor het eerst spelen met de Jimmies.
0: Ja.
4: Die veel mensen ook kennen als de band van Snelle. Maar ook Vrienden van Amstel.
0: Het is toch niet voor het eerst? Je hebt toch wel met ze...
4: Zij gaan dus nu een half uur Kraantje Papi tunes spelen. Dus ik heb gewoon wat tunes over de schutting gegooid. Jimmy van den Nieuwhuis, die ook thuis zit, omdat hij ook elk moment vader kan worden. De bandleider, de drummer.
0: Ja.
4: Shout-out naar jou, Jimmy, als je luistert. Heel veel liefde. Die heeft de show gemaakt en ik ga zomaar zien wat er gebeurt. Ik heb helemaal geen idee,
0: joh. Hoe gaat het eigenlijk? Zit zo, want hij is de bandleider. Zit hij thuis dan echt die stukken, echt nootje voor nootje, ergens in de computer te zetten? Soort van gewoon zo'n stuk te componeren, als het ware? Of gaan zij gewoon een repetitieruimte in en zien ze wel?
4: Heb je niet nog een vraag over de GP? Ja. Ik heb geen idee hoe hij dat doet, maar hij vindt het hartstikke leuk.
0: Ja.
3: Nou, je hebt geen idee wat je zo meteen gaat doen?
4: Nee. Ik krijg een setlist en die ga ik spelen. En
0: daar is toch wel in overleg.
4: En ik speel. Ja, nee, ja. Ik heb wel wat liedjes gegooid. En ik ga er geloof ik 8 of 9 doen. En de volgorde en zo ga ik zo meteen zien. Ik heb nog nooit met band gespeeld. Ik speel altijd met DJ. Oh. Ja, dat niveau. Ja, het is gewoon.
0: Vet.
4: Echt tof.
0: En hoe zijn die types hier? Zijn al die Formule 1 fans?
4: Ze zijn hele mooie mensen.
0: Ja.
4: Ja, zijn prachtige mensen. Maar kijk joh, ze hebben allemaal.
5: Ze mogen je ook graag, want sinds jij er bent de hele tijd op de ramen te kloppen.
4: Ja, ja, dat klopt. Ja, die denken
5: en
4: dat
5: hartjes.
4: Daar allemaal condooms uit gaat delen.
0: Even lachen nog. Zijn we er wel weer.
5: Oh jij.
0: Ga lekker richting die fanzone.
4: Ja,
0: thanks dat je er was. En dank ook voor de tips voor Eve. Ik denk dat ze allemaal
5: mee.
4: Ja, je gaat echt de beste tijd van je leven tegemoet.

0: My Blog.
1: 538, Formula One Update.
0: Dit is wat je mogelijk gemist hebt van de Formule 1 in Zandvoort. Het hele weekend hoor je 538 hier live vanaf het circuit. En natuurlijk tijdens de laatste Grand Prix in Nederland. Vanmiddag stond de kwalificatie voor de sprintrace op het programma. En dit is wat je daarvan gemist hebt.
2: Hey, Nelson Valkenburg hier vanuit de Formule 1 commentaarpositie met de Viaplay Dutch Grand Prix update voor Radio 538. Zojuist hebben we de sprintkwalificatie gehad. En wat een ongelofelijke strijd om de beste tijd werd het. In de beginfase zagen we foutjes voor Fernando Alonso en Kimi Antonelli. Alonso werd meteen afgestraft, die werd laatste. Maar Antonelli kon door, ook al was zijn Mercedes licht beschadigd. In het laatste deel van de kwalificatie bleek George Russell de snelste. Net voor Lando Norris en Charles Leclerc. Terwijl Oscar Piastri, eerder in de sessie nog de snelste, slechts vierde werd. Kampioenschapsleider Antonelli kwam niet verder dan de vijfde plek. Vlak voor Max Verstappen, wiens Red Bull simpelweg niet goed genoeg bleek. Morgen wordt die sprintrace om 12 uur verreden, waarna later op de dag de kwalificaties voor de Grand Prix van zondag volgen. En dat is allemaal live te zien bij Viaplay TV.
1: 538, Formula One Update.

0: Is dan echt je favoriete liedje?
1: Ja, wel een van mijn. Ik denk dat deze op één komt te staan bij mijn Spotify Wrapped dit jaar.
0: Ja, echt. Kygo en Take Me Back.
1: Ja.
0: Ik vind het leuk, daar niet van, daarom draaien we het ook.
1: Maar en daarom is de Dance Mash.
0: Ja, nee, precies. Maar het is ja. Ja, wat? Nummer 1, ja?
1: Ja, ik vind Kygo echt een ontzettend goede artiest.
0: Ja, is hij ook.
1: En
0: zeker. Pas. Zometeen hebben wij zeg maar, we hebben echt een gigantische line-up vanavond.
1: Ja, vriend, onze grootste vriend van de show uit Den Bosch.
0: Ja, zeker weten. Meteen. Laten we wel, want we hebben net allemaal bij de hand de vragen over Formule 1-coureurs gesteld. Daar vielen we zelf een beetje
1: dat moeten we echt niet meer doen.
0: Dus laten we dat niet meer doen.
2: De 538 Ochtendshow heet je welkom thuis. Met de 538 Ochtendservice. Kom langs voor een gratis kop koffie. Maandagochtend bij Shell. Station Molenheide langs de A58 bij Gilsen. Welkom thuis bij Radio 538.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
4: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
9: nu
8: Fluorio wasmiddel voor maar €7,99.
9: Nu halen, hè? Dus niet straks.
10: Hands van voordeel.
11: Aldi. Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
9: Nu
11: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
9: nu
11: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
9: Nu halen, hè? Dus niet straks.
10: Hands van voordeel.
11: Aldi.
12: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
13: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag. Nee.

0: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter. Voor dingen zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt.

0: voor jouw feestje.
1: Kippie.
2: Voel mij zo free.
3: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
5: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 2,50 euro.
6: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.

0: Die bonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
1: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
2: Chris?
3: Ja?
2: Hoef jij niet te werken vandaag?
3: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
2: Dus, heb je nu...
3: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
2: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: 538 Nieuws.
5: 7 uur.
6: Goedenavond, ik ben Eva Vloon. De verdachte van de zwaardaanval op een Zweedse school zou een 18-jarige ex-leerling zijn die al eens eerder veroordeeld is voor mishandeling. Dat schrijft een Zweedse krant. De politie heeft hem neergeschoten. Bij de aanval zouden zeker 3 mensen gewond zijn geraakt. Uber gaat in beroep tegen de megaboete van 825 miljoen euro die ze hebben gehad van de autoriteit persoonsgegevens. Die krijgen ze omdat ze de accounts van chauffeurs met slechte beoordelingen verwijderd zouden hebben zonder die chauffeurs daar goed over te informeren. Een man uit het Zeeuwse Beskens moet 4 jaar de bak in omdat hij zijn vriendin heeft verkracht. Hij werd er ook van verdacht haar te laten misbruiken, maar daar was volgens de rechter te weinig bewijs voor. En het was weer hartstikke druk in de treinen richting het circuit van Zandvoort vandaag. Er gingen 50.000 racefans van en naar de duinen. En dat zijn er een stuk meer dan vorig jaar. Toen namen namelijk 33.000 mensen de trein op vrijdag. Ik heb het weer nog voor je. Het blijft regenachtig. Vannacht kan het vooral aan zee tekeer gaan. Morgen is er dan weer regen, maar er komt ook een zonnetje. En het wordt maximaal 21 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
7: Dan een verkeer. 2 vertragingen. Eentje op de A12 tussen Arnhem en Oberhausen voor de grens met Duitsland. 13 minuten. En op de A76 tussen Geleen en Keulen voor de grens met Duitsland. 19 minuten. Weg is daar dicht. De flitsers. Die heeft Julia.
8: Je krijgt van mij een update van de belangrijkste flitsers met de meeste controles. Te beginnen op de A6, Joure richting Emmeloord bij band 295.2. De A6, Lelystad richting Muidenberg bij Lelystad 62.3. De A7, Groningen richting de grens met Duitsland bij 210.8. Dan de A12, Maarne richting Utrecht bij Driebergen-Rijzenburg 75.0. De A15, Del richting Gorkum bij Vuren 103.6. De A27, Hilversum richting Almere bij Almere 115.1. De A28, Zwolle richting Amersfoort bij Hulshorst 59.6. En tot slot de A6. 70 Heerlen richting de grens met Duitsland bij Heerlen op de rem bij 18.9.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Jojo.
12: Voordelig wassen bij Trekpleister. Nu, Woolite wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar 6,99 euro. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
13: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
14: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
13: Wat dan?
14: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
13: Oh, mag ik mee?
14: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
15: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.

0: hit. Bruno Mars, Risk It All.
1: 538, Bas en Dylan.
0: Wat?
2: Deze staat bij jou op 1 op Spotify Rap.
0: Ja, dat zou maar zo kunnen hoor. Welkom, we komen live vanaf het circuit in Zandvoort in de studio. Onze bosse vriend van de show. En nou, ik zag inmiddels ook de koning van de Ligakoek. Verlenging!
3: Ja, dat is wel echt een goede
4: binnenkomen.
2: Wat was vroeger jouw favoriete koek op de basisschool? Had je
3: Liga.
2: Favoriete koek?
3: Ja, zeker. Geen sponsoring, maar wel Liga.
0: Ik wilde alleen even weten, zeg maar, want het is inderdaad, ja, het is ongetwijfeld allemaal gesponsord. Maar hoe at jij hem? Want was jij zo'n gozer die dan zo met zijn tanden dat middenstuk
2: eruit
0: zat te schrapen?
3: Nee, ik ben wel eerst randjes.
0: Eerst randjes?
3: Ja, eerst randjes.
0: Het lekkerste voor het laatst.
3: Ja, dat is een beetje.
0: Nou, dat heb je nu ook gedaan, want je komt net van het podium. Lekkerste voor het laatst bewaard. Kom je even naar 538. Hoe was het?
3: Leuk, ja. Lekker weer ook, gelukkig. En toch wel jammer dat hij de laatste is eigenlijk.
0: Toch wel jammer.
3: Ja, gewoon een lekker sfeertje. En toch ook vet dat zo'n groot circus als het Formule 1 naar Zandvoort komt.
0: Ja, dat is
3: te gek. Ja.
0: Dat is episch. Hè? Dat is gewoon een feestje minder per jaar. Dat is,
3: klopt. Ja.
0: Ja. Er moet echt weer iets op de plek komen eigenlijk.
2: Ja. Maar het is zo doodzonde eigenlijk. Ook als je het ziet, die organisatie. Ze zeggen allemaal van ja, we kunnen het allemaal niet meer aan en zo. Maar als je het ziet, het is zo gestroomlijnd. Alles van A tot Z klopt hier.
0: Ja, maar goed, ze kunnen het niet meer aanzetten. Ja, als dat zo is. Ja, maar het is een hoop organisatie.
2: Ja, ze kunnen het wel aan, ze doen het waanzinnig.
0: Ja, je komt net terug van vakantie.
3: Ja.
0: Ben jij helemaal opgeladen dan? Is het echt, waar kom je echt ontspannen terug? Of is dat juist het moment dat je helemaal in je hoofd nieuwe muziek gaat
3: werken? Eigenlijk wel echt ontspannen. Eigenlijk, je merkt altijd wel als je op vakantie bent, dat je denkt van, dit was wel even nodig of zo.
0: Ja.
3: En juist weer heel erg veel zin om gewoon op te treden, liedjes te schrijven. En
2: je bent ook zo ongelooflijk bruin.
3: Ja, toch?
2: Heb je daar tips voor? Doe jij Haarlemmer bruin en zo?
3: Op. Ja, Haarlemmer bruin, wel met die SPF erin.
2: Ja, alsjeblieft, want je verbrandt je leven dan dus.
3: Nee, maar ja, die werkt wel echt als een malle, ja.
2: Gebruik je zonnebrand of niet?
3: Te weinig eigenlijk.
2: Erg.
3: Ja, maar blijven smeren, jongens. Ja,
2: word je wel sneller bruiner.
3: Nee, dit
2: gaan we niet adviseren, joh.
3: Nee,
0: zeker niet.
3: Haarlemmer bruin is de beste.
0: Wat voor type vakantie heb je dan? Je was maar een paar dagen weg, maar ga je dan lekker liggen? Of ga je stappen? Je houdt wel van een feestje?
3: Ja, nee, vakantie is voor mij echt wel een beetje opladen. Dus gewoon lekker aan een zwembadje liggen of aan het strand liggen is wel relaxed. Ja, en ik ga het eten.
0: Ja,
3: een flesje wijn erbij.
2: Af en toe in de avond even naar Ushuaia.
3: Ik ben er wel geweest.
2: Ja,
3: was wel lachen.
2: But you hate it or you love it. Vind je dat nou leuk?
3: Ja, het is echt gezien en gezien worden en allemaal van die opgespoten Britten en zo. Maar het is wel, ja, de muziek is top, weet je wel. Dat is wel leuk. Maar flesjes gaan daar veel te duur en ja, het is wel een beetje overdreven.
2: Ja.
0: Ik kan me toch voorstellen als je zeg maar als Fleming op stap gaat. Ja, je wordt de hele tijd aan je jas getrokken. Je moet op de foto. En ik kan me ergens voorstellen dat je dan toch een soort rem hebt. En dat hoeft daar niet. Je kan er daar helemaal af.
2: Nou ja,
3: op
2: Ibiza heb je dat toch ook? Ja, word je, toch? Dan heb je gewoon... Daar zitten veel Nederlanders.
3: Op het strand wel. Dat wel. Maar ze laten ook al met rust of zo op vakantie, hoor. En dan denken ze, oh, hij is op vakantie, laat hem maar even.
0: Ja, wel?
3: Ja, dat is wel chill. Ja, in Nederland zijn ze veel brutaler.
0: Oh, is dat echt?
3: Ja. Kloppen ze drama en zo bij de Formule 1, bij 538 en zo. Ja.
0: We hebben hier wel eerder gewoon tieten tegen het raam gehad.
2: Nou, ik zag net al blote billen tegen het raam.
0: Echt?
2: Ja,
0: heb je dat gezien?
2: Ja, met een poepstreep.
5: Nee, joh.
2: Ja, sorry. Hij is net weggepoetst.
0: Een poepstreep, houden ze. Nee.
2: Oh, wat eng.
0: Wat gebeurt er?
2: Jij denkt dat ik grapjes maak, maar het gebeurt echt niet speak.
0: Oh, wat erg zeg. Hey, ben je dit weekend ook nog te vinden ergens op het circuit zelf? Of ga je dat lekker vanuit thuis?
3: Nee, ik kijk het wel vanaf thuis lekker. Ja, ik ga zeker kijken. Ja. Ja.
0: En verder vanavond, wat staat er nog op de planning hier?
3: 3 uur naar huis rijden, denk ik. Ja, dat is toch een ritje naar Den Bosch.
0: Ja, dat is wel een ritje hoor.
3: Nee, lekker chill. Ja, misschien nog even Den Bosch.
0: Heerlijk, wat goed.
3: Ik heb geen plannen, dat zijn de beste plannen.
0: Ik zat eventjes gewoon op Insta te struinen. En toen kwam ik een post tegen waar jij, Joel, reageerde. Iets over een pet. Jij wilde een pet.
2: Oh, is dit dan niet? Ja, wij kwamen elkaar op Tomorrowland tegen.
3: Oh ja, die roze
2: en
3: pet.
2: Ik had echt zo'n vette pet van Tomorrowland merchandise. Ja, ik ben zo'n sukker die dat ook allemaal wil hebben.
0: Ja.
2: Ik was daar zo jaloers op dat petje. Ja, wij kwamen elkaar tegen op Tomorrowland. Wat vond je daarvan?
3: Ja,
2: wat vond je van dat festival?
3: Ik vind Tomorrowland wel echt heel vet. Dat is wel echt een soort van... alsof je in een andere wereld stapt.
2: Ja.
3: Dat is echt bizar. 1 dag is wel genoeg, want je benen gaan kapot.
2: Ja.
3: Hou je
2: daar ook inspiratie op voor andere muziek? Of is dat niet echt...
3: Nee. Ik ben wel echt pop. Ja, ik heb natuurlijk wel een paar uitstapjes gemaakt met mijn album. Maar nee, pop is voor mij wel de basis.
2: Ja, want je hoort daar wel een beetje wat in is, zeg maar. Weet je wel? Want wat mij ook heel erg opviel afgelopen Tomorrowland, is dat een beetje die sound van 2016, die EDM-sound, die oude Guetta-stijl en zo, dat is weer helemaal terug.
3: Ja, maar ik stond ook bij de mainstays bij Charlotte de Witte en dat was echt, zeg maar,
2: alsof
3: ik in de techno-bunker stond.
2: Dat vind
0: ik
2: lekker.
0: Ja, maar ik kan me voorstellen, je maakt een type muziek, dan, daar zit je dan, ja, weet je, dan zit je de hele dag al in. Dan is het lekker om op dat soort momenten even, echt even wat anders te horen, toch?
3: Klopt.
0: Wat is dan jouw uitstapje?
3: Ja, ik vind toch die melodische house met goede hooks. Gewoon, dus ga je eerder naar Swedish House Mafia of Alesso of Garrix of zo. Ja, dat vind ik toch wel lekkere platen.
0: Ja. Vet hoor. Ja, heel leuk. Ik vond het tof dat je hier was.
3: Zeker.
0: Ga nog even genieten. Nou ja, in Den Bosch. Het wordt niet de fanzone, heb ik net gehoord.
3: Ik ben net klaar.
0: Ja. En wanneer komt er wat nieuws uit?
3: We zijn een beetje aan het kijken. Misschien komt er nog wel iets dit jaar, maar ik wil ook even lekker schrijven. Ik heb natuurlijk net dat hele album uit met samenwerkingen, dus
0: ja,
3: ook alweer even opladen, lekker schrijven en kijken wat de volgende stap wordt. Maar misschien komt er nog wel iets leuks aan dit jaar. Maar wij zijn ook nog aan het wachten.

0: 538, Alex Warren en Passenger. Welkom.
1: De poepstreep is weer weg.
0: Is hij weer weg?
1: Ja. Ja.
0: Er was een nieuwe
1: poepstreep.
0: We hebben gewoon één FTE nodig om de ramen hier schoon te maken.
1: Echt erg. Ja, moet je voorstellen, we zitten zeg maar met de 538 studio in de fanzone van het Formule 1 circuit. En we zitten in een soort van aquarium.
0: Echt een glazen huis.
1: En hoe meer mensen gaan drinken, hoe dierlijker ze zich gaan gedragen.
0: Het is een omgekeerde glazen huis eigenlijk. Ja. We zitten hier gewoon alles op te vreten wat er bestaat. Maar in een glazen huis, ja. Nou, en we maken heel weinig geld over naar het goede doel. Ja, nou, ja. Prima. Ja, dat is de trieste realiteit. Nee, maar we doen ook wel eens wel iets goeds, maar nu even niet.
2: Het afzien is wel dus dat sommige mensen hun billen laten zien... Ja. Dat er dan poep op de ramen komt. Dus, ja, niet eten of poep op de ramen. Ja,
0: doe eens even rustig.
2: Ja, dus rustig, dat is de realiteit.
0: Zometeen gaat deze vrouw die je zojuist hoorde over de poepstrepen... het nieuws voordragen. En wat heb je dan zo?
2: Nou, nieuws over vakantieliefdes. Want hoeveel mensen hebben er nou echt eentje?
3: Je hebt er 1440 per dag. En één daarvan mag je absoluut niet missen. Iedere werkdag bij 538. 1 minuut

0: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
1: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
2: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
1: Train je zelfbewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
3: Ons CW-fotoboek is er.
4: Spannend!
3: Wat is hij mooi geworden?
4: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
3: Het voelt alsof we er weer zijn.
5: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
8: Of je nou ervaring hebt of net begint... Bij G4S is er altijd een functie die bij jou past. Van meldkamer tot kantoor, van ministerie tot haven. Eén jij, eindeloze mogelijkheden. Kijk op werkenbijg4s.nl.
9: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken. Voor mezelf en mijn gezin.
10: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatste.nl.
8: En waar maak jij het morgen veiliger? Kijk op werkenbijg4s.nl.
11: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
12: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
11: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
13: Het riool is verstopt.
14: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
15: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
14: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
16: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
17: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
18: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
20: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal €1. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
21: De kippiepan. Woordenvol kiphapjes. Klaar binnen 30 minuten. Kippie.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
2: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
1: Beren goed. Thanks, Bo.
2: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
1: En actie Olifant.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: De vrijdagavond van 538.
6: Bas en Dylan.
7: Ja hoor, vandaag voor de verandering met Julia op de plek van Dylan.
6: Hi.
7: Ik kreeg al een appje dat, met de vraag of Dylan nog vrijgezel was omdat hij er goed uitzag. Dylan heeft voor de verandering een keer een make-upje opgedaan, dan krijg je dit.
8: Ja, en ik kreeg ook nog een appje dat jij blij mag zijn dat je met twee knappe vrouwen mag werken vandaag.
7: Ja, nou ja.
6: Ben je dat eigenlijk wel genoeg, Bas?
7: Redelijk, ja. Okay. Nee, ja, absoluut. Maar ik ken ze, dan is het toch een ander verhaal. Even het lekker. Nieuws.
6: Ja, nee, we hebben natuurlijk altijd onze mond vol van ja, een vakantieliefde, dat hoort bij de zomer. Maar nou blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag dat slechts 1 op de 3 mensen van onder de 35 er ooit eentje heeft gehad.
7: Hè?
6: Ja.
7: Dat is toch veel te weinig?
6: Ja, dat is heel weinig. Maar toen dacht ik aan mezelf, toen dacht ik, ja, ik heb ook nog nooit een vakantieliefde gehad.
8: Nee?
6: Ook... Nee, niet echt zo'n heimelijk, wel eens met iemand getonkt op vakantie, maar...
8: Als je dan niet verliefd, ik ben dan altijd meteen, ik ben een soort van delusional. Dus
7: ik ook.
8: Ik word ook echt heel snel dan verliefd op vakantie. En dan, nou ja, ben ik dan bijvoorbeeld 2 weken gewoon 24-7 met diegene. En dan kom ik thuis en heb ik echt, ben ik echt heartbroken, zeg maar.
6: Oh, ja, ja. Ja. Nee, dat heb ik niet meer. Een grote meerderheid van de mensen die het niet heeft gehad, die zegt, ja, ik vind het ook helemaal niet erg. Want dan bespaar ik mezelf dat vervelende gebroken hart. Want zo'n vakantieliefde die stand houdt, dat zie je natuurlijk weinig.
7: Nee, dat gebeurt nooit. Ik krijg dus bij dat programma De Bondgenoot, daar krijg je elke keer een beetje die vibes.
8: Ja, ja. Omdat, daar, je zit in die bubbel.
7: Ja, daar gebeurt eigenlijk gewoon in het klein wat mijn gevoel ook is bij vakantieliefdes. Want op die plek ben je de hele tijd samen. En dan, ja, er zijn weinig andere mensen als in de mensen waarmee je contact hebt. Dus dat wordt dan echt je bubbel. Nou, dan is er altijd wel iemand het leukst. Daar word je dan heel erg verliefd op. En dan ga je eruit, kom je weer thuis. Ja, dan blijk je veel te ver uit elkaar te wonen. Kloppen die ritmes helemaal niet.
6: Ja, en het vertroebelt ook het beeld van iemand. Want iemand kan op het strand met een lekkere bruine huid en een leuke cocktail in de hand. Dat is een hele bink lijken.
8: Ja, en dan zie je hem ook alleen maar in zijn Finex wijk.
6: En dan denk je, nou, dat is toch niet helemaal de toffe boy die ik in mijn hoofd had.
8: Nee, en je ziet hem vaak met zwembroek aan alleen maar. Dus het kan ook nog eens, zijn kledingstijl kan ook ineens heel erg tegen.
6: Ja.
8: Weet je wel, dat hij ineens klompen aan heeft of zo thuis.
7: Ja, maar heb je nog nooit gehad dat je na de vakantie dan nog even, hè, dat je nog een beetje bleef daten?
8: Ja, en toen viel het verschrikkelijk tegen.
7: Ja?
8: Ja, altijd. Altijd. Ja, altijd.
7: Maar wat zonde, want het zou zo'n mooie, het is zo'n mooie test.
8: Zo'n mooie
7: test. Ze zegt toch ook vaak dat, hè, je relatie wordt echt getest op vakantie.
6: Zeker.
7: Dus ja, kijk.
8: Nee, andersom toch. Je wordt op vakantie juist super snel verliefd, want je hebt geen stress en zo. En je test juist je relatie thuis. Met omstandigheden, met belasting.
7: Ja, maar dat is gewoon het leven van een ADHD'er. Zeg maar, ik denk dat is vooral een beetje...
1: 5, 3, 8.
8: Daar kan ik niet om kennen.
1: Bas en Dylan.
7: Weet er alles van hoor, belastingen.
6: Wow.
7: Dankjewel, Eve.

0: 538, je hoorde Martin Garrix en Bon, je hoorde High on Life. Zometeen de nieuwe van Roxy Dekker, je gaat Bare Minimum horen. Ik vind het eigenlijk wel een mooi moment dat we heel even de menigte ingaan zo.
1: Ja, het wordt nu ook echt druk. De sprintrace is voorbij en iedereen gaat nu lekker borrelen, dansen bij het podium.
2: De mensen worden ook al een beetje melig, denk ik, hier zo door het glas
0: baldadig. Baldadig, inderdaad. Ja, ja zeker.
1: Jij wil mij natuurlijk weer die menigte insturen.
0: Dat lijkt mij
1: ga
0: wel lekker.
1: Ga lekker zelf als man.
2: Ja, nee, hij moet de knoppen doen en ik ben zwanger. Dus ja.
0: Ik moet de knoppen doen, Eva is zwanger en moet het nieuws doen. Ja, en jij zit hier de hele tijd een beetje uit je neus te vreten. Dus het lijkt me perfect dat jij eventjes naar buiten gaat. Maar mensen hebben hier natuurlijk... mensen hebben gewoon op de tribune gezeten. Het allerdichtste bij. Dus misschien dat we iemand even kunnen laten vertellen hoe het was. Echt even de even verslaggevertje spelen.
1: Oh, heel leuk. Ik ga eens even zoeken.
0: Ja, ga jij eens even zoeken. Pak de microfoon erbij. Dan spreken we je zo meteen. En hopen we dat we je nog terugkrijgen. Natuurlijk. 538 is het. Vrijdagavondshow. Roxy Dekker. De nieuwste. Je hoort Bare Minimum nu.

538, we komen live vanaf het circuit in Zandvoort. Jorde, Janice Blue en Edge of Desire. Bas en Dylan, het is de vrijdagavondshow. Zometeen nog Afrojack in het huis. En eerst hoor je Sommieux.

0: café. Het is heerlijk dat je dan een collega hebt om ja, zeg maar voor je karretje te spannen, hè?
1: Ja, normaal word ik altijd het slachtoffer, maar je pakt nu Julia.
2: Spreekt vanuit de tuinen van Zandvoort.
3: Radio 538, live vanaf de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.
0: Dat lijkt me het enige voordeel van zwanger zijn. Naast dat je uiteindelijk dan het mooiste geluk van de wereld krijgt. Maar dat je altijd kan zeggen, ja, ik ben zwanger.
1: Ik heb het ook echt al best wel veel als excuus gebruikt.
0: Ja, maar kijk, het is natuurlijk fantastisch. We zitten in de fanzone van de Formule 1. Mensen komen de tribunes allemaal af en zijn hier lekker aan het feesten. En dat is allemaal hartstikke gezellig. Maar ja, wij zijn bloedje nuchter. En dan moet je daar toch een beetje doorheen gaan wurmen. Daar hebben we Julia bereikt.
4: Oh, jongens, ik ga ook overwegen om zwanger te worden, denk ik. Wat een ellende. Wat een ellende. Maar het is wel gezellig. Het is gezellige ellende. En naast mij staat Nico. Nico uit Maartensdijk.
5: Zeker.
4: En Nico, ja, sorry dat ik het zeg. Ja, als je meekijkt via TV 538. Maar je zit hier een pizza naar binnen te hachen. Ja. Dit ziet eruit als de smerigste pizza die ik ooit in mijn leven heb gezien. Wat zit er nou op? Kattenvoer?
5: Dit schijnt pulled chicken te zijn.
4: Okay.
5: En dit zou eigenlijk door moeten gaan voor salami. Ik moet zeggen, het maakt eigenlijk niet zo heel veel uit.
4: Je eet het allemaal. Het maakt jou niet uit.
5: Op dit moment maakt het niks
4: De korstjes
5: meer uit.
4: Laat je nog even lekker liggen. Hé, maar Nico, jij bent natuurlijk bij de sprintrace geweest.
5: Zeker.
4: We willen natuurlijk even aan de luisteraars van 538 vertellen die dat niet hebben kunnen zien. Hoe was dat? Kan je even goed verslag, echt even een verslaggevertje spelen hoe die sprintrace, nou ja, ging?
5: Ik ga het proberen. Ik snap al niet dat luisteraars überhaupt niet naar de sprintrace kijken. De sprintrace was echt fenomenaal. Het jammer was dat Max, dat is eigenlijk de disclaimer al, Max heeft het niet zo heel goed gedaan. Zesde plek, sorry, excuus. De Ferraris en de Mercedes zijn gewoon echt een stuk beter op dit circuit. McLaren doet het goed, vorig jaar ook al. Ik vind het heel jammer dat Max niet... ik had hem een beetje op plekje 4 gehoopt. Maar het is niet anders.
4: Maar hij heeft wel recent verlengd bij Red Bull tot 2030. Wat vind je daarvan dan?
5: Nou, ik vind dat een hele bijzondere wending. Want ik had eigenlijk gehoopt dat hij ooit nog een keer in een Ferrari ging rijden. Want ik wil heel graag ook een rood shirtje hebben.
4: Ja, nu heb je een blauw Red Bull shirtje aan. Vind je blauw geen mooie kleur?
5: Ja, zeker wel. Nee, ik ben een super Max-fan. Maar ik had hem echt super graag in een rood shirt willen zien. Ja, ik vind het super fijn dat hij in ieder geval tot 2030 bij de Red Bulls is.
4: En wat denk je van zondag, zeg maar, als je dan even moet zeggen, een beetje optimistisch. Wat gaat hij doen, de final lap, de laatste keer op Zandvoort?
5: Ja, ik hoop echt dat hij alles uit de kast haalt. Maar ik zie ook wel dat het heel erg moeilijk wordt.
4: Top 3 wel?
5: Ja, nou ja, daar ben ik sowieso voor. Derde plek op Zandvoort zou grandioos zijn. Maar ik denk wel dat het een heel lastig weekend voor hem wordt.
4: Oei. Ja, je hoort het. Iedereen hoopt wel dat Max nog wat gaat doen zondag, Bas.
0: Ja, nou, ja, dat...
5: Ja, ja, het is echt
1: dat doen we allemaal.
5: Lastig.
0: Wat ga je Olaf Mol dan ineens waarderen? Dat is toch...
1: Nee,

0: leuk is dat we zoveel berichten krijgen van mensen die echt verslaafd zijn aan het spelen van Kip of Ei. Dat kan namelijk op je telefoon. 538.nl/kip of ei, daar kun je het spelletje spelen. Het is doodsimpel. Elke dag krijg je twee opties en de vraag is, welk van de twee bestond eerder?
1: Ja, met vandaag de eerste Formule 1 race van Jos Verstappen of de geboorte van Max Verstappen.
0: Oh, dat is... Maar dan moet je niet gaan googlen. Ja, maar het is echt eventjes, je moet echt even gaan...
1: Maar hij moet even nog een keer, want hij komt, hij komt moeilijk aan. Oké, dus wat was er eerder? De eerste Formule 1 race van Jos Verstappen of de geboorte van Max Verstappen?
0: Nou, dat is het. Stuur gedrag krijg je twee opties en de vraag is, welk van de twee bestond eerder?
1: Ja, met vandaag de eerste Formule 1 race van Jos Verstappen of de geboorte van Max Verstappen.
0: Oh, dat is... Maar dan moet je niet gaan googlen. Ja, maar het is echt eventjes...

0: maken. Dus nog even één keer. We moeten nog één keer weten.
1: Oké, okay, wat was er eerder? De eerste race... Nee, wacht. Nee.
0: Oh, nee, maar die gaat helemaal mis. Het gaat helemaal mis, kom.
2: Mag je daar afleiden?
1: De eerste Formule 1 race van Jos Verstappen... of de geboorte van Max Verstappen?
3: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar 1.

0: /business.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: 30 augustus start de week tegen kanker.
4: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
5: Jij waarschijnlijk ook.
6: Iemand die je dierbaar is.
2: Of was.
7: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
8: En de beste zorg.
9: Voor wie geef jij?
10: Doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
9: Doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spaar fruit, alle flessen van 1,25 liter voor €1. En optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
13: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
12: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
14: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
15: Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
14: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
17: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
18: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
17: Oh, Otrium?
18: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
19: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
20: Nu bij Otrium. 10% extra korting op al onze merken zoals Scotch & Soda en Guess.
21: Fred nodigt je uit voor een gloednieuw seizoen.
22: Hup, hup, dames!
21: Waaraan alles wordt getwijfeld.
23: Wie heeft deze jurk uitgekozen?
21: Behalve aan de liefde.
22: Dat gaan we vieren vandaag! Yeah!

0: www.tomorrowland.com.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
0: 538 Nieuws.
4: 8 uur.
5: Goedenavond, ik ben Eva Floon. Weer een arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. Na het internationaal strafhof wil nu ook Turkije dat hij wordt aangehouden. Het is omdat hij activisten heeft laten oppakken die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Die zeggen zelf dat ze ook gemarteld zijn. Maarten van der Weijden stopt met zijn 22 steden zwemtocht om geld op te halen voor het Prinses Maxima Centrum. Hij had gisteren al een dag rust genomen omdat hij ziek was en hij kreeg vandaag toch weer klachten. Het is gelukkig niet allemaal voor niets geweest. Hij heeft namelijk meer dan €550.000 opgehaald. De verdachte van een zwaardaanval op een Zweedse school zou een 18-jarige ex-leerling zijn die al eens eerder veroordeeld is voor mishandeling. Dat schrijft een Zweedse krant. De politie heeft hem neergeschoten. Bij de aanval raakten zeker 3 mensen gewond. En de Nederlandse hockeyvrouwen zijn door naar de halve finale op het WK. Ze wonnen net met 2-0 van India. Dit weekend spelen ze nog tegen China, maar ze eindigen sowieso als eerste in de pool. Ik heb het weer nog voor je. Het blijft regenachtig. Vannacht kan het vooral aan zee tekeer gaan. Morgen dan weer regen, maar ook kans op een zonnetje. En dan wordt het maximaal 21 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
6: Dan een verkeer, geen vertragingen, wel nog flitsers, die heeft Julia.
7: Ja, je krijgt van mij de flitsers met de meeste controles. Ze beginnen op de A6, Joure richting Emmeloord bij band 295.2. De A7 Drachten richting Groningen bij Drachten 168.2. De A7 Groningen richting de grens met Duitsland bij Scharmer op de rem bij 210.8. Dan de A12 Maarne richting Utrecht bij Driebergen-Rijzenburg 75.0. De A15 Del richting Gorkum bij Vuren 103.6. De A27 Hilversum richting Almere bij Almere 115.1. De A27 andere kant op Almere Hilversum bij Almere 112.4. Dan de A50 Apeldoorn richting Zwolle bij 213.2. De A58 Vlissingen richting Goes 161.5. De A67 Eindhoven richting de grens met België bij Eindhoven 18.1. En de laatste is te vinden op de A76 Heerlen richting de grens met Duitsland op de rem bij Heerlen bij 18.9.
8: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
12: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie, volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
0: 538. Beleef de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Dit weekend live bij Radio 538.
13: Zomer op je radio.
14: Bas en Julia.
6: Zijn we. Het is 8 minuten over 8. Zometeen hoor je Dua Lipa, Break My Heart. En eerst Jugel, Jamaican.

0: De vraag is doodsimpel. Je krijgt twee opgaven. En de vraag is welk van de twee bestond eerder. Kun je overigens de hele dag spelen via 538.nl/kippelvij. En vandaag de vraag.
1: Ja, wat was er eerder? De eerste Formule 1 race van Jos Verstappen of de geboorte van Max Verstappen?
0: Ah, nu ging het in één keer goed. Even een klein zijpad in de studio inmiddels. Snelle! Hij komt vers van het podium hier in de fanzone. Kun jij een kleine duit in het zakje doen? Heb jij enig idee? Of weet je echt...
2: Ik heb echt bijzonder weinig verstand hiervan. Voor iemand die op dit evenement staat. Ja. Ik zou zeggen dat... Ik ga het helemaal niet zeggen.
0: Schrale troost is wel, ik heb het idee dat artiesten over het algemeen, de artiesten die hier staan, dat het is niet dat er echt een... Ik heb niet zo'n super fan die zeg maar echt
2: alles... Ik heb mijn artiestennaam mee.
0: Dat
3: schept hoge verwachtingen van je ook
2: eens.
0: Maar goed, wat denk je? Wat was er eerder? De eerste Formule 1 race van Jos Verstappen of de geboorte van Max Verstappen?
2: Nou, ik denk, dat baseer ik op niks, maar dat zal wel een instinker zijn. En dat was dan wel een race, maar niet de Formule 1. Dus dan denk ik de geboorte van Max.
0: Goed, we gaan even naar de telefoon. Martin, hallo.
4: Hey, goedenavond.
0: Hi. Ben jij echt een keiharde fan?
4: Ja.
0: Kijk, dus jij weet dit gewoon. Jij hebt het niet hoeven googelen, jij weet het.
4: Nee, ik weet het. En dat kan ik zeker, want ik heb namelijk miniatuurhelpjes staan van Jos Verstappen op mijn kast.
0: Dat meen je niet. Jij hebt miniatuurhelpjes van Jos Verstappen op de kast.
1: Wat leuk.
0: En hoe kom je aan de miniatuurhelmpjes van Jos Verstappen op de kast?
4: Die kan je kopen in de winkels toen de tijd.
0: Oh, ja.
2: En is dat dan echt een collectors item?
4: Nou, niet, maar voor mij wel. Ik vond het gewoon leuk. Ik heb er van Arthur Senna en van Michael Schumacher 2.
0: Oh.
4: En ik heb er 2 van Max en 1 van Jos.
3: En bij wie doe je die dan op? Want ik kan niet bij
0: Nee,
3: die gaan even...
1: Ja, nee, misschien bij...
0: Die hoeven niet op.
4: Die kan bij niemand op, want het zijn miniatuurhelmpjes.
3: Ja, maar toch misschien als je een cavia hebt of zo.
4: Ja. Huh?
3: En misschien als je een cavia hebt.
0: Wat is dit nou voor raar gesprek?
3: Ja, daar ben ik benieuwd naar. Maar nee...
0: We duiken heel eventjes de geschiedenis in. Laten we dan eens beginnen met de eerste Formule 1 race van Jos Verstappen. Die race was in Brazilië voor het team van Benetton. Met niemand minder dan Michael Schumacher als teamgenoot. Ik vind die instemmende ja klopt, die vind ik fijn. De race heeft hij helaas nooit uitgereden. Hij is namelijk gecrashed.
4: Nee, inderdaad.
0: Dat is precies wat ik zei.
3: Klopt ook.
0: Uiteindelijk heeft Jos aan 107 races meegedaan.
4: Ja.
0: Waarvan er 2 op het podium is geëindigd.
4: Ja, een derde plaats.
0: Dan de geboorte van Max Verstappen. Werd geboren in Hasselt in België als zoon van Sophie Kumpen en uiteraard Jos Verstappen. Max was 17 toen hij zijn eerste race in de Formule 1 reed. Hij heeft bizarre prestaties geleverd in de sport. 4 wereldtitels, 71 Grand Prix-zegens, 127 podia en 48 pole positions. En we hopen natuurlijk dat er dit weekend een overwinning bij komt.
1: Dan.
0: Ben je het eens allemaal? Tot nu toe?
4: Tot nu toe wel, ja.
0: Zeg het maar, wat was er eerder?
4: De eerste race van Jos, want die was in 94 en Max is 7 of 28, dus dat is, die is, of, die is 28 of 29, dus die is in 97 of 98.
3: Die worden even helemaal niet goed.
0: En niet normaal.
3: De balans.
0: De balans.
3: Jos Verstappen komt uit 1994 en Max Verstappen uit...
0: Jos Verstappen komt er niet uit.
2: Nee.
0: Jos Verstappen heeft die eerste race.
2: Ik vind dit heel verwarrend allemaal, jongens.
3: Dat staat er.
0: Ja, maar je moet ook zelf nadenken.
2: Dat is een redactiefout.
0: Jos Verstappen heeft de eerste Formule 1 race gereden in 1994. En Max Verstappen komt uit 97. Jos Verstappen. Een soort koortsdroom. Maar het is fantastisch voor jou, want jij hebt gewonnen. Gefeliciteerd, je krijgt van ons een fantastisch, exclusief 538 strandlaken.
4: Oh, leuk. Ja, de zomer is voorbij.
0: Ja, zo is het. Nou, kun je er volgend jaar lekker van genieten. Of je legt hem op de kast bij de helm.

0: 538, je hoorde Temper City en Self-Aware.
1: De vrijdagavond van 538.
2: Pasen Dylan!
0: Ja, je hoorde hem al even snelle. Die komt vers van het podium hier in de fanzone van de Formule 1 in Zandvoort. De allerlaatste. Vind je dat jammer?
3: Ja, dat vind ik wel jammer.
0: Ja, het is gewoon een feestje minder ook, hè?
3: Ja, en volgens mij hebben we hem iedere keer gedaan. Dan moet ik even factchecken. Ja, we hebben hier denk ik elke keer gestaan, ja. Dus,
4: maar weet je wat het ook wel is, zeg maar, met de Formule 1 hier op Zandvoort? Zeg maar, ik heb een keer gehoord dat de hele wereld een voorbeeld neemt aan hoe wij dat organiseren. Dat het niet zeg maar alleen een race is, maar ook echt een evenement,
3: oh ja,
4: en muziek. En dat andere landen dat nu ook aan het doen zijn.
3: Oh, wat cool.
4: Dus we hebben een trend gezet, jongen.
3: Ja, we kunnen gewoon
4: met ons kleine landje.
3: Aan Monaco.
4: Ja, toch? Snap je? Ja, joh. Ja,
0: wij houden gewoon van een feestje, weet je wel.
4: Ja.
0: Als je even kijkt naar jouw artiestenvrienden. Zeg maar de mensen die voor ons allemaal bekend zijn.
3: Ja.
0: Welk van de artiesten zou nou de allerslechtste Formule 1 coureur zijn?
3: Oh, dat is wel een leuke vraag, zeg.
0: Ja. Heb je wel eens bij iemand in de auto gezeten dat je echt dacht, maar dit gaat niet. Dit moet je echt, je moet...
3: Ja, nou, toevallig staat hier in de hoek van de studio iemand waar ik ooit een auto heb gekocht.
0: Oh.
3: Dus heel toevallig hoe dat geloof. Ja, je komt hier heel veel autohandelaar tegen op het terrein. En die schreeuwt vanuit de hoek, omdat hij daar dus ook wel eens een auto aan heeft verkocht. Busy! En dat geloof ik eigenlijk wel.
0: Oh, ja. Maar die zit denk ik gewoon in 6 meetings tegelijk en zonder shirt in de auto.
3: Ja.
0: Dat is wel wat hij doet.
4: Open dakkie.
3: Ja. En hij weet hoe vaak hij terugkomt voor schade en velgen. Dus ik geloof het wel.
0: Ja, dat gebeurt vaak.
3: Ja,
0: dan wordt in stemmen jaag ik niet. Oké, en wie zou het beste wel kunnen? Zeg maar, wie heeft de beste potentie?
3: Weet je wat ik altijd zo vet vind? Ik weet eigenlijk helemaal niet of ze het waardeert als ik dit dus zeg. Maar ik ga het dus wel lekker doen.
0: Mm-hmm.
3: Emma, die rijdt dus Maserati. Ah, dat vind ik
4: Heesters.
3: Zo... Emma Heesters.
0: Ja.
3: Ah, dat vind ik zo vet. Als ik die zie scheuren met dat ding, vind ik zo vet.
0: Ja, dat is... Ja.
4: Dus die kan en dan ook met hoge hakken erin.
5: Ja, dat vind ik...
3: Dat denk ik.
0: Ja, oh my god.
3: En ik denk dat zij dus heel goed kan rijden. Dat denk ik.
0: Ja, maar dat is een shot. Ik zie de videoclip voor me.
4: Zij hoort ook in zo'n auto.
0: Ja.
3: Ja, hij is wel waar.
0: En wie zou het meeste schelden op de boordradio?
3: Sneller. Oh, nee.
4: Ben je snel geïrriteerd in het verkeer?
3: Nou...
0: Ja.
3: Er schudt weer iemand in de hoek van de ruimte, ja. Maar. Nee. Ik ben eigenlijk wel heel. Nee, ik ben wel vergevingsgezind in het verkeer.
0: Ja?
3: Jawel. Ja.
4: Ja, dat heb je nu voor jezelf besloten.
3: Nee, dat is echt wel zo. Nee, ik vind soms wel heftig hoe snel mensen... Oké, nu ga ik echt helemaal niet meer
0: op zonde.
3: Hoe snel mensen alle gefrustreerd zijn in het verkeer.
0: Ja.
3: En ik vind dat we daar wel wat liever in mogen zijn. Ook. Ik vind het echt, gaat dat heel, heel snel, heel ruig.
4: Ja, nou, ik ben een hele slechte chauffeur en ik zou het ook fijn vinden als mensen daar gewoon iets vergevingsgezinder
3: over zijn. Nou ja, bijvoorbeeld, ja, inderdaad van, je maakt gewoon een foutje, weet je wel? Je bedoelt het niet zo. Iemand maakt gewoon een foutje, rustig. Dat is heel frustrerend als jij door moet, maar iemand kan gewoon een foutje maken.
0: Dat klopt, maar ik vind het dus heel vervelend worden als je achter dat foutje zit en dat je dan... precies weet wat voor type er in die auto zit. En dat je er dan langs rijdt en dat je het goed hebt, dan vind ik het irritant.
3: Ja.
0: Dat is gewoon, ja.
3: Maar dan is het nog steeds gewoon maar een foutje.
0: Ja, nee, dat is ook zo.
4: Jij kan nog veel van hem leren, Bart.
0: Ja, wel echt. Ja, ben je zo rustig? Ben je in alles zo? Dat je
3: nee.
0: Helemaal zo,
3: nou,
0: oké.
3: Nee.
0: Jij gaat dit najaar weer op clubtour.
3: Ja.
0: Wat ga je doen?
3: Nou, we hebben toevallig gisteren een setlijst gemaakt. Dus het is een goede dag om het te vragen. We gaan... ik ging met Jimmy, dat is mijn drummer. En ik doe dat altijd met hem samen. Dat vind ik wel leuk. Ging ik zitten en zeiden we... we wilden eigenlijk niet zo'n hele theatrale voorstelling maken. Maar juist gewoon een keer lekker muziek spelen. Gewoon 2 uur lang.
0: Nou.
3: Vet shit. En toen zei hij... Welke liedjes wil je spelen? Zeg ik, ga alleen nog maar de liedjes spelen die ik af en toe, ondanks dat het misschien een beetje gênant is, na al die jaren van mezelf nog wel eens aanzet.
0: Wow, ja.
3: En op die manier zijn
4: welke
3: we door de setlijst heen gegaan. Heel oud liedje is bijvoorbeeld Oost-Indisch Doof. Ja, dat ga ik wel even herschrijven. Niet alle lyrics vind ik tof.
0: Hmm.
3: Maar...
0: kan dat zomaar? Mensen kennen dat. Mensen willen mee.
3: Ja, maar dan is dat toch een leuke tour exclusive. En dan
0: ja, dat is
3: ze
0: waar.
3: Mee in dat verhaal, net als nu.
0: Ja.
3: En wat ga ik nog meer doen? Zij laat me praten is een heel mooi liedje.
0: Ja, vet.
3: Ik heb voor Beste Zangers gedaan. En daarvan, dat vind ik eigenlijk ook jammer dat je daar dan zo'n heel liedje maakt en instudeert en dan 1 keer speelt op tv. Toen dacht ik, nou, waarom? Ik heb stiekem gedanst gedaan met Bent. Toen dacht ik, hoe leuk is het om stiekem gedanst? Want dan heb je ineens een reden. Het is een beetje random om stiekem gedanst in je setlijst te gooien. Maar dan heb je ineens een reden om het wel te doen. Dus ja, dat.
4: Gewoon. Heel leuk.
0: Maar als je terugluistert naar die oude muziek, maar wat valt je dan op? Wat zijn dan de dingen die je vindt... Maar als ik een radioprogramma van 10 jaar geleden terugluister, kan ik mezelf wel met een vork in mijn oren steken.
3: Ja.
0: Verschrikkelijk. En waarschijnlijk over 10 jaar weer. Als ik dit terugluister. Maar hoe is dat bij jou?
3: Over het algemeen zijn de liedjes waar ik het minst over nagedacht heb, de liedjes die het langst overeind blijven en die ik het langst terug kan horen.
0: Oh ja.
3: Dat is wel...
0: En merk je ook dat je...
3: Die zijn gewoon echt of zo. Die zijn gewoon in een bepaalde...
0: Ja, maar je bent natuurlijk veel verder gekomen in je carrière. Daar komt ook bij kijken dat er gewoon meer budget is voor dingen. Voor productie, voor mensen met wie je werkt. Ja. Hoe dingen gemasterd worden, allemaal technisch leuk. Maar dingen klinken natuurlijk anders. Hoor je dat dan ook zo goed? Of kan je daar wel doorheen
3: zeker,
0: luisteren?
3: Zeker. Nee, dat hoor je wel. En het is volgens mij de kunst om aan de voorkant, dus voordat het geproduceerd wordt, met dezelfde onbevangenheid zo'n liedje te schrijven. En je gaat het nooit meer bewust iets kutter laten klinken en bewust een slechte microfoon pakken die je voor had. Dat voelt ook een beetje geforceerd. Maar het is wel dan de kunst om, voordat je het überhaupt gaat opnemen en dat je het schrijft, dat je het wel...
4: En tot slot, zeg maar, naar welke stad kijk je het meest uit? Wat is je lievelingsstad in Nederland?
3: Dat zijn nogal vragen. Ik vind Groningen vaak wel heel erg leuk.
4: Dit hoor je zo vaak.
0: Ja, dat is echt vaak.
4: Ik kom echt te weinig in Groningen.
0: Ja, ik ben er nog nooit geweest. Ik ben nog nooit in Groningen.
2: Wij gaan binnenkort naar Hullabaloo. Dat is in Groningen. Ja, en dan gaan we eens even goed proeven.
3: Dat is een goed feestje.
0: Ja.
3: Melkweg Amsterdam vind ik altijd heel vet.
0: Ja. En die tickets? Die zijn er nog?
3: Nee, die zijn ook al weg.
0: Het is allemaal weg.
3: Ja, we kunnen het promoten, maar het is niet meer nodig. Ja.
4: Nou, dat is lekker.
0: Heerlijk.
4: Al die mensen lekker gemaakt.
3: Ja, sorry.
0: Even een applausje doen.
3: Ja. Oh, nee. Jawel. Dat gaat over Nederland. Antwerpen zijn nog wel tickets.
0: Oh, oké. Okay. Oh, nou, dat is een leuke stad.
3: Ja, dat is eentje Antwerpen. Hoe gezellig is dat?
0: Ja, dat is hartstikke leuk. Even een applausje doen voor Snelle!

0: David Guetta, CIA, you're the beautiful people bij 538. Zometeen gaan we op zoek naar een huisje voor een beestje. Kunnen we wel uit Zandvoort komen, maar er zijn genoeg beestjes die een huisje zoeken. En Eva die heeft er weer eentje.
1: Ik zou het wel leuk vinden dan als het nu zeg maar de cavia is dan.
0: Nee,
2: het is geen cavia, het is een hond. Dat kan ik al wel vaststellen.
0: Het is een hond en de hond heeft een... Ja, ik ga het gewoon zeggen, de hond heeft een beetje een rare naam. Maar ja. Dat komt zo meteen. Het is wel een transparante naam, laten we eerlijk zijn.
2: Zeker.
0: Zometeen ook het nieuws van Eva, wat heb je?
2: Ja, vanaf wanneer je nou officieel te oud bent voor een feestje.
3: De grootste rockband van Nederland keert terug op het podium.
4: En jij staat heel dichtbij.
3: 538 presents Direct Live in Rotterdam Ahoy. Luister komende week, win.
4: En ga vrijdag 13 november met z'n tweeën naar
3: Direct.
4: Check alle details op 538.nl.
5: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is extra voordelig jezelf verwennen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?

0: alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
0: Hallo.

0: zijn alle prijzen belastingvrij. Ja, dat hoor je goed. Win je een miljoen? Dan krijg je een miljoen. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
1: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
2: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
3: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
2: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
4: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
5: De Tomorrowland DJ Academy. Van begin

0: Kippie Pops, spare ribs of snackpan. Wat is jouw favoriet?
1: Kippie.
2: It's playtime.
3: It's playtime.
4: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
5: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
4: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
6: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
7: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we ook alweer?
8: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
8: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Get ready for the OG.
12: All y'all bitches wanna look like me.
13: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
14: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
15: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
16: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
17: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
18: De vrijdagavond van 538.
19: Bas en Dylan.
20: Ja, Eva, je hebt het nieuws meegenomen.
21: Je bent op je 37ste te oud om nog te gaan clubben.
22: Ja, dag, dan bepaal je toch lekker even lekker zelf.
21: Dat wil ik ook even heel erg benadrukken. Dit is niet mijn mening, maar dat is de mening van een Brits onderzoek. En die zeggen dat is zo omdat mensen van die leeftijd die zien te veel beren op de weg om nog echt te stappen alsof er geen morgen is. Zijn bang voor de kater, vinden het gedoe om bijvoorbeeld een babysitter te regelen. We hebben vaak kinderen.
20: Ja.
21: Make-up opdoen en afhalen vinden ze gedoe. Dus daarom zouden dat niet meer echt stappers zijn. Maar
22: hoe oud ben jij?
21: 34.
22: Oh ja.
20: Ja. Dus,
22: en jij gaat na de baby wel stappen nog met mij, dat heb je mij beloofd.
21: Ja, de zin is niet weg, kan ik je vertellen. Maar ze zeggen dus dat je zin om te gaan stappen, dat verdwijnt langzaam vanaf je 31ste. Ik moet zeggen, dat voel ik nog niet echt. Jullie zijn natuurlijk nog
22: jonge bloempjes.
21: Ah, nee, maar jonge bloempjes.
20: Ik vind wel echt, ik ben, wat ben ik? Nog een paar dagen 29. Ik vind het wel minder. Minder, punt. Ik
22: dat
20: stond daar maar
22: zo niet waar. Nee, nee, ik heb nog nooit aan jouw gezicht gezien. Nee. Jij zit echt in je prime van uitgaan.
20: Nee, helemaal niet. Nee, maar oprecht niet. Kijk, eerst ging ik gevoelsmatig ging ik echt iedere week, iedere 2 weken. En ik heb nu wel zoiets van, ja, iedere 2 maanden of zo vind ik een mooie. Nee, maar ik doe het anders. Dan ga ik gewoon lekker op het terras en gewoon een
22: Je gaat niet meer naar de G-spot.
20: De G-spot in Hilversum, dat is waar ik woon. Club. Nou, ik woon niet in de G-spot. Ik zou het graag willen, maar dat kon niet. Wel gecheckt. Maar dat, nee, maar goed, de G-spot is echt, dat is de plek. Maar echt zo'n grot. Het is gewoon echt een grot.
22: Echt vies uitgaan.
20: Ja, echt gewoon uitgaan zoals het bedoeld is.
22: En dat je zo'n boswandeling, 10 boswandelingen
20: precies,
22: voor 10
20: en dan
22: euro.
20: Komt er weer iemand met zo'n plaat Samari die je echt niet nodig hebt. En dan is je hele shirt zwart. Nou, dan krijg je dat allemaal. Maar dat is iets wat ik af en toe nog leuk vind.
22: Maar ik denk serieus dat ik daar ook nog van droom als ik 37 ben.
0: Ik denk dat ook wel. Nou, ja, ik denk dat je het
20: niet.
0: Misschien minder vaak doet, maar dat je het af en toe, die uitsmijter heb je wel even nodig.
20: Maar ik denk vooral, ja, sorry, ik wil je niet ontmoedigen, maar ik denk dat een kind krijgen. Maar kijk, wij zeggen dit allemaal vanuit het perspectief, we hebben helemaal geen kinderen. Ja, ik denk als je kinderen, verantwoordelijkheden, dingen, het is dan wel echt
22: heb je
20: gedoe.
22: Des te harder nodig.
20: Ja, dat denk ik ook. Maar het is wel meer gedoe. Want je zadelt ook je partner ermee op, of inderdaad een oppas. Het is gedoe om te regelen.
0: Ja, het dus, is zeker gedoe, maar waarin willen ze zijn weg, zeg ik altijd.
22: Nou, dat zo is
20: het. Nou ja, zo is het. Ik hoop je te zien in de G-spot.
22: Er is je me beloofd, hoor. Ja. Tot 6 uur.
20: Je bent altijd welkom bij mij thuis.

0: World. Het is de vrijdagavondshow.
1: Bas en Dylan, maar dan zonder Dylan. Met Julia.
2: Met en, blond haar.
1: Precies. En ja, we komen live vanaf Zandvoort, vanaf het circuit. Maar ja, er zijn nog steeds, dat doen we iedere week namelijk, beestjes die een huisje zoeken. En Eva heeft daar een gevonden.
2: Ja, het is Meisje. En dat is een Mechelse herder van pas 1 jaar. En dat is, een Mechelse herder is een beetje zo'n commissaris rexhond.
1: Ja.
2: Ziet er wel stoer uit. En een meisje is, ja, je raadt het niet, het is een meisje.
3: Oh, dat is de naam?
2: Dat is de naam.
3: Oké, okay,
2: dat is de naam. En haar leven die is eigenlijk een beetje raar begonnen, want bij haar eerste baasje werd ze vooral binnengehouden. Dus de buitenwereld, ja, dat kende zij helemaal niet. Toen kwam ze in het DOA terecht, het dierenasiel. En toen, ja, werd zij eigenlijk helemaal gek. Want ze zag voor het eerst andere mensen, buiten, andere dieren. Dus dat was even heel erg wennen. Inmiddels hebben ze haar geholpen om een beetje te leren schakelen van, ja, het is niet allemaal eng en vervelend. Dus ze is heel actief, ze houdt van lekker buiten spelen. En ze zoekt eigenlijk nu een huisje waar ze een trouwe baas heeft. Want ze heeft door dit hele incident wel een beetje verlatingsangst opgelopen. Iemand die haar energie aan kan. Want ja, je kunt je voorstellen, als je je hele leven binnen hebt gezeten en je wordt dan ineens aan de buitenwereld geïntroduceerd, dan ga je stuiteren als een gek.
1: Ja, nee, ja, ja, dat is zo.
3: Maar het lijkt me wel moeilijk, zeg maar, om dan op straat te lopen en dan, hé, meisje, hé, meisje.
1: Als je maar... Ja, maar, nee, maar de,
2: ja, dat kan misverstanden niet opleveren.
1: Ze geven een asielnaam, hè? Dus het is een soort, het is een beetje een werktitel.
2: Ja, maar ik denk dat dat bij een hond toch lastig is. Want een hond leert zijn naam echt herkennen. Kijk, een
1: ja,
2: kat,
1: maar een kat ook, hoor. Ja, nou, ik heb
2: niet het idee dat mijn katten erg hebben van hoe ze heet.
1: Ik heb sinds december een kat, ook van DOA. Uit het asiel.
2: Hoe heet hij?
1: Leo heet hij. En die heeft echt, ik heb hem een nieuwe naam gegeven. En daar is hij helemaal gewend. Ik kan hem gewoon roepen en hij komt.
2: Echt?
1: Ja.
2: Oh, dat vind ik wonderlijk.
1: Dat is wel
2: toch even met die katten van mij in gesprek over hoe we met elkaar omgaan in het huis.
1: Het is, verder past het ook niet zo bij het IQ wat hij verder heeft. Want zeg maar, het is, ja, het is wel gewoon een, ja, het is een...
2: Een dikke
1: kat. Hij kan echt achter zijn eigen staart aanlopen. Of, zeg maar, nou goed, nee, dan gaat het te veel over de kat. Het gaat hier over Meisje.
2: Meisje,
1: het
2: de
1: Mechelse herder. Het gaat over Meisje. Ja, nou ja, goed. Die zoekt dus een ervaren baasje.
2: Een ervaren baasje die gewoon lekker met haar de hort op gaat, er energie aan kan en vooral niet weggaat. Want dat heeft ze al vaak genoeg meegemaakt.
1: Ja.
2: Dus lijkt dat je nou wat? Dan moet je even naar onze story gaan. 538 Avondshow op Instagram. Er staat een plaatje van de herder.
1: Het is echt een knap beest.
2: Een hele knappe. En dan kun je ook meer informatie vinden.
1: 538 Avondshow, zo heten we op de socials. Check het in de stories op Instagram. 538 Avondshow vind je alles over Meisje. Inclusief een foto. Dankjewel, Eve.

너라 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주와 널 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도

0: Je had Coldplay, BTS en My Universe. Goh, pizzaatje komt er even aan.
1: Oh, lekker. Oh, je ordert er smul.
2: Echt zo lekker. Ik vind pizza ook die zo goed.
1: Ja. Eet jij met lekker kaas?
2: Eet jij met of zonder korsten?
0: Met? Ja, natuurlijk met.
1: Nou, zijn geen vier.
0: Nee, daarom. dit hele weekend komt 538 live vanuit Zandvoort. We zijn bij het circuit. Morgen zijn we er gewoon weer. En zometeen, nou ja, zoals je gewend bent op vrijdagavond, Jordy Warners en de Weekendmix.
3: De 538 Ochtendshow heet je welkom thuis met de 538 Ochtendservice. Kom langs voor een gratis kop koffie. Maandagochtend bij Shell Station Molenheide langs de A58 bij Gilsen. Welkom thuis bij Radio 538.
4: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
5: Met deze week in de bonus, alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
4: Oei!
5: AHA Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
4: Lekker hoor!
5: En alle Ariel, ook tweede gratis.
4: Zoei!
5: De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Yes! Hamster!
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
7: nu
6: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
7: Nu halen, hè? Dus niet straks.
8: Hands van voordeel.
6: Aldi.
9: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Nu ook bij Aldi. Verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen, 500 gram, maar 1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo, maar 1,95.
8: Fans van voordeel.
6: Aldi.
10: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
11: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
12: Oké.
11: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
13: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion. Hypotheken vanuit het hart.
11: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
14: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
14: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
16: Ontdek Sport City, de city waar je graag blijft hangen. Aan de pull-up bar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
17: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop in een onzekere tijd. Cordate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen. Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
18: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
19: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
20: Dat zeg ik.
18: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
21: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend
18: begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
19: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus?

0: midden in het land.
1: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
0: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
2: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
4: De eerste call. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Volg de frisse neushaler in jou, langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker, tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 3 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.
7: 538 Nieuws,
8: 9 uur.
9: Forum voor Democratie moet €66.000 terugbetalen aan de gemeente Amsterdam, meldt de Telegraaf. Ze hadden het geld gekregen om de lokale fractie te ondersteunen, maar het werd gebruikt voor de landelijke verkiezingscampagne. Vorig jaar organiseerde Forum van het Geld meerdere borrels en etentjes op toplocaties. Rond een vijver in Beverwijk worden al 3 weken lang dode vogels gevonden. Het gaat om een gans, 4 eenden en 4 kauwen. En volgens regionale media zijn ze waarschijnlijk doodgegaan door rattengif. De politie wil nu weten of dat het werk is van een dierenbeul. Oekraïne zegt dat Rusland een winkelcentrum heeft aangevallen. Dat staat in de geboorteplaats van president Zelensky. Er zouden 14 doden en ongeveer 100 gewonden zijn. Volgens Zelensky waren het 2 aanvalsgolven. De tweede kwam een half uur na de eerste en was volgens Zelensky gericht op hulpverleners. In Frankrijk worden 100.000 onveilige condooms teruggeroepen, maar zo'n waarschuwing komt er niet in ons land. De inspectie zegt dat het gaat om een Frans onderzoek dat hier geen gevolgen heeft. De condooms die worden teruggeroepen kunnen scheuren of er kunnen gaatjes in zitten. Vanavond in het oosten en zuidoosten nog buien, op andere plaatsen droog. Vannacht regent het vooral aan zee. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en wordt het maximaal 21 graden. Zondag minder buien. En dat was het nieuws op 538.
10: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op daar.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
13: Sta je in de file en spot je ruitschade?
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
16: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
17: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop met Intel Core i5 processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
16: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
18: 538. Beleef de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix. Dit weekend live bij Radio 538. Zomer.

5 Weekend Mix, Chris Cross Amsterdam en My Oh My. Vanaf maandag zijn ze weer terug van vakantie, de 5 ochtendshow. Maar hey, pst, niet verder vertellen. Zondagmiddag hoor je ze ook alvast van 12 tot 3, de 5 ochtendshow live vanaf de Grand Prix in Zandvoort. Hier zijn Calvin Harris, Ellie Goulding en Outside.

0: Snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: De kippeling, kipballetjes of satépan. Wat is jouw favoriet?
3: Kippie.
4: De Tomorrowland DJ Academy. Van beginnen.

0: www.tomorrowland.com.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Ons CW-fotoboek is er.
3: Spannend!
2: Wat is hij mooi geworden?
3: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
2: Het voelt alsof we er weer zijn.
4: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
5: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
4: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
6: Jongens, eten!
7: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
8: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
9: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
11: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
12: nu
11: Fluriel wasmiddel voor maar €7,99.
12: Nu halen, hè? Dus niet straks.
13: Hands van voordeel.
11: Aldi.
14: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
12: Nu
11: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
12: nu
11: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
12: Nu halen, hè? Dus niet straks.
13: Hands van voordeel.
11: Aldi.
15: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
16: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
17: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3.
15: En lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
16: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op!

0: deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
4: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
5: Wow deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris make-up 1 plus 1 gratis. Dat is een deal om van te stralen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
6: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
3: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
4: 538 Nieuws.
5: 10 uur.
6: De zwaardaanval op een middelbare school in Zweden heeft iemand het leven gekost. Om wie het gaat is niet bekend. De dader drong vanmiddag de school binnen en verwondde met het zwaard 3 scholieren. Hij werd door de politie neergeschoten. Het gaat om een jongen van 18 die op de school heeft gezeten. Na de aardbeving vanochtend bij het Groningse Zandeweer hebben al zeker 130 mensen schade gemeld aan hun huizen. In 5 gevallen zou het er onveilig zijn geworden. Regeringscommissaris Nijboer zegt dat sommige mensen aardbevingen zo normaal gaan vinden dat ze geen zin meer hebben om schade te melden. In Amerika heeft een hoge rechter goed nieuws voor president Trump. Die mag voorlopig doorgaan met de bouw van een enorme balzaal bij het Witte Huis. Totdat er een definitief oordeel is. Eerder zeiden 2 lagere rechters nog dat de bouw moet worden gestopt. Omdat Trump geen toestemming had gevraagd aan het congres. De bondscoach van de Nederlandse hockeyvrouwen is blij dat ze nu al zeker zijn van de halve finale van het WK. Oranje won vanavond met 2-0 van India, maar dat had volgens hem ook een hogere uitslag kunnen zijn. Zondag spelen ze nog tegen China, maar die wedstrijd doet er niet zoveel meer toe. In het binnenland droog, maar aan zee kunnen weer stevige buien ontstaan. Het is een graadje of 13. Morgen verspreid over het land opnieuw buien, afgewisseld met zon en het wordt 18 tot 21 graden. En dat was het nieuws op 538.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
10: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
9: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
10: Ja, klinkt logisch.

0: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studioline 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
4: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Youfone.

0: Koffie, maandagochtend bij Shell Station Molenheide langs de A58 bij Gilsen. Welkom thuis bij Radio 538.
1: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
2: Fred nodigt je uit voor een gloednieuw seizoen.
3: Hup, hup, dames!
2: Waaraan alles wordt getwijfeld.
4: Wie heeft deze jurk uitgekozen?
2: Behalve aan de liefde.
3: Ja, dat gaan we vieren vandaag! Yes! We hebben de jurk uit!
2: Say yes to the dress. Elke donderdag bij TLC.
5: 30 augustus start de week tegen kanker.
6: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
7: Jij waarschijnlijk ook.
8: Iemand die je dierbaar is.
9: Of was.
8: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
9: En de beste zorg.
8: Voor wie geef jij?
10: Doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
8: Doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro.

0: je nou ervaring hebt of net begint, bij G4S is er altijd een functie die bij jou past. Van objectbeveiliging tot hospitality, van meldkamer tot mobiele surveillance. Eén jij, eindeloze mogelijkheden. Kijk op werkenbijg4s.nl.
1: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
0: En waar maak jij het morgen veiliger? Kijk op werkenbijg4s.nl.
2: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
3: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
4: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
3: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
2: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
5: Oh, het riool is verstopt.
6: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
7: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
8: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
7: Wat dan?
8: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
7: Oh, mag ik mee?
8: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
6: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
9: It's playtime. Easy Toys. It's
10: playtime. Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
11: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij. Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
10: Altijd playtime. Shop de best Easy Toys.
9: It's playtime.
10: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
11: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij.

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boot. Lidl, je verdient het.
2: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
3: Rustig, adem in,
2: ja, maar misschien
3: uit.
2: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
3: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
1: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
4: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
6: Ben je ook nieuwsgierig? SecondLove.nl.
7: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop in een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
8: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
9: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
10: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
9: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: 538 Nieuws.
12: 11 uur.
13: In verschillende steden starten zo fietstochten van Dolomina's. Ze vragen aandacht voor een veilige nacht voor iedereen en willen dat mensen met veel licht en hard geluid mee fietsen. Aanleiding voor de actie is de dood van de 17-jarige Lisa vorig jaar. Zij werd vermoord toen ze 's nachts naar huis fietste. TikTok gaat het Amerikaanse ministerie van Justitie $400 miljoen betalen. Het is een schikking, zo komt TikTok onder een rechtszaak uit die draait om het schenden van de online privacy van kinderen. TikTok vroeg namelijk geen toestemming van de ouders van de kinderen, maar verzamelde wel allerlei data over die kinderen. Forum voor Democratie moet geld dat ze van de gemeente Amsterdam hebben gekregen terugbetalen. Dat schrijft de Telegraaf. Het gaat om €66.000 dat bedoeld was om de lokale fractie te ondersteunen. Maar dat geld gaven ze uit aan borrels en etentjes die in het teken stonden van de landelijke verkiezingen. Een week na haar bronzen medaille op het EK heeft Femke Broeders-Bol een nieuw record in handen. De atlete kwam in Zwitserland op de 800 meter na 1 minuut 55,41 over de finish. Een fractie sneller dan de oude Nederlandse recordtijd van Elle van Lange. Dat oude record stond al sinds de Olympische Spelen in 1992. Aan zee kans op felle buien met ook onweer. Landinwaarts is het vannacht droog. Morgen, net als vandaag, wisselvallig met soms buien en soms zon. Het wordt dan 18 tot 21 graden. Dit was het nieuws op 538.
14: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
16: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.

0: Hot 94, Melissa's Forget the Girl. En daarvoor de Triple A track van deze week. Honey Love en Marshall Jefferson. High in Ibiza. Zometeen hoor je de DJ die voor Steve Angello heeft gewerkt. Nou, wie niet?
1: De grootste rockband van Nederland keert terug op het podium.
2: En jij staat heel dichtbij.
1: 538% Direct. Live in Rotterdam Ahoy. Luister komende week, win.
2: En ga vrijdag 13 november met z'n tweeën naar...
1: Direct.
3: Wat is het?
2: Check alle details op 538.nl.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
6: Nu!
5: Fluorio wasmiddel voor maar €7,99.
6: Nu haal hè, dus niet straks.
7: Hands van Voordeel.
5: Aldi.

0: 538.
1: Nu ook bij Aldi, verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen, 500 gram, maar 1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo, maar 1,95.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we er al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
7: It's playtime.
8: Dit is jouw moment om echt te genieten. Easytoys.nl.
9: Wie was er aan de beurt?
10: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
9: Hit it!
11: Voor die 2.

0: Speelbewust 18+.
1: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
2: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
3: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
4: De Tomorrowland DJ Academy. Van begin.

0: www.tomorrowland.com.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
3: Met deze week in de bonus, alle cabine lang lekker liter pakken, tweede gratis.
2: Oei!
3: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
2: Lekker hoor!
3: En alle Ariel, ook tweede gratis.
2: Zoei!
3: De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Yes! Hamster!
4: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
5: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
6: Klussomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
8: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
7: Oh, Otrium?
8: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
9: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
10: Nu bij Otrium. 10% extra korting op al onze merken zoals Scotch & Soda en Guess.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
12: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.

dat doe je in de DJ-boot ook. De volgende man is begonnen met een kantoorbaantje als bij Size Records, het label van Steve Angello. Inmiddels zit de musicaliteit ook in zijn vingers. Dit is Kurt.

0: koffie. Maandagochtend bij Shell Station Molenheide langs de A58 bij Gilsen. Welkom thuis bij Radio 538.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders ga je mis.
2: Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: Nu nog voordeliger bij Trekpleister, alles van termen 1 plus 1 gratis.
4: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
5: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
4: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
6: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
7: Volg de frisse neushaler in jou langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom,
4: klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
6: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio.

0: maar 3 dagen. Dus ga snel naar centerparks.nl.
1: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen. Veo, levenzonderbril.nl.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
2: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
4: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
5: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwige aandenken aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
4: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vanderbron.nl.
6: Daar zit Sophie.
7: Hi.
6: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
7: Met Sophie.
6: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
8: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
9: Fix die ruit voor je vakantie.
10: Opgelost, Autotaalglas.

0: euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: 538 Nieuws.
1: 12 uur. Op verschillende plaatsen in het land zijn er protestacties aan de gang van de Dolomina's. Ze eisen dat de nacht veilig wordt voor iedereen en dat doen ze een jaar na de dood van de 17-jarige Lisa. In steden als Amsterdam, Den Bosch en Zutphen zijn fietsoptochten met lichtjes, fietsbelletjes en zang. In Oorschot doet de politie onderzoek naar de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum. De politie denkt dat er opzet in het spel is, maar wil verder niet zeggen hoe ze daarbij komen. Wel houden ze rekening met verschillende scenario's. Voor zover bekend zijn er nog geen mensen opgepakt. De Surinaamse politie denkt dat de vermiste Nederlandse filmproducent Rodney Leesner is vermoord. Er is een uitgebrande auto teruggevonden bij een moeras en die lijkt van hem te zijn, schrijft de NOS. Zijn lichaam is nog niet gevonden. Wel zijn er al 3 verdachten opgepakt en naar een 4e wordt nog gezocht. En het aantal slachtoffers van een Russische droneaanval op een winkelcentrum in Oekraïne blijft oplopen. Volgens lokale media zijn er inmiddels 15 doden en ruim 130 gewonden geteld, onder wie tientallen kinderen. Volgens president Zelensky was er kort na de eerste Russische aanvallen een 2e aanvalsgolf om hulpverleners te raken. Aan de kust opnieuw stevige buien met kans op onweer. Verder in het land is het droog en het is 12 tot 15 graden. Vanmiddag opnieuw afwisseling tussen buien en zon met 18 tot 21 graden. Dit was het nieuws op 538.
0: 538. Beleef de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Dit weekend live bij Radio 538.
2: Zomer op je radio.
3: Lucas en Steve.

0: hoor je 3 tracks in onze Instagram stories. En jij mag kiezen welke je wil horen hier in de show. Meeste stemmen gelden. Ja, en een van die tracks was afgelopen week Oliver Heldens samen met Will Clark, Lost in Music. Ja, een hele dikke track. Die hadden we misschien zelf ook wel gekozen. Maar jij overduidelijk ook met by far de meeste stemmen. Dit is de social request van de show. Oliver Heldens, Will Clark, Lost in Music hier op 538.
1: You're listening to Lucas and Steve Radio. Lucas and Steve Radio.

nieuwste single, All I Know. En dan nu tijd voor de Artist of the Week. Ja, de naam Matisse en Zatko, dat moet je wel wat zeggen als je in de dance muziek geïnteresseerd bent. De afgelopen 10 jaar hebben zij mega veel muziek uitgebracht. Hele toffe platen, vaak heel melodieus. En zo is er ook een nieuwe samen met 642, Hall Again heet hij. Ja, deze vinden wij wel heel erg vet hoor. Daarom een welverdiende Artist of the Week als je het ons vraagt. Van Matisse en Zatko samen met 642.

Majestic samen met Sweet Female Attitude. Eight Days a Week. Zometeen hoor je nog Group Love en The Second Voice. Dan wil ik je graag nog bedanken voor het luisteren naar de show deze week. Natuurlijk zijn we volgende week weer terug. We zijn dit weekend trouwens te vinden.

0: Lucas and Steve Radio.
1: 58 Nieuws.
0: 1 uur.
2: Er zijn nog veel vraagtekens rondom de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot. De politie onderzoekt het niet-natuurlijke overlijden en houdt nog verschillende scenario's open. Voor zover bekend is er niemand opgepakt en ook vertelt de politie niet wanneer de bewoner is overleden. In Harderwijk is iemand bewusteloos gevonden op straat. Hij is waarschijnlijk mishandeld, melden lokale media. De politie zoekt nog naar de dader. En ook in Leeuwarden raakte iemand gewond. Dat was bij een steekpartij in het centrum van de stad. Ook daar wist de dader te ontkomen. In Canada heeft een privévliegtuig met 8 mensen aan boord een noodlanding gemaakt op een drukke weg. Het vliegtuig raakte daarbij een auto en 1 inzittende overleefde dat niet. 2 mensen moesten na de crash naar het ziekenhuis. Het vliegtuig moest landen omdat er een motor was uitgevallen tijdens de vlucht. En een derby tussen 2 Duitse voetbalclubs is totaal ontspoord. Na 90 minuten was er een opstootje op het veld. Fans van beide ploegen gingen daarna met spullen gooien, waaronder vuurwerk. Ook bestormden ze het veld. Spelers en stafleden sloegen op de vlucht. De politie heeft hard moeten ingrijpen om de ontspoorde fans te kalmeren. Af en toe buien vannacht en vooral aan de kust kans op onweer. Het is tussen de 12 en 15 graden. De dag begint met regen, maar in de loop van de dag wordt het op steeds meer plekken droog. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het nieuws op 538.
1: 538! Beleef de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix. Dit weekend live per